0: de makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT

0: Als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor.

0: flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd.

0: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Mooie geluid op het laatst van Neil Diamond's Beautiful Noise. Met zijn stemgeluid natuurlijk daarbij. Prachtig, prachtig, prachtig. Het is zo weer maandag. Dat denk ik altijd als ik het weekend inga op vrijdag. Heb jij dat ook al of niet?
1: Nou, bizar.
0: Ja, het weekend is zo voorbij. Toch bij jou is dat een beetje anders. Je bent er weer. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Want we zijn er weer.
0: Je bent natuurlijk een week weg geweest.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ontzettend leuk was
0: je
1: het.
0: Hebt, ja, als je een week vakantie neemt en je hebt zulk extreem weer ook, maar ook zulk mooi weer, dan mag je wel gelukkig prijzen, toch?
1: Nou, inderdaad. En ik had het geluk dat ik aan zee zat. Dus dan kun je die verkoeling wel makkelijk.
0: Je bent in Zeeland geweest ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Ben je niet weggewaaid, want af en toe waait het dus daar. Het is ook heel slecht weer geweest. Extreem weer bedoel ik dan.
1: Ja, we hebben alles gehad. We hebben hagelstenen gehad, zo groot als golfballen. Dat is niet normaal, ja.
0: Dat is eng ook,
1: of niet? Naar buiten. Nou ja, ik vond het soms wel een beetje eng, ja. Ook die onweer en die donder en bliksem en noem maar op. Maar en de hitte, dus we hebben van alles gehad.
0: Ja.
1: Maar goed, mag niet klagen, want ik was met heel veel leuke vrienden en we hebben een leuke week van gemaakt. Dus ja, wel genoten.
0: Je bent wel lekker ontspannen ook weer.
1: Natuurlijk. Ja,
0: niet
1: zeker.
0: Niet dat je gespannen was, maar het is altijd heerlijk zo'n weekje vakantie. Gewoon lekker in een eigen land.
1: Ja, lekker bijgekomen.
0: Met het idee dat je in Spanje zat, bij wijze van spreken, of in Frankrijk. Waar het nog heter is geweest op diverse plekken.
1: Ik zag het op het nieuws, ja. Vreselijk. Oh, dat was wel heel erg.
0: Maar goed dat je er bent. Gezellig ook weer.
1: Dankjewel, leuk om er weer te zijn met jou.
0: We gaan er weer voor Utrecht. Het is wakker met nieuws, weer, verkeer, met de lekkere muziek erbij. Marjolein voor het nieuws uit de regio. Allerhande onderwerpen, kortom. We hebben er weer zin in, hè?
1: Nou, let's go.
0: We maken een nieuwe week.

0: Muziek uit de jaren 60 van Crispian, Sint Peters en You Were On My Mind. Het is 6:12, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben de kranten binnengekregen.
1: Ja.
0: De 5 landelijke, tenminste, 1, 2, 3, jij,
1: 4 en 5.
0: Of jij 1, 2, ik 3, 4, 5, dat maakt niet uit. We kijken zo meteen naar de voorkanten van de kranten. Wat brengen ze op deze maandagochtend? Wat is de terugblik op het weekend? De vooruitblik voor deze week, dat wil zeggen in elk geval wat er vandaag gaat gebeuren. Daarover schrijven de kranten, pagina 1, dat hoor je zo meteen hier bij Radio M Utrecht. En nu een nieuwe single voor Helene, Helene Fischer. Eigenlijk is die single al in mei uitgekomen, maar leuk om te horen. Hoi, de nacht.
2: Kent

0: Oh, de Gibson Brothers.
1: Nee, daar waren ze weg.
0: Ja, ja, precies. Ja, het podium was lichten gingen uit. Dus waren ze,
1: hebben ze het weer maar licht.
0: Waren ze footsie om dat woord even te gebruiken. Non-stop dance, een van de grote hits van deze gezellige mannen. De Volkskrant, Algemeen Dagblad, NRC, nog even een check. Jij hebt dan de Telegraaf en...
1: Trouw.
0: Trouw natuurlijk, ja.
1: We zijn compleet.
0: Ik begin even met de voorkanten van de kranten. En als eerste de Volkskrant. Duitsland moet zichzelf pijn doen om te herstellen. Neemt bondskanselier Merz deze week de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om het land weer op het spoor van solide economische groei te krijgen, is de vraagstelling. Bij Seidel in Marburg, een bedrijf dat luxe verpakkingen maakt voor cosmetica, de industrie dus zeg maar, is het vertrouwen in der Macher helemaal verdwenen. De Duitse economie ligt op in de intensive care, zo schrijft de krant. Ja, het gaat niet goed. Medewerkers hier dan van dat bedrijf, een bedrijf geworteld in Duitsland met kantoren ook in New York en Parijs, heeft het zwaar in deze economisch slechte tijd, zo stelt de krant. Dat even in het kort. Het is een groot artikel dat verderop in de krant heel erg groot wordt uitgediept. Tot zover.
1: Gaan we naar Trouw. Die hebben een groot verhaal over het voetbal, maar dan over kopballen. Bij een enkele kopbal is er al kans op hersenschade. Blijkt uit onderzoek dat gefinancierd is door de KNVB zelf. En dat laat zien dat ja, dus enkele kopballen al zo kunnen zorgen voor stofjes in het bloed die kunnen wijzen op hersenschade. Ja, uit het onderzoek blijkt dus dat dat zorgt voor verhoogde bloedwaarden, wat ze kunnen zien. De KNVB wil geen nieuwe regels opstellen naar aanleiding van dit onderzoek. Ja, niet van plan dus om dat aan te passen. Een woordvoerder van de voetbalbond wijst erop dat afgelopen seizoen de richtlijnen voor koppen zijn aangescherpt wel. Maar ja, na de resultaten uit dit onderzoek staan we nog steeds achter die maatregelen.
0: Ja, ernstige schade kan het opleveren. Het zijn wel de mooiste doelpunten vaak met een kopbal.
1: Ja, het ziet er dat wel cool uit.
0: Ik denk niet dat het zomaar afgeschaft wordt. Maar los daarvan, ja, dit is vaker naar buiten gekomen dat het echt absoluut slecht is voor je hoofd. En was ook met, ik weet niet eens meer welke wedstrijd. Ik volg lang niet alle voetbalwedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Maar ook een bal die spontaan tegen iemand wordt, zijn hoofd wordt aangeschoten. Dat is dan geen kopbal, maar een ongelukkige treffer. Ja, dan ga je wel gestrekt, zeg maar.
1: Ja, zo.
0: Dat iemand erop staat. Met een halve hersenschudding, bij wijze van spreken.
1: Oh man, ja, dat is heftig, vervelend. Ja.
0: Dan nog even terug naar de stormkracht die er is geweest. Met hagel en bliksem tonnen aan schade. De grote terugblik op afgelopen zaterdag. Ja. Net als de week daarvoor op vrijdag in het weekend. Stormdag met hagel en schade. Verzekeraars hebben voor die tonnen aan schadeclaims ontvangen na de stormnacht van zaterdag op zondag. Niets werd gespaard, woningen vatten vlam en auto's raakten beschadigd door hagel zo groot als je handpalm. Jij hebt het er ook over gehad, hè? Jij zat in Zeeland en het was heftig, hè?
1: Zo, wel de hagelstenen bijna zo groot als golfballen. Dat is echt bizar.
0: Heb je dat dan nog opgepakt of zo, of niet?
1: Ja.
0: Ja, om te kijken hoe dat...
1: We hadden de deur open, de schuifpui richting het tuintje van ons huisje, in het vakantiehuisje. En die ballen die kwamen gewoon binnengestuiterd.
0: Ja.
1: Dus ik zat op de bank, denk ik, wat krijgen we nou? Echt bizar.
0: Heel gek, hè? Denk
1: ik. En het was bloedheet ook nog. Dus heel vreemd.
0: Een behoorlijke ontlading, ja. Zeer onstuimig weersomslag, zo schrijft het AD. Want daar haalde ik deze tekst even vandaan. Ook op de voorpagina. En verder gaat het over AZC's. Prima, maar liever niet bij ons in de buurt. Het is een enquête en die toont de verdeeldheid. Nederland zijn tot zelfs bot toe verdeeld over de opvang van de asielzoekers. Over één ding is vrijwel iedereen het eens. Bijna niemand wil een opvanglocatie in de eigen wijk. Zo blijkt uit de enquête onder 4700 leden van Panel Inzicht. AD schrijft er vanmorgen over.
1: Gaan we naar de Telegraaf. Die hebben het over de pleegzorg. Pleegkinderen in de wachtrij. Het aantal opvanggezinnen neemt drastisch af. Ja, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Het waren dit er in 2021 nog ruim 17.000. Zijn dat er nu nog 13.000. Ja, steeds minder, omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen en veel minder ouders pleegouder willen worden. Ja, jeugdzorg noemt dit zorgelijk, want de vraag naar pleegouders blijft onverminderd groot. En meer daarover in de Telegraaf. Ja, dat was het grootste verhaal.
0: Ik ken een echtpaar die vangt geregeld kinderen op, maar ook hele jonge kinderen, baby's ook, zeg maar.
1: Oh.
0: En die groeien dan op en gedurende een half jaar of drie kwart jaar, dat weet ik niet meer precies, Maar wel het feit dat je zo'n kindje opvoedt. En daarna ook weer, ja, met veel liefde en zorg doe je dat. Ook weer afgeeft aan via jeugdzorg. Aan hopelijk de echte moeder of vader of alle twee.
1: Ja.
0: Maar dat is ook een taak. Dat vind ik ook heel erg knap. Waar je het ook nu over hebt. Dat je dat
1: ook
0: kunt.
1: Ik denk ook dat die selectie, of ja, tenminste waar je doorheen gaat, heel natuurlijk terecht ook streng is. Dat het misschien mensen ook wel afschrikt. Denk van, jeetje, wat een papieren. En
0: ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd.
2: Ook niet,
0: toch? Om dat te doen. En daar bedoel ik mee. Heel goed dat gebeurt. Maar het lijkt me ontzettend moeilijk om deze taak op je te nemen.
1: Ja, ik heb trouwens nog een leuk verhaal mee af te sluiten van de Telegraaf. En ik zie een grote foto van twee fans. Ja? Morgen speelt Marokko tegen Nederland in het WK-voetbal. En die zijn samen aan het juichen. Die hebben de handen omhoog, gezellig in de tuin.
0: Gezellig, gebroederlijk.
1: Ja, Mohammed van 67 en Mattie van 70 zitten samen te juichen voor Nederland en Marokko. Maar ja, wie juicht er nou het hardst? Dat gaan ze dinsdag even bekijken.
0: Ja, morgenochtend is het zover. Ja, zeker nog vannacht is het al zover.
1: Ja,
0: we gaan daar trouwens in Utrecht Wakker ook over praten. Wat dat met je doet. En is dat heel slecht voor je als je zo'n nacht doorhaalt? Ja. Doen we in het volgende uur of het uur daarna van Utrecht.
1: Ja, kwart over 7 hebben we het gesprek met slaapexpert.
0: Zo, dat is wat. Alleen minder stikstof zal de Nederlandse natuur niet redden. Nou ja, dat is natuurlijk het nieuws dat naar buiten is gekomen. Het nieuwe plan om de slechte staat van veel natuurgebieden. Dat niet alleen komt door stikstofuitstoot van boerenbedrijven. Maar ook door een gebrek aan onderhoud door jarenlange bezuinigingen. Dat is te zien bijvoorbeeld in het natuurgebied in de Aldefijnen in Friesland. Daarover schrijft NRC natuurlijk. Waar is hier de blauwe knoop? Waar is de Spaanse ruiter? Allerlei vragen die worden gesteld. Ja, ook wel de boerenbedrijven natuurlijk. Die veelal met de handen in het haar gaan zitten. Want ja, nieuwe regels. Hoe ver zit je van een natuurgebied af of wel dichtbij? En je veestapel, moet dat krimpen? Moet je helemaal stoppen met je bedrijf?
1: Spannend.
0: Het is al tijden gaande natuurlijk. Dus het blijft me lastig om zo'n bedrijf te runnen in de buurt van zo'n natuurgebied.
1: Ja.
0: Utrecht is wakker. Radio 1 Utrecht, 4:30. Eens kijken of we een weerberichtje kunnen ontfutselen bij Grita.
1: Oh ja,
0: nou, dat zo
1: Grita, gezellig.
0: Utrecht is wakker met Agda en de Munnik.

0: daar in de Munnik op Radio M Utrecht. En het regent. Nou, voorlopig even niet, heb ik al begrepen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Het regent zonnestralen voor de duidelijkheid. Ja, dat is er natuurlijk wel vandaag in Midden-Nederland. En wat voor weer krijgen we nou met Grieta? Gaan we daar uitgebreid over praten in Utrecht is wakker. Een kort weerberichtje alvast vanuit haar weerkamer. Bewolking van de vroege ochtend, dat trekt langzaam maar zeker oostwaarts weg. En het wordt zonnig vandaag, wel met hoge sluierbewolking. En bij weinig wind, uit west tot noordwest afkomstig, wordt het vanmiddag toch weer 4 of 25 graden. Zomers weer vandaag in Midden-Nederland. En of dat Hollands zomerweer is, ja, dan hoort er ook wel een buitje bij. Dat geloof ik niet, maar we gaan het straks even aan haar vragen. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En daarover gesproken, dat laatste. A2, Den Bosch, Utrecht. Tussen Beest en Knoopert Everdingen heb je 5 minuten langere reistijd nodig. En vertraging is er nu ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Je rijdt in de file tussen Harderwijk en Strandnulde. Dat is een stuk van 8 kilometer. Daar doe je een half uur langer over. En het heeft te maken met een spoedreparatie die wordt uitgevoerd. De linker rijstrook is dicht.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: dat echt. Maar Womack en Womack en Teardrops. Ze hebben nog meer grote hits gehad. Dit was er trouwens eentje uit 87. Celebrate the World hebben ze gehad. Nou, zoveel. Die doen we de andere keer weer. Zomerse muziek in aantocht en rustige muziek. En uptempo. We hebben een mooie mix weer vandaag. En over de mix gesproken, Robert-Jan Boy, die is bij ons. Dat wil zeggen op afstand, maar via de digitale verbinding. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jij gaat ook weer van start zometeen voor Utrecht Wakker. Sterker nog, je bent al bezig. Ik wil even terug met jou naar zaterdagavond. De nacht van zaterdag op zondag. Hoe is het gegaan bij jullie thuis en de omgeving? Want het is weer flink tekeer gegaan qua weer. Net als de vrijdag daarvoor, hè?
1: Oh, wat onweer betreft bedoel je, ja, dat was inderdaad behoorlijk weer. Dat je denkt van jongen, en bliksemschicht, hè, urenlang.
0: Wederom, hè?
1: En op een gegeven moment, dus die enorme knallen, ja, dat was eerder ook zo. En nogal los van die hoge temperaturen die we hebben meegemaakt de afgelopen dagen. Het is nou gelukkig weer wat koeler. Maar ja, het valt niet mee, die hitte, moet ik zeggen.
0: Nee. Het is kiezen op elkaar. Zo was het dan al voor de afgelopen week, zeker ook nog in het weekend. Ik vond gisteren.
1: Ja, en natuurlijk met die code rood. Dat is eerder aan de orde gekomen in onze uitzending natuurlijk. Van laat het ook een eye-opener zijn, om het even op zijn Nederlands te zeggen. Ja. Hè? Want het komt ergens vandaan natuurlijk.
0: Ja, van het KNMI. Hey, wat ga jij doen? Ik hoor geluid van een snelweg.
1: Ja, geluid van de snelweg inderdaad. Ik ben onderweg naar Renen. Ik ga naar boerin Linda Versteeg en haar gezin. Ah. Dat heeft te maken van het kabinetsplan om Nederland van het stikstofslot af te halen.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag gepresenteerd, hè, zodat er weer meer gebouwd kan worden. Nou, plannen onder meer om 2035 de stikstofuitstoot met 46% terug te brengen. Moet de meer duurzame biologische landbouw komen. Maximaal 2,6 koe per hectare. Ja, ingrijpende plannen. Want dat betekent dat je of koeien moet wegdoen of meer land moet bijkopen. Nou, daar zitten allerlei verhalen aan natuurlijk. En als je in de buurt zit van een kwetsbaar natuurgebied, hè, zo'n Natura 2000 gebied, ja, dan heb je nog eens te maken met extra strenge stikstofmaatregelen. We gaan kijken bij de familie Versteeg. Die zit dus bij Renen, vlakbij het Binnenveld. Dat is zo'n kwetsbaar natuurgebied. Dus we gaan eens even kijken wat hun situatie precies is. En hoe ze de nieuwe plannen hebben ontvangen. Wat voor consequenties het eventueel voor hun gaat krijgen.
0: Ja.
1: Is daar al duidelijkheid over. Tegelijkertijd heeft de provincie vorig jaar ook nog zo'n stikstofplan naar buiten gebracht. Hè? Dat lijkt wel een beetje op datgene wat het kabinet naar buiten heeft gebracht. Ook 2035, 46% minder uitstoot. En wordt ook gezegd dat God ook voor het kabinet, de boeren mogen de weg naar het doel, zeg maar, zelf bepalen. Dus dat geeft een bepaalde vrijheid. Nou ja, daar valt het een en ander over te zeggen, zou je kunnen zeggen. Want die doelen moeten wel gehaald worden. Tegelijkertijd zijn er wel miljarden beschikbaar om de boeren te helpen. Of misschien wel uit te kopen. Nou, in ieder geval genoeg te bepraten, zou ik zo zeggen.
0: Ja, zeker.
1: In de buurt van Reden.
0: Goed, we zijn heel erg benieuwd. Horen we je na 7 uur en uitgebreid na 7:30. Tot zometeen weer.

0: was nog piepjong eigenlijk, hè? Sir Cliff Richard tegenwoordig, maar toen in 1963, ja, dat is lang geleden. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met zometeen Grita bij ons. Ik denk dat we al een verbinding hebben met Grita vanuit haar weerkamer. Goedemorgen,
1: zeker.
0: Grita.
1: Goedemorgen. Ja,
2: hoi.
0: Goed om je weer te horen.
1: En
0: uitgebreid zometeen over het weer gaan bepraten voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. Eerst nu muziek, Janet Jackson.

0: Together again, ja, daar zijn we weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En goed dat je er bent. Nieuws, weer en verkeer, jawel degelijk. Want Grieta kan er alles over vertellen. We hebben weer een onstuimig weekend achter de rug. Het weekend daarvoor ook al, Grieta. Met die vrijdagavond, dat heel heftig was. Nou, dat is een soort die, van herhaling.
1: Het was een herhaling, ja. Vrijdagavond 19 op zaterdag 20 juni. Ja, kwam er ook zo'n heel onweerscomplex vanuit het zuiden over ons heen zetten. En afgelopen zaterdag, late middag en vooral in de avond, ja, zat er ook boven een deel van ons, Midden-Nederland, een zinnig onweerscomplex, wat ook steeds bleef hangen, wat steeds werd aangevuld. En toen dat uiteindelijk later in de avond was weggetrokken, kwam nog een volgend gebied dat boven Frankrijk was ontstaan, over ons heen trekken. Ook weer met veel wind en regen. En er is heel veel gevallen, hoor. Er is op veel plekken zo'n 40 tot bijna 90 millimeter gevallen op één dag. Dat is, 90 is echt een maandhoeveelheid.
0: Ja,
1: en 3 centimeter hagel. Woerden is de bliksem ingeslagen in de Bonaventura-kerk. Vinkeveen onder gelopen straten en op meer plekken gewoon echt wateroverlast. Dus je voelde het ook die vrijdag en zaterdag natuurlijk wel in de lucht hangen. Zo heet en zo dampig en zo klam. En je zag het ook al in de lucht aan de wolken vormen. Mm-hmm. Ja, dat moest zich ergens ontladen. Nou, het heeft zich boven Midden-Nederland deels ontladen. Zo. Ja.
0: De kans daarop, ik blik alvast een beetje vooruit deze week. Is dat dan ook weer aanwezig? Want we zitten nu in een klein beetje ander vaarwater qua weer, heb ik het idee.
1: Ja, nee, deze week is een stuk, koeler is allemaal relatief, hè? Maar het is in ieder geval geen dertigers meer. En zeker richting donderdag en vrijdag gaan we echt een beetje afkoelen. Maar ik moet zeggen, als ik dan de weerkaarten kijk voor volgende week, is er wel weer potentie voor nog een hitteimpuls, zeg maar, vanuit het zuiden. Er is nog veel onduidelijk over. Mm-hmm. Maar de hitte is nog niet helemaal weg.
0: We zijn er nog niet vanaf. Mm-hmm.
1: Nee, de zomer is nog maar net van start gegaan ook eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Voor degenen die nu opgestaan zijn en naar buiten gegaan zijn, of de koelte al voelen van buiten. Ja. Het is wel een stuk frisser opstaan. Hè? Lekkerder misschien
1: lekkerder.
0: Ook wel.
1: Ja, ik weet niet hoe jullie slapen, maar ik slaap dus echt, sinds de hitte begonnen is, anderhalve week, ik slaap daar dus echt heel erg brak van.
2: Ja, Anne ook. Ja, Anne ik heb last van, hoor. Zweten 's nachts.
1: Ik zweet en ik kom gewoon niet in slaap. En ik doe echt mijn best. Ja, ik probeer ook niet mijn best te doen, maar ik slaap vaak pas om tegen 3 of 4 uur, terwijl ik toch echt al heel veel vroeger in mijn bed lig. Dat lukt gewoon niet door die hitte, ook alle hitte in de stenen natuurlijk. En ik denk dat mensen die nu buiten komen het heerlijk vinden bij die 17, 18 graden. Dat is natuurlijk fijn. En als ik kijk naar de komende nachten, die temperaturen, dan gaan we naar 11 tot 14 graden. Ja, dan kunnen ook eigenlijk de huizen eindelijk een beetje afkoelen. Gaat de ergste hitte uit de stenen. En donderdag, als er dan echt een windje opsteekt uit het westen, windkracht 4, dan wordt het allemaal een stukje prettiger voor mensen die niet zo prettig in deze hitte, zeg maar, zitten.
0: Precies. Nou ja, dat zijn heel veel mensen natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. We zijn er niet echt op gebouwd, toch?
0: Nee, als de lichaamstemperatuur gaat benaderen, dan wordt het extreem. En nog wel warmer zelfs. Hè,
1: want we hadden natuurlijk die vrijdag, die 6, 37 graden, met een hoge luchtvochtigheid. Dus ik wilde ook nog even, ik loop even over straat, maar ik heb het niet gedaan. Ik denk, ik heb inderdaad, buiten is mijn lichaamstemperatuur, ik kan amper mijn warmte kwijt, want ik zweet me helemaal, daar ben ik maar binnen gebleven. Ja. Nou, dat hoeft deze week eigenlijk echt niet. Ook vanmiddag, hoor, 25 tot 27 graden zal voor veel mensen toch echt een stuk aangenamer zijn. Er trekken nu nog wolkenvelden over ons heen. Maar die schuiven ook wel vrij snel weer oostwaarts weg. En dan houden we over veel zon vanaf de tweede ochtendhelft. Weinig wind. En dan uiteindelijk die 25 graden ongeveer.
0: Zomerse 25 is hartstikke lekker.
1: Zomerse 25. Ja. En als we daaronder zakken, bijvoorbeeld als de beeld op 24,9 komt, dan eindigt de hittegolf per gisteren. En dan hebben we uiteindelijk 11 of 12 dagen gehad.
0: Ja. Dat is best wel lang ook trouwens.
1: Ja, dat is wel weer genoeg, toch? Het is goed zo. Okay. We zetten er een punt achter.
0: 4,25 graden in Midden-Nederland vandaag.
1: Klopt.
0: Heerlijk. En die zon, die gaat zich wel goed manifesteren.
1: Ja, die gaat zich heel goed manifesteren. We hebben nu nog even die wolkenvelden, maar ze zijn al op weg om oost-noordoostwaarts weg te schuiven. Dus dan krijgen we zon en de lucht is eigenlijk te droog voor stapelwolken. Dus een beetje windveren.
0: Ja,
1: dat is
0: wel,
1: het.
0: Wel weer mooi om te zien, toch?
1: Ja, ik denk een mooi dagje.
0: Okay, we gaan er een mooie dag van maken. Dankzij jou. Dankjewel, tot zometeen weer.
1: Tot zo, doei.
0: Spreken we elkaar weer hier in Utrecht is wakker. Dan

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
5: Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
6: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
5: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
7: Stinkt hij?
8: Ja, hij ruikt wel.
9: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
7: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
5: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
10: Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Het is 7:02 inmiddels geworden. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij ons in de studio en elke keer weer gaat dat gebeuren vanmorgen. Marjolein Heijen voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Vertel.
11: Veel politie vannacht naar de Bozenhoven in Meidrecht vanwege een melding van een woningoverval. Rond 3:30 werd in de omgeving van het huis uitgebreid onderzoek gedaan, onder meer met een speurhond. En voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Het ging afgelopen weekend natuurlijk flink tekeer met onweersbuien. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg de bliksem in een woning in Snelrewaard bij Oudewater. Dat huis met rietenkap is fors beschadigd. En door de hevige regenval geldt ook een negatief zwemadvies in 4 gemeente. Hierdoor is namelijk water uit het riool in natuurwater terechtgekomen. En dan kunnen er virussen en bacteriën in zitten. Het gaat om De Bilt, een deel van Utrecht.

0: Twee meldingen. Het gaat over de A28, alle twee. Van Amersfoort naar Zwolle heb je vertraging tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. Een minuutje of 10 extra. En de A28 van Zwolle richting Amersfoort, dus de andere kant op. Dat begint in Harderwijk tot aan Strand Dulden, waar je vertraging hebt. Rijkswaterstaat voert de spoedreparatie uit, omdat het wegdek in slechte toestand is. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 is het advies. Want je vertragingstijd tussen knooppunt, tussen Harderwijk en Strand Dulden is op dit moment meer dan een half uur.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
4: De zomer vier je bij ons.
5: In summertime, summertime, summertime. In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Jouw rond 2 uur hier bij Radio M Utrecht met de actualiteit uit Midden-Nederland. En we hebben je al gehoord, Robert-Jan Boy. Jij bent onderweg naar Rhenen. Hoe vordert de reis richting Rhenen?
8: Ja, ze dan nog in Veenendaal, in de Suterrein. Moet even door naar richting het Binnenveld. Dat is zo'n kwetsbaar natuurgebied. En daar vlak in de buurt is de boerderij van de familie Versteeg. We gaan het hebben over de stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen vrijdag gepresenteerd. Wat heeft dat voor consequenties voor dat boerenbedrijf? Eens even kijken hoe het boerenbedrijf eruit ziet. En hoe zij de stikstofvermindering gaan aanpakken die nodig is.
0: En stikstof, dan denk ik meteen aan de koeien. Ze hebben koeien, denk ik, hè, bij het bedrijf. Het is een boerenbedrijf, maar veeteelt alleen, denk je?
8: Ja, dat gaan we even uitgebreid bekijken. Precies wat voor bedrijf dat is, Bob. Ja, we hebben gehoord van die plannen maximaal 2,6 koe per hectare. Dus dat heeft zo zijn consequenties als je meer koeien hebt. Maar goed, veel boeren hebben minder koeien, maar er zitten weer een andere regels vast. Kortom, een verhaal met meerdere kanten.
0: We gaan je horen uitgebreid na 19:30 in Utrecht, is wakker, Robert-Jan, over dit onderwerp doorpraten. En daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn de komende tijd, kan ik me ook voorstellen. Tot zometeen. Vanuit, dan in dit geval vanuit Rhenen. En dan hebben we zometeen iets over het voetbal, maar ook over slapen. Die combinatie is heel belangrijk.
9: Ja, heb je net een week gehad vol korte plaknachten. Dan speelt inderdaad het Nederlands elftal vannacht om 3 uur een wedstrijd die je graag wil zien misschien. Ja, wat doet dat met je zo'n gebroken nacht? Dat kunnen we vragen aan slaapexpert Carina Uiterhoeven. Die kan ons vertellen of het al echt kwaad kan, zo'n slechte nacht. Of dat je er meerdere achter elkaar hebt. En hoe we dat kunnen aanpakken.
0: Ik ben heel benieuwd, want ik ga dat niet doen. Op voorhand zeg ik dat, om die wedstrijd te gaan kijken. Want het is vannacht dus, komende nacht. Ja. Maar bij mij loopt de wekker om 3:15.
9: Misschien ben je al wakker als ze nog bezig zijn.
0: Als de wedstrijd verlengd wordt, dan kan ik dat niet eens meemaken. Moet ik de deur uit. Maar los daarvan inderdaad, als je een paar uur in de nacht, kun je dat inhalen of zo?
9: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zit. Dus we kunnen het vragen aan een slaapexpert straks.
0: Gaan we zo meteen doen. Dus 7:08.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
1: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per Radio M Utrecht.

0: Bente op Radio M Utrecht krijgt deze week de steun in de rug als nationale nieuwe. Het is 7:15 precies. Dit is Utrecht is wakker. Ja, heb je net een goede week, zelfs korte plaknachten gehad? Wat gebeurt er? Speelt het Nederlands elftal vannacht om 3:00 begint het de wedstrijd. Die wil je heel graag zien. Maar ja, wat doet zo'n gebroken nacht dan met je slaap? Breekt dit je morgen op of valt het misschien wel mee? En ja, wat doet het met het ritme voor je voor deze week? Misschien heb je er later wel last van. Slaapexpert Carinja Uiterhoeve is bij ons. Goedemorgen, Carinja.
1: Goedemorgen.
0: Jij klinkt er nog wel heel wakker. Je hebt een goede nachtrust gehad, volgens mij.
1: Ik heb een hele goede nacht gehad. Ja, heel fijn. Het was natuurlijk iets koeler dan de afgelopen week.
0: Ja, maar ja, jij bent slaapexpert. Jij weet precies hoe je daarmee moet omgaan. Met korte nachten, met warme nachten, met plaknachten. Ging dat wel een beetje vorige week trouwens, of niet?
1: Jawel, jawel. Maar ik heb dan ook nog een keer het geluk dat ik een airconditioning in huis heb. Dus dat telt eigenlijk niet mee.
0: Oh, ja. Een verademing.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: Een beetje vals spelen.
0: Ja, maar goed. Aan de andere kant, ja, er zijn steeds meer mensen die dat hebben. Hè. Zo gek is dat niet. Ik zeg altijd maar zo, je hebt een airconditioning in je auto. En waarom dan niet thuis? En zeker in je slaapkamer, om je goede nachtrust te pakken.
1: Dat is ook exact de reden waarom we hem hebben. Ja, om die slaap gewoon wel te krijgen.
0: Zeg, het zal wel een intussen wel bekend dilemma zijn in heel veel huishoudens, bij mensen bij ons in de provincie. Wat doet zo'n voetbalwedstrijd vannacht? Niet de uitslag, maar laten we het stap voor stap doen. Eerst maar eens even die nachtrust. Die moet toch altijd, uren achter elkaar moet je toch goed kunnen slapen? Het is niet even een uurtje en dan een paar uur wedstrijd kijken en dan nog even een uurtje erbij en dan ben je klaar?
1: Nee, inderdaad. Hè. Dat is een beetje een lastige. We zijn ervan overtuigd dat alles achter elkaar geplakt moet zijn. Achter elkaar. Nou, dat is niet waar. Ons lijf is veel flexibeler. Het is wel belangrijk dat je je kernslaap in eerste instantie krijgt. Dat je 3-4 uur achter elkaar aaneengesloten hebt geslapen voordat je een onderbreking krijgt. Dat zou eigenlijk ideaal zijn. Maar ik denk dat het wel positiever is dan dat we... we kunnen best wel een onderbreking hebben in de nacht.
0: Ja.
1: Uit jezelf word je ook altijd al een aantal keer wakker. En na elke slaapcyclus ga je even naar het toilet, lig je soms een beetje te draaien en vervolgens slaap je weer in. Dus ons lijf kan best ononderbroken slapen.
0: En het is ook geen slecht verhaal om te zeggen dat de een mens heeft 6-7 uur slaap nodig en de ander misschien wel bijna 9 of zo, toch?
1: Ja, en dat is natuurlijk... Kijk, een gemiddelde volwassene heeft aan 7 uur een beetje genoeg. Hè? Dus daarvoor is die 8 uur een mythe. Er zijn ook juist heel veel volwassenen die een probleem krijgen... omdat ze denken, hé, ik haal die 8 uur niet... en ik heb een probleem als ik 7 uur slaap. Terwijl ze eigenlijk maar gewoon rond die 7 uur 7 kwartier nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, voor jongeren is het natuurlijk een ander verhaal.
0: Want? Hè?
1: Als je kijkt naar... een 13-jarige heeft toch wel een slaapbehoefte van 10-11 uur.
2: Oh,
0: jee.
1: Onder de 13. En ja, en kinderen tussen de 13 of tieners tussen 13 en 16, die hebben wel een slaapbehoefte van tussen de 9 en de 10 uur. En daar gaat het natuurlijk strakjes het snelste mis.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus ik ben op zich geen tegenstander van voetbal kijken vannacht. Alleen je moet wel kijken of je gemiddeld gezien in ieder geval aan genoeg slaap komt. En dan kan je best wel eens een keertje 1 nacht hebben.
0: Ja.
1: Dat je iets minder slaapt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we aan onze uren komen.
0: Ja, maar stel je voor, hè, want dan haak ik er gelijk op in. Aan je uren slaap moet je voldoen, want dat is voor je lichaam prettig. Vannacht om 3 uur zet je de wekker, om 2:30 voor mijn part. Maar je gaat om 8 uur slapen en je kunt de slaap, het is niet zo'n plaknacht, kun je best wel vatten. Dan heb je eigenlijk voldoende nachtrust gehad als je om 7:00 in bed gaat vanavond tot 2:30.
1: In theorie zou dat genoeg zijn. Dat klopt, daar ben ik met je eens. De vraag is alleen of het je lukt, hè? Want de meeste mensen die leven in een ritme. En als je ritme is dat je altijd rond 10:30 in slaap valt, dan zal het voor de meeste mensen lastiger zijn om eerder in slaap te vallen. Maar ik ben het zeker met je eens. Je kunt wel proberen om 1/2 uur of 1 uur eerder naar bed te gaan. En op die manier net even iets meer slaap aan de voorkant eraan vast te plakken. En als je morgenochtend 1 uurtje kan uitslapen... ja, weet je, dan kom je een heel eind. Moeten we alleen hopen dat ze niet in de verlenging... in de penalties terechtkomen.
0: Precies,
2: ja. Ik heb een vraag aan je. Na hoeveel nachten begin je last te krijgen van een slaaptekort?
1: Ja, dat verschilt per persoon. Eigenlijk hebben we het na 1 nacht al... alleen dan merken we er relatief weinig van. Hè. Dan heb je net iets minder energie, je hebt net iets minder concentratie... sneller geïrriteerd... je wordt trager. Meer zin in zoet en vet eten bijvoorbeeld. Oh, kun je na één nachtje hebben.
2: Ja.
1: En dat is echt, zijn echt je hormonen die een beetje uit balans raken.
2: Mm-hmm.
1: En je voelt emoties een beetje heftig. Dat krijg je na één nacht al. En het ligt er natuurlijk ook aan wat je met slaaptekort bedoelt. Hè. Heb je een nachtje van 6 uur gehad? Ja, de meeste mensen functioneren veel beter dan dat ze denken. Maar heb jij achter elkaar nachten, hè, dat je slaaptekort opbouwt, ja, dan worden eigenlijk alles wat ik net heb opgenoemd veel heviger. Dus in mijn praktijk behandel ik mensen die slaapproblemen hebben.
2: Mm-hmm.
1: En je spreekt van een slaapprobleem op het moment dat je langer dan 3 maanden, zeker 3 nachten per week, minder dan 6 uur hebt geslapen en er ook echt veel last van hebt.
0: Oké, en zoals ik maak altijd hele korte nachten. Ik ga meestal 11 uur, 11:30 naar bed, 4:15. Dan ben ik er weer uit. Maar ik haal smiddags wel weer wat in. Ik heb een ritme dat ik een soort bed van mini-siesta soms wat langer hou. Dus van een uur of... Dat varieert van een half uurtje in de middag tot een uurtje of 2. Is dat mijn ritme. Ik ga daar goed op, moet ik je zeggen. Is dat
1: ja,
0: uitzonderlijk
1: dan? Ja, maar dan kom jij dus... Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik denk dat in heel veel landen ook zo wordt geleefd. Hè? Als je kijkt naar de siestas die heel normaal zijn in Zuiderse landen.
0: Ja.
1: En jij hebt eigenlijk zo'n soort ritme. Als je in 24 uur maar aan dat totaal komt. Hè, dus als jij in totaal, je bent een volwassen man. Ik zou zeggen 7 uur en een kwartier gemiddeld. Hè, dat betekent ook dat er nachten van 8 tussen zullen zitten en nachtjes van 6.
0: Ja.
1: Als jij gemiddeld aan die 7 uur komt en je voelt je fit. Want daar gaat het om. Voel je fit, ben je energiek, heb je nog energie over als je klaar bent met werken.
2: Oh.
1: Dan zit je gewoon goed.
0: Ja. Oké, ik heb ook wel eens heel vermoeid. Verder moet dat de dag, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Als laatste eventjes, we gaan voetbal kijken. Koffie erbij om wakker te blijven misschien. Ja, nee, ik neem aan dat de wedstrijd spannend genoeg is. Maar wat is nu de gouden tip voor de komende nacht als je wel op wil blijven? En niet te vermoeid wakker wil worden als je dan nog even een uurtje of wat daarna kan slapen. En naar je werk moet of naar school moet of zo.
1: Ja, ik zou dus wel echt even heel serieus kijken. Wat voor week ga ik tegemoet? Hè? Heb ik examens? Heb ik een hele belangrijke werkafspraak? Dan zou ik het zelf, zou ik hem overslaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan zou ik gewoon voor de samenvatting gaan. Maar wil je het inderdaad wel doen, dan kun je... iets eerder naar bed hebben we het al over gehad. Je kan de wekker vlak voor de wedstrijd zetten. De wedstrijd kijken. En ga alsjeblieft niet voor de nabeschouwing. Hè? Duik daarna vlug je bed in. Ga ook niet op je telefoon nog social media typen of lekker zitten keuvelen. En als je het hebt, en de problemen ontstaan vaak pas als mensen felle lampen in huis gaan doen. Precies wat je zegt, vet eten, energy drinks of cola erbij. Misschien koffie, dan heb je cafeïne in je lijf.
0: Ja,
1: probeer dat te laten. Hè, want als je dat laat, dan heb je je lijf eigenlijk na die onderbreking van, laten we hopen, 2 uur in plaats van 3 uur.
0: Ja.
1: Dan kan die prima gewoon weer terug inslapen.
0: Anna, ga je kijken vannacht? We horen gewoon vroeg op. Hè? Ik vraag het niet maar gelijk even op de zender.
2: Ik hou het niet uit, denk ik.
0: Nee, ik denk dat ik gewoon...
2: Als ik eraan denk.
0: Die paar uur nachtrust, die ga ik ook wel meepakken. Dus ik ga niet kijken vannacht. Ik merk het morgenochtend als ik opsta.
1: Dat denk ik ook. Ik ga gewoon de samenvatting kijken. Dat is voor iedereen in ieder geval het meest gezonde keuze. Alleen je weet dat heel veel mensen gaan wel kijken. En dan zouden ze hier kunnen hebben.
0: En heel veel plezier. Nou, als laatste, wat wordt het? Nederland tegen Marokko. Wat denk je, Karina?
1: Ja, we moeten toch voor de winst gaan, jongens.
0: En dus noem maar even...
1: 2-1.
0: 2-1, dat vind ik altijd een mooie. En Anne, wat doe jij?
2: 3-1.
0: 3-1. Ik zeg... 4-2, zeg ik dan. We gaan het meemaken morgenochtend vroeg.
2: Nou, kijken wie er gelijk krijgt.
0: Slaapexpert Karina Uithoeven, dankjewel, hè.
1: Fijne dag.
0: En een fijne week.

0: Carl Douglas aan de midden van de jaren 70 en Kung Fu Fighting. Het is 3 minuten voor 7:30 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein. Wat hebben we het nieuws van 7:30?
1: Ik doe nog even een terugblikje op het weekend weer, want het ging flink tekeer met onweersbuien en regen. En je hoort zo ook wat de gevolgen zijn geweest.
0: Zometeen om 7:30 hier bij Radio M Utrecht, met nu nog uit de jaren 60 muziek van de Crystals.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
6: 7:31 Radio M Utrecht en luister je naar nu het regio nieuws door Marjolein met dat nieuws begint in Meidrecht.
7: Ja, want daar kwam vannacht veel politie naartoe. Veel politiewagens dus, die rukten uit naar de Bozenhoven in Meidrecht. En dat had te maken met een mogelijke woningoverval. In de omgeving van het huis is rond 3:30 vannacht uitgebreid onderzoek gedaan met onder meer een speurhond erbij. Er is nog niemand aangehouden. Volgens een persfotograaf is een van de bewoners gewond geraakt bij de overval, maar dat is nog niet bevestigd. Het ging afgelopen weekend flink tekeer met onweersbuien. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg de bliksem in een woning in Snelrewaard bij Oudewater. Hierdoor is een woning met rieten kap verwoest in de nacht van zaterdag op zondag. De brandweer had lang nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En in meerdere gemeenten geldt een negatief zwemadvies na de hevige regenval. Hierdoor is water uit het riool in natuurwater terechtgekomen, waardoor daar virussen en bacteriën in kunnen zitten. Het gaat volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht om oppervlaktewater in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Over een paar dagen zou het water weer schoon genoeg moeten zijn om in te zwemmen. En nog meer nieuws over water. Leerlingen van de Waldheim in Baren, die hoeven vandaag niet naar school. Want zaterdag ging bij de MAVO een brandslang kapot, waardoor het pand onder water kwam te staan. Nou, inmiddels is het weer droog, maar de lessen die gaan vandaag nog niet door. Mogelijk morgen weer wel. En de Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol heeft op een haar na het Nederlands record op de 800 meter verbroken. Ze liep 1 minuut 55 seconden en 60 honderdste tijdens een wedstrijd in Parijs. En dat scheelt maar 600ste van een seconde met het Nederlands record van Ellen van Lange. En dat staat al sinds de Olympische Spelen van 1992.
8: Oh, goed.
7: Dus het wordt hoog tijd dat dat wordt verbroken, zeg ik. En misschien doet de 26-jarige Femke Broeders-Bol dat wel binnenkort. Want ja, ze heeft haar succesvolle afstand, de 400 meter horde, natuurlijk achter zich gelaten.
8: Ja, precies.
7: En is naar de 800 meter overgestapt.
8: Ja, ja, ja, ik weet nog wel dat ze dat vertelde bij ons in de uitzending. Ja. En ik ga nu de 800 meter doen. Denk ik, ja, dat gaat ze ook redden.
7: Ja, en dit is pas, ze heeft pas een paar wedstrijden gehad. En ze doet het dus nu al zo goed. Ja.
8: Geweldig, hè? Geweldig.
7: Oh, mooi.
8: Ja, jij noemt zoveel honderdste in de, dat gaat zo snel. Ik bedoel, net zo snel als dat zij loopt, zeg maar.
7: Ja, toch? Ja. Goeie. Het gaat ook snel. Dan doe ik nog even het weer. Ook heel snel. Het wordt een aardige dag. Zonnig, weinig wind en vanmiddag 25 graden.
8: Kijk eens aan, dat is een mooi zomers voor uitzicht. En warmer gaat het niet worden. Ook lekker, zeg ik dan. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB nu op Radio M Utrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen. Bijna een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dan de A12. Dan gaan we richting Utrecht vanuit Den Haag komen. Tussen Blijswijk en Gouda vertraging 5 minuten. En de andere kant op is
6: is ook vertraging, maar dat heeft te maken met een ongeluk. Over het stuk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug, dus richting Utrecht. Het is wel dezelfde richting trouwens. 50 minuten vertraging op dit moment. De andere kant op is er ook vertraging tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. 5 minuten. De A27, die is nog altijd dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen vanwege wegwerkzaamheden en ook sinds dit weekend de andere kant op. Daardoor is de vertraging van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Lexmond, dus voor die tijd nog vanwege die wegwerkzaamheden die verderop ervoor zorgen dat de weg dicht is. 5 minuten vertraging. Laatste meldingen komen van de A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Harderwijk. Harderwijk en Harderwijk-Zuid is dan de richting natuurlijk 5 minuten. En dan het staartje van de A28 richting Utrecht tussen Afrit en Dolder, nummer 3. En Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Tony Christie. Dus that's the way to Amarillo. Nou, we weten het niet, maar we hebben het wel gehoord. Leuk plaatje, toch? Allemaal van lang geleden.
1: Ja.
0: Vrolijkheid en uptempo. Het is 7:59 inmiddels geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Om Nederland van het zogenoemde stikstofslot te halen, moet volgens het Nederlands kabinet de landbouw ervoor zorgen dat in 2035, best wel snel, de stikstofuitstoot met 46% verminderd is. En dat betekent dat boeren gebonden zijn aan een maximum aantal koeien en rond kwetsbare natuurgebieden gelden strenge stikstofregels. Maar die boeren die mogen verder zelf gaan bepalen welke maatregelen ze nemen. Ja, of dat nou een goed plan is, of ja, misschien dat boeren aan hun lot worden overgeladen. Laten, zo van zoek het even zelf lekker uit. Hoe dan ook zijn de plannen in uitvoer, kan ik me voorstellen, heel ingrijpend. En Robert-Jan die gaat het vanmorgen bespreken in Rhenen met boerin Linda Versteeg. Robert-Jan, goedemorgen. Tussen de koeien hoor ik.
2: Ja, Bob. Ja, tussen de koeien en één koe. Die begint mij van alles tegen je te zeggen. Ik weet niet wat het is. Maar we lopen samen met Linda Versteeg langs de stal. Wat zeg ik? We staan lopen er eigenlijk middenin.
3: Ja.
2: Links zie je nog een aantal koeien met de kop door de omheining.
3: Het voerhek.
2: Het voerhek, dat woord zocht ik eventjes.
3: Ja. Ja.
2: Het voerhek wat voer op slubberen. En de rest van ons, achter elkaar, lopen ze richting weiland. Wat gebeurt er nog meer? Ik zie een paar grote ventilatoren. Ik zie daar een hoop stro liggen, hooi.
3: Ja.
2: Nou ja, in welk stadium zitten we nu als het gaat om de koeien?
3: Ja, dit is de ochtendroutine. De koeien gaan naar buiten. Dat is altijd mooi. In het voorjaar en in de zomer lopen ze bij ons buiten. Ja, dan zijn ze elke ochtend weer blij als ze naar buiten mogen.
2: Dus, ik kan me voorstellen dat ze ook een beetje blij zijn met die lagere temperaturen.
3: Ja, dat zijn ze zeker. Ja. Nou, wat je zegt, er hangen hier ventilatoren, waardoor ze het vaak als het echt warm is in de stal eigenlijk lekkerder vinden dan buiten. Maar nu in de ochtend is het buiten weer lekkerder.
2: Ja, hoe was het afgelopen dagen voor de koeien?
3: Warm, heel warm. Ja.
2: En voor jullie?
3: Ja, voor ons hetzelfde. Ja, maakt geen verschil. Al denk ik dat een koe er nog minder goed tegen kan dan dat wij er tegen kunnen.
2: Van harte gefeliciteerd trouwens met de oudste dochter.
3: Ja, dat klopt,
2: die is vandaag jarig.
3: Ja, ze is 17 geworden.
2: Kwam aanrijden, zo'n grote letter 17. Dat is toch een heugelijke gebeurtenis.
3: Ja, dat is het. Klopt. Ja, klopt.
2: Loop tussentijd eventjes richting het weiland.
3: Ja.
2: Want wat is er nou precies voor boerderij? Ja, koeien, oké. Maar wat zit er nog meer aan?
3: Ja, we hebben een melkveebedrijf. Dus koeien inderdaad. De koeien geven melk. En we hebben er 140. En ook nog 100 stuks kalfjes. Dus alle kalfjes die geboren worden en die een meisje zijn, die mogen blijven. En die worden weer melkkoe.
2: Ja, en jullie zitten vlakbij zo'n kwetsbaar natuurgebied, hè?
3: Ja, we zitten op 1,5 kilometer van Natura 2000 gebied. Ja.
2: Kunnen we dat zien, dat gebied? Want ik zie hier Groen Weiland, er is nog een boerderij daar. Maar waar ligt het zo ongeveer?
3: Nou ja, het ligt er ongeveer daar. Maar het gekke is dat tussen ons en het Natura 2000 gebied ligt het industrieterrein. Dus dat kunnen we niet zien.
2: Aha. Maar en is het binnen 1000 meter?
3: Nee, het is
2: 1,5 kilometer.
3: 1,5 kilometer. Ja, dus gelukkig zitten we niet in een zone met ons bedrijf. Maar we hebben daar wel grond liggen. Waardoor we wel met die grond in de problemen komen. Of het kwijtraken aan extra ijs.
2: Die kabinetsplannen zijn gepresenteerd.
3: Ja, dat
2: klopt. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, daar zijn we wel van geschrokken.
2: Waarom?
3: Ik ben er echt van geschrokken. Omdat dit gaat op ons drukken. Dit gaat ons echt moeite geven om ons hoofd boven water te houden de komende jaren. Als dit gaat gebeuren.
2: Want wij horen maximaal 2,5 of 2,6 koe per hectare. Als je van 1000 meter van zo'n kwetsbaar natuurgebied ziet, dan krijg je extra strenge stikstofmaatregelen en 500 nog strengere maatregelen.
3: Ja.
2: Maar jullie zitten net buiten.
3: Ja.
2: En hoe zit het met de 2,6 koe per hectare bij jullie?
3: Ja, daar hebben we gelukkig voor nu geen last van. Want we hebben relatief veel grond bij ons bedrijf. Ja, niet allemaal om ons bedrijf mooi liggen, maar wel verspreid over hier het hele gebied.
2: Dus de koeien verspreiden, zeg maar.
3: ja, en we maaien natuurlijk ook veel van ons land wat we voor de winter weer voeren aan de koeien. Maar we hebben gelukkig genoeg grond, waardoor wij nu niet in de problemen komen met die 2,6 GVE. Nee.
2: Maar wat is dan het onzekere en zo?
3: Het onzekere zit hem dat we nu in één keer een emissieplafond, dus een plafond van je hoeveelheid ammoniak wat je mag uitstoten, dat wordt gehangen aan je hoeveelheid fosfaatrechten. Dat zijn eigenlijk je dierrechten. En dat ligt zo laag dat wij nu veel te weinig fosfaatrechten hebben.
2: En de regels worden strenger als het daarom gaat.
3: Ja, heel streng. Ja. In dit geval, als dit uitkomt, betekent het dat wij eigenlijk de helft van onze koeien weg moeten doen. Want wij hebben voor nu niet genoeg fosfaatrechten, zoals je dat noemt, om dit te mogen doen wat we nu doen.
2: Dus moet je fosfaat... Wat betekent dit geluid over?
3: Ja, als ze naar buiten gaan... Ja, als ze naar buiten gaan, loeien ze altijd. Want dan gebeurt er wat en dan roepen ze elkaar en... Ja, dat is een typisch geluid.
2: Ik wou zeggen, hij slaat al fosfaatrechten of zij.
3: Ja, dat zou wel kunnen, zo klinkt het.
2: Maar goed, dat betekent dus dat het bijgekocht moet worden... als het gaat om de zogenoemde fosfaatrechten... om die rechten te krijgen die je mee kunt uitstoten.
3: Klopt. En in eerste instantie ben ik ook eigenlijk... was ik wel een beetje voorstander van een link met een fosfaatrecht, een dierrecht... omdat je die kunt bijkopen. Dus daarmee kun je ruimte kopen eigenlijk. Alleen wat je nu ziet is dat de prijs van die fosfaatrechten zo hoog ligt... dat het helemaal niet betaalbaar is. Dus kunnen we dat niet bijkopen, dus kunnen we dus die koeien niet houden.
2: Nou, we gaan verder lopen op de boerderij, verder praten. Er is ook nog een provinciaal plan, dat telt ook nog mee.
3: Ja, die hebben we hier ook nog in Utrecht.
2: En ik begrijp dat de oudste, die vandaag jarig is, plannen heeft om de boel over te nemen.
3: Ja, klopt.
2: Hoe jong ook. Ja.
3: Klopt.
2: Hoe moeten we de toekomst zien? Dat gaan we zo meteen ook even bepraten.
3: Ja,

0: Pilot op Radio M in Utrecht. En Magic. Ja, Magic is het weer ook wel een beetje. Toch, Anne?
1: Nou, het lijkt net alsof het iedere keer anders kan zijn.
0: Het gaat alle kanten op. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. Dat wil zeggen om nu over door te praten met Grita Spallenburg. Goedemorgen, Grita.
2: Goedemorgen.
0: Hoi. Wederom, een uur geleden hadden we het ook over de komst van de zon, de opkomst van de zon. Nou, die zon is natuurlijk al uren geleden opgekomen. Los van het feit, vraag ik je nu, zonnig in Utrecht, als wij nu naar buiten kijken, is er overal zonnig in de provincie?
2: Nou, je ziet eigenlijk dat de westelijke helft van Midden-Nederland in de zon al zit. Mm-hmm. En de oostelijke helft, daar trekken nog wat wolkenvelden over die langzaam richting Flevoland, Noord-Holland en Gelderland weg moeten trekken. Maar dat gebeurt heel snel. Dus met een uurtje denk ik dat we overal vooral in de zon zitten. En wat er dan overblijft aan bewolking is vooral, denk ik, ja, van die hoge bewolking. Wat windveren, vliegtuigstrepen. En als er al een stapelwolk ontstaat, is het eentje. En het blijft klein. Het wordt niet zo groot, die stapelwolk, als de afgelopen zaterdagavond.
0: Groeit dus niet uit tot een gigantische bui, hè?
2: Nee, de atmosfeer is daar helemaal niet klaar voor. Er komt geen bui, het blijft vandaag droog. Het is rustig ook weer, ook vandaag. Licht windje uit het westen, later wat meer in het noordwesten. Het is wat dat betreft een kalme dag na al het ruige weer eigenlijk van de afgelopen paar dagen. Het was natuurlijk wel echt ruig met de hitte, met de klamheid en met de vele buien. En nu zie je dat we de komende week eigenlijk in een veel rustiger vaarwater terechtkomen.
0: Lekker. Oh, over water gesproken. Mm-hmm. Hoe zit het als je wilt zwemmen in natuurgebieden, zeg maar? Natuurgebieden heb ik door open water en zo. De plassen, de vijvers wil ik niet zeggen. Hoe is het met de watertemperatuur eigenlijk bij ons in Midden-Nederland?
2: Ja, het is enorm opgelopen. Je ziet zelfs de grote rivieren, daar waar de Rijn en bij ons dus de Lek vanuit Duitsland binnenkomt, bij Lobitz, zag ik gisteren een temperatuur staan van 28,5 graad.
0: Dat meen je niet.
2: Van de Rijn. Ja, hij is nu ietsjes aan het zakken, omdat die temperatuur wat zakt. Oh. Dan denk ik altijd gelijk, oh, die vissen, weet je wel.
0: Ja.
2: Hij staat al zo laag en dan ook nog zo warm. En ook heel veel rivieren bij ons en plassen zijn toch al snel 5, 26 graden. Je merkt dat ook de afgelopen dagen, als je erin loopt, denk je, nou, dit is gewoon lekker lauw. Daar kan ik makkelijk inlopen in plaats van heel moeilijk. Weet je, vaak ben ik ook zo van langzaam laten zakken en dan die buik in het water. Dat hoeft er nu eigenlijk helemaal niet.
0: Je kan er gewoon in. Ja.
2: Je kunt er gewoon in. Ja, het is echt flink opgewarmd. Ik denk dat binnenkort zeg maar de watertemperatuur wat hoger is dan de luchttemperatuur.
0: Daarmee je. Ja, bij 5, 26 graden denk ik. Ik ben geregeld in Spanje geweest. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op Mallorca, rondom het eiland, dan is het in de loop van het seizoen, in de zomer, bouwt het zich op en heb je in september, oktober temperaturen van een graad of 5, 26. Ja. Maar daar zitten wij nu in Midden-Nederland al op de open water.
2: Ja, dat gaat eigenlijk best wel heel snel. Je ziet het op het IJsselmeer en het Markermeer. Dat zijn natuurlijk hele ondiepe wateren, dus die warmen ook behoorlijk snel op. Het heeft natuurlijk ook met de diepte te maken. De Middellandse Zee is natuurlijk een behoorlijk groot vlak. Er zijn veel meer stromingen. Er kan ook wat koud water van beneden wat bij mengen met boven. Maar dan heb je nu in die lagen, IJsselmeer is natuurlijk ook, wat is het op zijn diepst? 2,5 meter of zo?
0: Het IJsselmeer? Ik heb geen idee.
2: Het is heel ondiep.
0: Ja, is het niet veel dieper?
2: Okay. Nee, dan kun je kunt dat dus, dat wordt makkelijk allemaal doorgemengd en allemaal eigenlijk behoorlijk warm.
0: Ja.
2: En zeker onze plassen, afgegraven gebieden, die zijn gewoon nu behoorlijk opgewarmd, dat water. Is heel snel gegaan, maar we hadden natuurlijk ook stikhitte.
0: Dat is waar. Goed, weer terug naar de luchttemperatuur, de buitentemperatuur, met een vooruitzicht van toch de zomerse waarde die we in de beeld gaan optekenen.
2: Ik denk dat je 24 tot 26 graden hebt. Hoe meer richting Zuid-Holland is het meer 24, door een licht west-noordwestelijk briesje. En hoe meer richting de Utrechtse Heuvelrug zit je meer op 26 graden. Dat zal een beetje de variatie zijn. Ik denk ook dat de beeld, zeker met die zon, vanmiddag nog wel de 25 graden slecht. En dan zitten we op dag 12 van onze hittegolf.
0: Ja. Zo gaat dat allemaal.
2: Ja.
0: Wat heb je voor weer spreuk voor vandaag? Ja. Heb je iets opgeduikeld?
2: Je hebt je opgeduikeld toch even met dat onweer natuurlijk van afgelopen weekend. Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken.
0: Gelukkig maar, al die stikstofmaatregelen die ze zelf mogen gaan invoeren. Het is allemaal wat. Daar horen we meer over. Nog één keer die weerspreuk.
2: Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
8: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
7: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 3 minuten over 8 geworden. En het laatste derde uur van Utrecht is wakker is van start gegaan met dat nieuws uit binnen- en buitenland. Nu het nieuws uit de regio. Marjolein.
10: Ja, we hadden natuurlijk flinke buien dit weekend. En dat was onder meer in de Ronde Venen goed te merken. Daar viel zoveel regen in de nacht van zaterdag op zondag dat het riool het water niet meer aankon. Sommige straten in Vinkeveen stonden onder water. In Wilnis moest de brandweer komen om te voorkomen dat water huizen in zou stromen. En door de vele regen geldt ook een negatief zwemadvies in 4 gemeenten. Dat heeft natuurlijk ook met dat water uit het riool te maken. En dat is weer in natuurwater terechtgekomen. En daardoor kunnen virussen en bacteriën in het water zitten. Mm-hmm. Dus niet zwemmen in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En het kan een paar dagen duren. Woensdag, donderdag, dan zou het weer schoon moeten zijn.
9: Ja, dat is toch ook wat eigenlijk? Dat is wel apart nieuws eigenlijk dit. Dat het riool dan overstroomt en dan in de natuurgebieden, in open water terechtkomt.
10: Ja, het moet ergens naartoe natuurlijk
9: ook. Ja, dat
10: ook,
9: snap ik wel, maar ja, heftig.
10: Ja, dan ook nog was het een muzikaal feestje in Utrecht gisteren. En dat had te maken met het 150-jarig bestaan.

0: tussen Bleiswijk en Nieuwebrug, waar een ongeluk gebeurde. Twee rijstroken zijn nu dicht. En ja, een uur vertraging, daar moet je rekening mee houden. Ook vanaf de andere kant vertraging, maar dan moet je beginnen in Arnhem richting Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Driebergen en Houten, 5 minuten vertraging. Dan gaan we verder op de A12 van de Meren tot Nieuwebrug richting Den Haag. Ook daar een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, 5 minuten extra. Vanaf Woerden tot knooppunt Gouwen. Ja, eigenlijk is dat doorgetrokken qua vertraging. 10 minuten komen erbij tot aan knooppunt Gouwen. Nou, dan ben je echt de regio wel uit. En verlies je zeker een kwartier extra reistijd. De A27, Breda richting Utrecht. De weg is afgesloten van knooppunt Gorinchem tot knooppunt Everdingen. Vice versa. Dat heeft gevolgen voor de aansluitingen bijvoorbeeld. Aan beide kanten 1 minuut of 5 extra. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst doe je 5 minuten langer over je reis. En alleen de N11, als je die wil pakken ten aanzien van de vertraging die er is op de A12... doe dat niet tussen Leiden en Bodegraven, want dan tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je 50 minuten langer. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: De zomer vuur je bij ons.
7: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja, je kunt je in het leven meerdere vragen stellen. Bijvoorbeeld, zijn de meisjes al huppelend de wei ingegaan? Robert-Jan Boy?
10: De meisjes zijn, ja, Bob, wat ik denk, welke kant gaat dat op? Maar inderdaad, de meisjes zijn huppelend de wei ingegaan, inderdaad. De ruim 140 koeien van de familie Versteeg, de Rosa Mijnhoeve, daar zijn we nu. In de buurt van Veenendaal, Renen, ik kan daar de contouren van de Utrechtse Heuvelrug zien liggen. Het gaat een beetje omhoog, voor de rest weilanden, dat zal wat mais zijn. Linda Versteeg, kijk, is klopt, allemaal nodig, ja. voor de koeien.
11: Ja, allemaal voer voor de koeien. Ja.
10: We zijn er in verband met de kabinetsplannen. Hè? De vermindering van de stikstofuitstoot. Wat hier ook de nodige consequenties heeft als het gaat om fosfaatrechten. Minder stikstof. Ja, moet je dan minder koeien nemen of niet? Ja, zo zijn er nog meer aangelegenheden die we zo meteen uitgebreid gaan bespreken. In ieder geval zijn de plannen ingrijpend. En we kijken nu heel rustiek uit over de weilanden. Maar in het hoofdje tollende gedachten,
11: ja, dat klopt,
10: door elkaar heen.
11: Ja, klopt. Het gevoel is niet rustiek op het moment. Nee, het is wel zorgelijk.
10: Goed, zometeen gaan we er verder over praten.
0: Ja, want kun je ook voorstellen natuurlijk, als je bijvoorbeeld de helft van je bedrijf moet laten inkrimpen, hou je het hoofd dan nog wel boven water natuurlijk? Dat is wel de grote vraag. We gaan er meer over horen na 8:30 vanuit Renen, Robert-Jan Boy, bij deze boeren. Bij dit boerenbedrijf, wil ik zeggen, bij deze boerin. Maar dat klinkt misschien ook een beetje gek, maar dat is ze wel natuurlijk, Linda Versteeg. Utrecht is wakker. We hebben zometeen een bijzonder onderwerp op deze ene en laatste dag van het jaar 2026 en wel de maand juni. Want het is vandaag
12: Modderdag.
0: Modderdag.
12: Nou, je zou denken, wat moet ik me hierbij voorstellen? Nou, het is een landelijke dag vol modderactiviteiten voor kinderen, van baby's tot groep 8 kinderen. Nou, alle kinderen dus. Ja, veel speeltuinen, kinderdagverblijven en scholen organiseren van alles om in de modder te spelen. En dat is heel belangrijk om vies te worden.
0: Oh.
12: Waarom? Dat vragen we zo meteen aan Gemma van der Boog. Zij heeft het georganiseerd onder meer.
0: Nationale Modderdag of regionale Modderdag? Ik vind het al een mooi woord.
12: Ja, leuk toch?
0: Spelen in de modder. Zometeen daar meer over.

0: Je beleeft de 60's, je beleeft ook die Motown-klassiekers weer hier op Radio M Utrecht en Love Child. En ook vanmiddag trouwens weer tussen 2 en 3 uur muziek uit de jaren 60. En wie weet ook wel weer Motown-muziek erbij. Het is een mooie verrassing vanmiddag tussen 2 en 3, dus laat je verrassen hier bij Radio M Utrecht. En de zomer, ja, die vier bij ons. Maar toch, ja, is er ook wat regen gevallen en misschien is dat alleen maar gunstig.
1: Ja, want u kwam precies op het goede moment gisteren, want zonder water geen modder. En dat is vandaag nou juist nodig op Modderdag. Modderdag is een landelijke dag vol modderactiviteiten voor kinderen. Van baby's tot groep 8 kinderen. Op Modderdag organiseren speeltuinen, kinderdagverblijven en scholen wat eigenlijk heel gewoon zou moeten zijn. Vrij spelen met water en zand. Aan de telefoon hebben we Gemma van den Boog van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Dat is de organisator van die Modderdag. Goedemorgen, Gemma.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een speciale dag om te spelen in de modder. Nou, wauw. Ja, zijn we en onze kinderen vooral dat dan een beetje verleerd, volgens jou?
2: Nou, eigenlijk zou je dat wel een beetje stellen, inderdaad. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan zie je wel dat het vrij buitenspelen in de natuur, dat wel steeds minder is geworden. Ik denk dat luisteraars misschien nog wel kunnen herinneren van de kindertijd, dat je gewoon eindeloos struinde door de bosjes en de struiken. En dat is wel minder geworden. We zien nu dat kinderen vaker binnenspelen en vaker onder toezicht. En tegelijkertijd zien we wel ook een kentering in het bewustzijn dat buitenspelen wel heel goed is voor de ontwikkeling en voor de gezondheid van kinderen. En vandaag met Modderdag wil ik daar ook een steentje aan bijdragen om het weer normaler te maken van dat lekker vrij buitenspelen.
1: Ja, en waarom is het juist zo belangrijk voor kinderen om met modder te spelen? Dus om echt vies te worden?
2: Ja, nou, je zou kunnen zeggen, er zijn drie redenen. Dus wat ik net al zei, dat vrije spel, hè? Mm-hmm. Dat ontwikkelt de fantasie. Je geeft ze eigenlijk de ruimte om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen, te ontdekken. En ook ja, wat risico's daarmee om te leren gaan. Specifiek ook, die modder is ook goed voor de gezondheid. Er is een aantal jaar geleden een interessant onderzoek geweest in Finland. Waar echt het buitenspelen tot beleid is gemaakt. En daar zag je dat het aantal gevallen van astma en allergieën heel sterk daalde. En dat komt omdat juist in de eerste 1000 dagen wordt het immuunsysteem van kinderen nog opgebouwd. Mm-hmm. En dan blootstelling aan de schimmels en de bacteriën die in de natuur voorkomen, dat is dan heel erg belangrijk. En als derde reden is eigenlijk het contact met de natuur. Want ja, we zijn allemaal onderdeel van de natuur, ook kinderen. Maar ja, we raken daar toch wat verder van op afstand. Maar tegelijkertijd weten we wel dat mensen die echt van jongs af aan een band opbouwen met de natuur, dat die later ook duurzamer gedrag laten zien. Dat is ook een logische gedachte natuurlijk. Als je voor de natuur wil zorgen, dan moet je er eerst van houden. Dat begint in de jeugd.
0: Precies, je kunt niet vroeg genoeg naar buiten gaan. En vandaag dan op Modderdag beetje gooien met modder naar elkaar? Of het is gevaarlijk ook natuurlijk dat het niet in de ogen komt. Beetje laten we de kinderen aanmodderen vandaag?
2: Ja, lekker, precies. Dat vrij spelen, lekker kliederen, gewoon volgen wat je zelf leuk vindt. En eigenlijk heb je ook heel weinig nodig, hè? Beetje water en zand. En de kinderen en hun fantasie, dat doet de rest.
1: Ah, interessant. En geldt dit ook voor volwassenen trouwens? Ben ik ook wel benieuwd naar. Is het voor volwassenen ook belangrijk om af en toe vrij en vies te worden?
2: Ja, nou, dat zien we inderdaad ook wel, dat bijvoorbeeld tuinieren, dat ook heel goed is voor volwassenen. Ja. Zitten gewoon, ja, je microbioom wordt daar rijker van.
1: En wat moeten we daar ons bij voorstellen als ons microbioom rijker wordt?
2: Dus dat je meer wordt blootgesteld aan verschillende schimmels en bacteriën. En dat daardoor je immuunsysteem getraind wordt.
0: Maar kan ik bijvoorbeeld ook huidirritatie krijgen van planten of zo? Dat is ook niet goed, toch?
2: Dat kan ook, ja, precies. Het kan ook juist een functie opleveren. Dat kan ook inderdaad. Maar
0: dan bouwen
2: algemeen zien we dat het wel positief effect heeft. En ook tuinieren heeft ook een rustgevend effect bijvoorbeeld. Worden er ontspannen van om in de natuur te zijn.
0: Ja, en kinderen worden ook ontspannen van buitenspelen met modder dus, denk ik dan, of niet?
2: Ja, klopt, ja.
1: Er zijn heel veel locaties in onze provincie die dus vandaag gaan voor dat modder en vies worden. Hè? Kun je een aantal locaties noemen waar wat gaat gebeuren?
2: Ja, het zijn voornamelijk kinderopvanglocaties en BSO's, gastouders, speeltuinverenigingen. Wat we eigenlijk de laatste jaren zien is dat het steeds breder wordt georganiseerd. Van oorsprong, vooral in de kinderopvang, heel populair. Daar staat het echt op de jaaragenda en doen heel veel organisaties mee. Maar dat wordt steeds breder opgepakt. Dus ook campings en ook zelfs thuis.
0: Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat kinderen een beetje lopen in een bak met modder lopen graaien en zo op zo'n BSO. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze heel erg smerig worden. Krijgen ze dan extra kleding mee? Of worden ze weer afgespoten op de school, zeg maar? Hoe gaat dat?
2: Ja, dus we geven inderdaad ook allerlei tips mee. Hè, want Modderdag is eigenlijk de organisatie die organiseert het zelf. Ze krijgen van ons wat tips voor modderactiviteiten, heksensoep maken, blote voetenpad, noem maar op.
0: Leuk.
2: Maar ook wat handige tips voor hoe communiceer je dat nou naar de ouders toe. Zodat ook ouders weten van ik moet die dag even een extra setje in het tasje stoppen.
0: Ja, maar dat is wel handig toch? Dat je kind niet zich vanmorgen lekker aan het spelen is buiten in de modder.
2: Ja, en dat je ze kan afspuiten inderdaad.
0: Het weer is er wel goed voor. Maar dat gebeurt dus middels van... Je informeert ouders van tevoren natuurlijk over de dag van vandaag. Hè? Dus die zijn op de hoogte van het feit dat zo'n opleiding bij je zo'n school, dat die dat doet vandaag. Ja. Nou, het wordt vast een hele leuke dag. Modderdag. Is dit een traditie die we gewoon tot in lengte de jaren blijven krijgen van jullie uit?
2: Ja. We gaan er zeker nog mee door, Het is onwijs leuk en we krijgen er ieder jaar weer hele positieve reacties op. Dus we gaan zeker door.
1: Nou goed, Gemma van den Boog van het IVN. Dankjewel en een fijne modderdag.
2: Dankjewel. Jullie ook.
0: Dankjewel. Doeg. En de zonnige muziek hoort bij Modderdag, vind ik. Dit is Sophia van

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws van 8:30 door Marjolein. En dat begint met flink tekeergaand weer. En dat was met name die onweersbuien, die flitsen en zo, die er allemaal te zien waren, Marjolein. Dat was eerst in het nieuws.
6: Ja, want het was onder meer in de Rondevenen heel goed te merken. In een paar dorpen daar wateroverlast. Er viel zoveel regen in de nacht van zaterdag op zondag dat het riool het water niet meer aankon. Straten kwamen blank te staan in Vinkeveen en op sommige plekken liep het water garages in. In Wilnis kwam de brandweer om te voorkomen dat het water huizen in zou stromen. En doordat riolen het water niet aankonden, stroomde dit de natuur in en hierdoor kunnen virussen en bacteriën in oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Daarom geldt een negatief zwemadvies in delen van De Bilt, Utrecht, De Rondevenen en Stichtse Vecht. En waterschap Amstelgooi en Vecht verwacht dat natuurwater over een paar dagen wel weer schoon genoeg is om in te zwemmen. Veel politie vannacht aan de Bozenhoven in Meidrecht vanwege een mogelijke woningoverval. In de omgeving van het huis is rond 3:30 vannacht uitgebreid onderzoek gedaan met onder meer een speurhond erbij. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Volgens een persfotograaf is een van de bewoners gewond geraakt bij die overval, maar dat is nog niet bevestigd. In het Amersfoortse park Randenbroek is gisteravond een vechtpartij geweest. Een woordenwisseling liep uit op een handgemeen, waarna meerdere agenten naar het park kwamen. Er zou iemand zijn aangehouden en ook werd een ambulance opgeroepen om een van de betrokkenen te controleren. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. En tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. Nou, de tocht werd uiteindelijk afgesloten met een concert in het conservatorium. Helaas geen geluid, wel mooie foto's van de tocht op onze app en website.
5: Het geluid moeten we er even zelf bij bedenken.
6: Moet je even zelf erbij bedenken.
5: Oh, ja. Lukt aardig.
6: Het weer nog even. Het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
5: Kijk eens aan. Zonnig vooruitzicht. En voordat het 25 graden wordt in Midden-Nederland, Marjolein, dan ben je er weer, hè? Om 9:30.
6: Ja, dan ben ik er weer.
5: Het volgende bulletin op de radio. Zeker dat zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB bij ons bij Radio M Utrecht. Op de A2 te beginnen vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. 10 minuten extra reistijd. De A12, er was een ongeluk vanmorgen bij Nieuwebrug. Vanuit Den Haag komend richting Utrecht. De vertraging nu een uur tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Goed nieuws is wel dat de weg wel helemaal vrij is. Vanaf de andere kant, Arnhem-Utrecht. Dan hebben we het eerst over het stukje tussen Driebergen en Houten. 10 minuten vertraging. En dan ook weer van Knoopend Oude Rijn tot Woerden. Vanwege een ongeluk daar. De weg is ook wel weer vrij. Goed nieuws. 10 minuten extra. De A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. 5 minuten vertraging. En de laatste melding is eigenlijk de N11. Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Vanwege het ongeluk en die drukte op de A12 heb je daar nu 3 kwartier extra reistijd voor nodig.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: The Rolling Stones uit 1965. Ja, heerlijk. The Last Time van The Stones op Radio M Utrecht. We hebben zometeen nog even een tussendoortje, noem ik het even al. Even een onderwerp om over door te praten.
1: Ja, zeker. Ja. We gaan het hebben over de uitgaven en wat we gaan merken in de portemonnee per 1 juli.
0: Dat is wel heel gauw.
1: Hoe dat zit.
0: Ja, 1 juli, dat is overmorgen. Dus er gaan dingen veranderen in Nederland.
1: Ja, ja. Okay.
0: Eerst gaan we nog even naar het boerenbedrijf van Linda Versteeg in Renen. Ja, de boeren mogen zelf invulling geven aan de inkrimping van de veestapel. Allerlei plannen van het kabinet die nu tot uiting moeten gaan komen. Ja, dat heeft grote consequenties. Ook al mag je het zelf doen. Misschien moet je veestapel wel gehalveerd worden als je dicht bij een natuurgebied zit. Robert-Jan Boy in Renen met de boerin. Jullie zijn een stukje aan het lopen gegaan. Zien jullie de koeien nog? Wat zie je überhaupt, vraag ik me af, op deze mooie maandag?
2: Ja, het is er veel om op te noemen natuurlijk, Bob. Dat begrijp je om te beginnen. Het mooie gebied hier rond de boerderij. Aan de rand van de Utrechtse Hovenrug. De weilanden met bossages, daar wat mais planten. De stallen, ja, de koeien zijn dus de wei ingelopen een uurtje geleden. Al loeiend van genot. En hier in de stal staat nog is een koe achtergebleven eigenlijk. En die, ja, die wordt eigenlijk geborsteld. Een automatische borstel, een enorme borstel die in de rondte draait. En je ziet dat de koe, ja, zichzelf verwint eigenlijk een beetje.
3: Ja,
2: door eronder te gaan staan.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel luxe. Er hangt een borstel en die gaat gewoon draaien als je er tegenaan gaat staan. Dus ja, een soort massage.
2: En als de koe zijn massage gehad heeft, kan hij zo weer het weiland ingaan.
3: Ja, kan hij zo de wei weer in. Ja, dat klopt. Ja,
2: ja, 140 koeien. Er zijn ook nog varkens. Ja. Waar staan die eigenlijk?
3: Die staan ongeveer een kilometer hier vandaan. Hebben we nog ons varkensbedrijf. Eigenlijk op de oude locatie waar we vroeger ook ons hele bedrijf hadden. Maar we zijn een keer verplaatst.
2: Ja, en nou hebben we het al gehad over de kabinetsplannen. Wat het voor consequenties erin hebben. Fosfaatrechten hebben we het over gehad.
3: Ja.
2: Ja, dat heeft met stikstofuitstoot te maken.
3: Ja, dat...
2: En die moet je dan bijkopen, hè, om aan eisen te voldoen.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe zit het ook alweer?
3: Ja, in de nieuwe plannen hebben ze de hoeveelheid ammoniak of stikstof die je mag uitstoten, die hebben ze gekoppeld aan de hoeveelheid fosfaatrechten die je hebt. Alleen die verhouding is zo scheef, dat als ik kijk naar ons bedrijf, dan moeten we gewoon voor de helft van onze koeien zouden we dan haast nog fosfaatrechten bij moeten kopen. Ja, dat gaat over zulke enorme bedragen. Dat is voor ons echt onbetaalbaar.
2: Maar kunnen jullie dan niet gewoon koeien wegdoen?
3: Ja, dat zou niet zijn. Klinkt dat zo? Dat klopt. Alleen uiteindelijk hebben we een stal gebouwd voor deze hoeveelheid koeien. We hebben de hoeveelheid grond voor deze hoeveelheid koeien. Eigenlijk hebben we juist alles zo mooi in balans op dit moment.
2: Ja.
3: En die rekeningen moeten we gewoon kunnen betalen. En op het moment dat we minder koeien hebben, hebben we minder melk te verkopen. En kunnen wij die rekeningen niet betalen.
2: Maar ja, het kabinet zegt er moet toch wat gebeuren om delen van het stikstofslot af te krijgen. En we hebben miljarden achter de hand om de boeren te helpen.
3: Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Alleen, boeren zijn in principe ondernemers, agrarische ondernemers. En een ondernemer die wil heel graag zelf de kost verdienen. De kost verdienen met zijn eigen onderneming. En ja, dan op leven van subsidies die je soms wel krijgt, soms niet. Dat is niet helemaal waar we echt graag op uit zijn.
2: Maar wordt er ook niet mee bedoeld dat er misschien een andere bedrijfsvoering kan worden opgezet? Bijvoorbeeld een duurzame landbouw of zo?
3: Ja,
2: waar men ook naartoe wil?
3: Ja, dat klopt. Ik denk eerlijk gezegd dat we al heel lang bezig zijn met stappen zetten naar duurzame landbouw. Als je kijkt hoeveel er al veranderd is de afgelopen jaren. En stappen zetten naar duurzame landbouw. Ja, ik weet niet of dat je dat met geld zo kunt betalen. Want ja, wat ga je dan betalen voor die boeren?
2: Ik weet het niet.
3: Nee, dat vraag ik mij dus ook af. Want de regels zijn nu gewoon zo dat je gewoon minder koeien moet gaan houden om aan die regels te kunnen voldoen.
2: We hebben ook nog het provinciale stikstofplan.
3: Klopt.
2: Daar wordt half juli over besloten.
3: Ja, dat loopt ook nog gewoon door. Dat was er al eerder.
2: Lijkt dat niet op het landelijke plan? Met 46% minder uitstoot ook in 2035. En de boeren kunnen ook zelf hun pad bepalen, als het ware.
3: Ja, dat klopt. Qua reductiegetal lijkt het op elkaar. Alleen de aanpak is echt wel verschillend. Omdat het Utrechtse plan hangt de hoeveelheid stikstof die je mag uitstoten, hangt vast aan de hoeveelheid grond die je hebt. Dat is het Utrechtse plan. En het landelijke plan, daar hangt het dus af van hoeveel fosfaatrechten, die rechten je hebt.
2: Ja.
3: Dat is een wezenlijk verschil.
2: En wat betekent dat voor jullie?
3: Ja, voor het Utrechtse plan moeten we dus grond, zoveel mogelijk grond hebben. Nou hebben we het geluk dat wij in de positie zijn dat we wel wat hebben. Al lijkt het er ook op dat we heel veel grond kwijt gaan raken. En voor het landelijke plan moeten we in één keer fosfaatrechten kopen. Ja, wat moeten we dan doen? Grond bijkopen of fosfaatrechten bijkopen? Als we het al te
2: maar wordt
3: te kopen
2: het provinciale plan niet overvleugeld door het landelijke plan? Of kunnen de twee plannen naast elkaar bestaan?
3: Ja, dat is voor mij ook een vraag waar ik heel graag een antwoord op zou hebben.
2: Hoeveel boeren vrezen voor het voortbestaan in deze regio?
3: Ja, wij vrezen eigenlijk voor beide. Zowel Utrechtse als landelijk plan vrezen wij voor. Maar die onzekerheid die we nu hebben, dus dat is wel lastig. Die hebben we al zo lang.
2: Wat betekent dat voor jullie dan, laat ik het zo vragen?
3: En wat bedoel je dan?
2: Het gezin Versteeg.
3: Mm-hmm. Ja, wat het voor ons betekent is dat we nu eigenlijk nog steeds niet weten of dat we nou met een Utrechts plan of een landelijk plan te maken hebben. En moeten we dus zorgen dat we zoveel mogelijk grond houden? Of moeten we fosfaatrecht gaan bijkopen nu?
2: En de oudste dochter, vandaag jarig. Mm-hmm. We hebben al gezongen, bij wijze van spreken, een uurtje geleden. Maar ja. Ik wil het bedrijf overnemen.
3: Ja, heel graag. Ja,
2: maar wat voor toekomst gaat zij dan tegemoet, denk je?
3: Ja, dat weten we niet zo goed. Naar ons idee hebben wij een heel mooi bedrijf. Het is juist zo mooi in balans. We hebben de hoeveelheid grond, past bij de hoeveelheid koeien. We hebben ons eigen voer, we kunnen ons eigen mest kwijt. We zitten op een hele mooie plek en die passie voelt zij ook. Ja. Maar of dat de toekomst heeft, ja, dat weten we niet. Die onzekerheid hangt echt in de lucht.
2: Er moet wel wat gebeuren voor die stikstof natuurlijk.
3: Ja, er moet zeker wat gebeuren, maar dat ontkennen wij ook zeker niet. En die technieken zijn er ook. In de stal zijn die technieken er. En natuurlijk kunnen we die puntjes op de i zetten, qua voer bijvoorbeeld. Ja. Maar ik weet niet of dat wij dat hoge percentage met ons bedrijf kunnen halen.
2: Ja, wordt het ook besproken met de dochter van, joh, moet je kijken, het is wel moeilijk allemaal. Zou je die stap wel nemen?
3: Nee, want als je dochter iets heel graag wil, dan vind je dat als ouders vooral heel erg leuk. En wij zouden het echt super trots zijn als zij het bedrijf over zou kunnen nemen.
2: Nou, er gaat nog heel wat besproken worden. Dat mogen duidelijk zijn.
3: Zeker.
2: Ook hier.
3: Zeker. En de zorgen zijn er echt nog heel erg. Dus wij hopen dat het nog echt gaat veranderen de komende tijd.
2: We wachten de ontwikkeling af. En de koe is uitgeborsteld trouwens.
3: Ja, dat klopt. Die is weer klaar.
2: Dankjewel.
0: Robert-Jan op bezoek bij boerin Linda Versteeg in Rhenen. Ja, zo zullen meer boeren met de handen in het haar zitten op dit moment. En wie weet komen er wel weer mooie ontwikkelingen aan. Dat hopen we in elk geval. Dit zijn 3 J's.

0: En een aantal weken geleden, nou best wel flink lang, denk ik een week of 5 geleden, was Los Vast, het nummer van 3J, is nog hartstikke populair, want wij gaven die steun in de rug.
1: Utrecht is wakker.
0: Pardon, wij gaven haar die steun in de rug. Ze die steun in de rug, dit was Maya trouwens. Met betrekking tot dit nummer ter ondersteuning als nationale Niebe. Nou, dan iets heel anders en dan wel, huppakee, we gaan er voor 1 juli, gaat er weer het een en ander veranderen. Of weer, ja vaak hè, met ingevallen ja. Nieuwe maand, maar zeker met ingevallen een nieuw half jaar, want dat gaat beginnen woensdag. Wat kwam je tegen, Anne?
2: Ja, traditiegetrouw inderdaad. Nieuwe regels, nieuwe wetten. Ja, en spoiler, er is ook goed nieuws voor de portemonnee. Want ja, de laatste tijd vliegt natuurlijk het nieuws ons om de oren over dingen die duurder worden. Laten we beginnen dan met dat goede nieuws. Het minimumloon gaat omhoog met ongeveer 30 cent per uur voor werknemers die ouder dan 21 jaar oud zijn. Ja, je krijgt dan minstens 14,99 per uur. Dat is toch bijna 50 euro per maand erbij als je 40 uur werkt.
0: Nou, dat is toch mooi meegenomen. Maar ook nodig, denk ik dan, hè, om een beetje rond te kunnen komen, om een beetje je eigen voorzieningen te kunnen treffen. Of,
2: absoluut. Ja, en ook nieuws, goed nieuws, als je jonger bent dan 21, ook dan stijgen de minimumlonen iets. Ja, en als de minimumlonen stijgen, stijgen automatisch ook altijd de bijstand en de uitkeringen. Wie samenwoont, een ouder is dan 21, maar nog geen AOW krijgt, krijgt maandelijks ongeveer 25 euro aan bijstand erbij. Ja, en werklozen en arbeidsongeschikten krijgen er bijna 2% bij. Ja, dan nog een meevaller, zeker als je lastig nee kunt zeggen. Telefonische verkopers mogen je na 1 juli niet meer bellen. Ook niet als je een oud klant bent van een bedrijf.
0: Oh.
2: Ja, je krijgt dan geen verzoeken meer om van bijvoorbeeld zo'n energieleverancier of een internetprovider om steeds over te stappen. Nee. Hey, mevrouwtje, ik heb nog een goede deal voor je. Nou, ja. Ik weet niet hoe vaak ik gebeld ben door dat soort nummers. Ja. Irritant.
0: Je trapt daar niet in, mag ik toch hopen?
2: Nee, toch.
0: Want dan had je al 17 keer misschien een nieuw energiecontract afgesloten.
2: Ja. Nou, mevrouw, ja, deze deal die we nu hebben, die kunt u echt niet afslaan. Nou, ik ga het wel doen. Fijne dag. Piep, piep.
0: Oh ja, dan moet je dan, je hangt hem gelijk op. Dat is goed, want als jij zegt, nou, dat ga ik niet doen. Oh, waarom doet u dat
2: precies.
0: Dan niet?
2: Ja, precies. Al gaat ze gewoon door.
0: Goede training. Maar dat mag dan niet meer? Ze mogen je niet meer bellen? Mogen ze dan wel? Ja, ik heb geregeld een nummer dat ik niet ken. En als ik het dan wel een keer aanneem, dat ik denk van de 085 nummer, dat ik nou geen idee wie het is, dan hoor ik even niks. En dan krijg je wel iemand aan de lijn. En dat is weer niet de bedoeling. Maar dat mag dus niet meer.
2: Nee,
0: dus.
2: Dat mag niet meer. Ja, wat wel mag is, dus ja, de overheid heeft een uitzondering gemaakt voor loterijen, goede doelen en uitgevers, die mogen wel blijven bellen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die goede doelen is hetzelfde laken in pak eigenlijk een beetje. Die blijven me ook bellen. Ja, mevrouw, ik zie dat u in het verleden heeft gegeven.
0: Oh ja?
2: Ja, bijvoorbeeld, en ik zal de doelen niet noemen natuurlijk, maar
0: ja, ik snap je.
2: Proberen
0: ja,
2: ze wel het een
0: nou ja, ik heb er wel bijvoorbeeld dat ik in het verleden wel zo'n dingen gaf. Sowieso geef ik wel daar niet van. Maar dat je dat wel weer een mail krijgt van de, bijvoorbeeld,
2: heb u nodig?
0: Een Greenpeace of iets met een ouders voor kinderen of zo. Of KWF, dat doe ik dan wel elke maand. Maar zo zijn er meerdere organisaties. Als je een tijdje weg bent, krijg je wel een bericht of mailtje. Of
2: ja, dat
0: per post.
2: Gaat,
0: ja. Maar dat mag toch wel.
2: Ja, dan, dat mag dat wel. Het, ja, dus dat blijven ze doen.
0: Ja.
2: Ja, en dan nog een random nieuwtje over de dingen die dus iets duurder worden. De postzegel.
0: Ja, wie gebruikt er nog postzegels? Ja. Zullen veel mensen zich afvragen natuurlijk. Hè?
2: Ja, dus stuur die felicitatiekaarten maar vooral tijdig op. Ja, naar verwachting dupeert de duurdere zegel vooral mensen die dus een kaartje sturen.
0: Ja, en met kerst. En nou, ons natuurlijk met kerst. Wij willen gewoon die kaartjes hebben. Maar gaat het nou te duur worden voor je? Dan moet je geen kerstkaarten meer sturen.
2: Nee, dat is een appje ook leuk.
0: Het is vandaag 29 juni. Dit gaat op 1 juli in. Het is nog lang geen kerst, maar dan denk je dan van, natuurlijk vinden we het hartstikke leuk om kerstkaarten te krijgen.
2: Ja, nou, bij deze alvast. Stuur ons een kerstkaart. Ja. Eén grapje. Dat
0: is maar het is wel een stukje duurder weer, de postzegels. Ja. Omdat die kosten ook weer stijgen natuurlijk. Van het bezorgen van de post. Ja, snap ik ook wel.
2: Ja. Dus genoeg nieuws voor het hele verhaal. Lees vooral het artikel. Ik heb het even bij RTL Nieuws vandaan. En we houden het in de gaten, hè?
0: Zeker.
2: Wat weet.
0: Ja. Gaat er voor jou nog iets veranderen op 1 juli, aanstaande woensdag?
2: Nou, ik lees eigenlijk van niets. Nee, ik wil eigenlijk vaker kaartjes sturen nu ik het hier zo over heb. Denk ik, is toch wel heel persoonlijk en gezellig.
0: Dat is
2: als
0: waar.
2: Iemand jarig is of zo.
0: Ja.
2: Ik doe het veel te weinig. Het is altijd een appje of een belletje.
0: Maar een postzegel kopen, vroeger ging je naar een postkantoor. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je kunt gewoon online, kun je dat regelen, toch?
2: Ja,
0: dat
2: doe ik ook. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, hè? Misschien een leuk voornemen. Okay. Anyway.
0: Ja. Het is 8 minuten voor 9 uur. Na 9 uur trouwens, Pieter met de hele ochtend muziek en leuke programma's die je mee gaat maken. Het begint trouwens met de hits uit Holland. Heb ik nog maar vast even gezegd. Grita, goedemorgen.
3: Goedemorgen weer.
0: Hey, goed dat je er weer bent. Derde keer vandaag op de radio. Het is niet meer spannend, hè, nu, hè?
1: Ik ben er nu overheen. Ja.
0: Hey, gelukkig maar. Nou, spannend, als je het woord spannend gebruikt. Het weekend was wel weer spannend natuurlijk.
1: Ja,
0: wanneer gaat het zich ontwikkelen natuurlijk? Nou, het gebeurde, de ontlading in Midden-Nederland in de zaterdagavondnacht ook wel. Hè? Gigantisch.
1: Die was groot. Ja, in de late middag en avond al in een deel van Midden-Nederland. Zo richting het Markermeer, IJsselmeer. En in de loop van de nacht naar zondag op meerdere plekken ook nog weer onweer. Ja, weer heel veel ontladingen. Nog meer dan die week daarvoor. Hè? Die nacht van vrijdag op zaterdag van 19 op 20 juni.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu 2 episodes achter elkaar gehad met heel uitzonderlijk onweer. Met heel veel ontladingen, veel schade ook. Wat dat betreft is de zomer nu al eentje om niet meer te vergeten, zullen we maar zeggen.
0: Dat kan duidelijk zijn, ja.
1: Ja.
0: Ja, die zomer meteorologisch gezien is 1 juni begonnen. Het was toen een heel kalm aan, maar op een gegeven moment onteindigde zich dat. In zelfs code rood afgelopen vrijdag, ofwel. Het was heel erg heet, ook bij ons in Midden-Nederland natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus,
1: we begonnen gewoon zo kil aan juni.
0: Ja,
1: ik weet nog dat het in het begin van juni dat iedereen er genoeg van had. Inderdaad, het was zo kil en zoveel buien. Ja, het is hollen of stilstaan in het Nederlands weer blijkbaar. En het lijkt er ook op dat volgende week, de hitte blijft wel dichtbij, zeg maar. Dus we gaan nu een beetje afkoelen. Maar het is zeker niet het einde van het zomerweer.
0: En het beetje afkoelen, dat onderuit zich vandaag in de temperatuur van de graden of 4, 25?
1: Ja, 24 tot 26 graden van west naar oost bij ons in de regio. 24 tot 26 graden, weinig wind. Nou, de zon is er nu overal bijgekomen. We hebben ook hooguit nog wat windveren, dus van die hoge sluierwolken, misschien wat vliegtuigstrepen, dat is het dan. En de temperaturen zijn een stuk prettiger voor de meeste mensen dan de afgelopen tijd.
0: Dat lijkt me wel, ja. De nachten worden weer beter beslaapbaar. Ja, dat is heel belangrijk.
1: Kunnen we met het raam open of een windje voelen? Ja, we kunnen weer goed slapen. Dan hebben we niet allemaal meer wallen onder de ogen.
0: Heerlijk. Goede nachtrust is wel belangrijk. Ja. Daar hebben we vanmorgen nog uitgebreid over gesproken. Gita, wij horen jou natuurlijk weer in aan tafel vanmiddag.
1: Ja, ben ik er weer.
0: En niet te vergeten, bij Aard natuurlijk in Utrecht komt thuis.
1: Zeker, ik blijf erbij.
0: Morgen niet meer, hè? Dan hebben we maar gewoon in de...
1: Ja, we doen even een woensdagsprong en dan woensdag ben ik er weer.
0: Oké, tot woensdag dan. Dan is het 1 juli, hè? Hou je er rekening mee?
1: Ja, nieuwe maand.
0: Nieuwe maand. Dankjewel, hè. Doeg.
1: Jullie ook, doei.
0: Nou, tot zover deze Utrecht is wakker.
1: Ja.
0: Voetbal kijken vannacht, het kan. Maar hou wel rekening dat je je slaap niet te kort doet, zeg maar.
2: Inderdaad. Meer op inspelen. Ik vind dit zo'n lekker plaatje trouwens.
0: Dit? Ja. Laid back, sunshine, reggae. Weet je wat we doen? We houden ons mond, laten we de mannen zingen.
2: Goed.
0: Veel plezier bij Pieter zometeen. MK.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
11: Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
11: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
13: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
11: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: We gaan eens even kijken hoe het op de weg is. A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen, een kwartier extra reistijd. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda, 13 minuten door een ongeval. De weg is wel weer vrij. En de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, 8 minuten. En dan tussen Nieuwerbrug en Woerden nog 6. De A12, Arnhem richting Den Haag tussen Maren en het knooppunt Lunetten, een kwartier extra reistijd. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is is dicht. En de A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen. Daar wegwerkzaamheden en natuurlijk weten we daar alles van. 17 juli, 10 uur, dan is de weg weer open. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Lunetten. Daar nog 5 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht ook nog 8 minuten extra reistijd. Weet je wat? De hits uit Holland, ze komen eraan.
5: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: Een eigen huis.
1: Een eigen huis. Een plek.
0: En een plek onder de zon. En een tweede videorecorder. Nou ja, wat kostte een videorecorder in die tijd? 1000 gulden? Of misschien wel meer? Ik ga het even opzoeken voor je. René, dankjewel. De Hits uit Holland. Dit is Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Het is 9 over 9. En dan zitten we op maandag 29 juni. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Genoten misschien een heel klein beetje van het warme weer. Of misschien was het net even te veel. Nou, de verkoeling is onderweg. Dus blijf er gezellig bij. Radio M Utrecht. En dit zijn de Hits uit Holland. Jan is ook afgekoeld. Daar heb je hem.
2: Ik zie

0: Dat zong Frans in 2003. Nou, ik heb het even voor je opgezocht. Een videorecorder in 1989, dus het jaar van René Vroeger en het Goede Doel. Tussen de 600 en 1000 gulden, zo ongeveer.
1: Ja. In zee met...
0: En dan twee, hè? Ja. Dit is Radio M Utrecht, de zomervier bij ons. Het is 8:15 en we gaan het spelletje spelen in zee met natuurlijk de hele zomer. Hè. Elke dag duiken we in zee met een bekende zanger, een zangeres of een duo. Nou, vandaag een duo. Ik ben op zoek naar de namen van de mannen en dan ook heel graag de titel van het nummer. Dus luister aandachtig, wie hoor je in de branding? Als je de mannen herkent en de titel van het nummer hebt, laat het weten. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Bel of mail en dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Dan gaan we de opgave voor vandaag. Nou, dat is wel genoeg hoor, ja. Denk je te weten? Laat het weten en stuur een appje naar de studio. Wie hebben we net gehoord? De namen van de mannen wil ik graag weten. En dan ook heel graag de titel van het nummer.
2: Ik zeg

op de radio. Radio M Utrecht. De hits uit Holland. Zometeen ook nog Gerard. En natuurlijk, eens even kijken. Het spelletje, dat heet In Zee Met. We duiken in zee met een duo vandaag. Ik wil heel graag de namen van de mannen. Het zijn twee heren.

0: Ja, Gerard, dankjewel. Hij liet me niet uitpraten. Nou, zometeen dus het spelletje in zee met. En we zijn op zoek dus naar een duo, twee mannen. De namen van de heren wil ik heel graag weten. En dan ook de titel van het nummer. Het fragment laat ik zo weer horen. We duiken weer even in zee met. Dus. En als je meedoet en het gaat goed, dan ook weer kans natuurlijk op wat leuks uit de prijzenkast. Ik zie hem links van mij staan. Vandaag onder andere het schort van Radio M Utrecht en de koeltas. Dus doe mee en win iets leuks over een paar minuutjes het fragment. En zometeen het laatste nieuws met Marjolein.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Tijd voor het laatste nieuws. Het is 9:30. Marjolein, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Beginnen we met wateroverlast.
12: Ja, want het ging flink tekeer dit weekend. En meerdere dorpen in de Rondeveen hadden te maken met wateroverlast na hevige buien. In een paar dorpen viel zoveel regen dat het riool het niet meer aankon. Straten kwamen blank te staan in Vinkeveen. En op sommige plekken liep het water garages in. In Wilnis kwam de brandweer om te voorkomen dat het water huizen in zou stromen. In 4 gemeenten geldt inmiddels een negatief zwemadvies, doordat rioolwater in de natuur terecht is gekomen. Veel politie vannacht aan de Bozenhoven in Meidrecht vanwege mogelijke woningoverval. In de omgeving van het huis is rond 4:30 uitgebreid onderzoek gedaan door de politie. Er is nog niemand aangehouden. Volgens een fotograaf is een van de bewoners gewond geraakt bij die overval. De Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol heeft op een haar na het Nederlands record op de 800 meter verbroken. Ze liep een tijd van 1 minuut 55 en 60 honderdste tijdens een wedstrijd in Parijs. En dat scheelt 6 honderdste van een seconde met het Nederlands record van Ellen van Lange. En dat staat sinds de Olympische Spelen van 1992. Leerlingen van de Waldheim in Baarn hoeven vandaag niet naar school. Zaterdag ging bij de MAVO een brandslang kapot, waardoor het pand onder water kwam te staan. Waarschijnlijk kunnen de lessen morgen wel weer doorgaan. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. Tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck, een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. En de tocht werd afgesloten met een concert in het conservatorium. Geen geluid helaas daarvan, wel mooie foto's op onze app en website. Het weer dan. Het wordt een aardig zonnige dag. Weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
0: Oké, dankjewel. Even een blik op de weg dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen. 5 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 20. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en het knooppunt Lunetten. Daar een kwartiertje extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Dan de A28 nog. En dat is Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. 5 minuutjes extra reistijd.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden.
3: Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: over half tien. Radio M Utrecht en de hits uit Holland.
1: In zee met...
0: Ja, lekker. Verkoeling in zee met ons spelletje. We zijn op zoek met z'n allen naar een duo, twee mannen. Maar ik wil dus ook heel graag de titel van het nummer weten. Dus Mona, dankjewel voor het meedoen. Je hebt het hartstikke goed, maar ik zie nog geen titel van het nummer. Als dat nog kan komen, heel graag. Doe mee en maak kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld het keukenschort zit er weer in. En natuurlijk de koeltas en andere leuke spullen. Maar ja, wie horen we hier en wat zingen ze? Laat het weten. Je mag appen naar de studio. Met de app van RTV Utrecht natuurlijk.

Wie hebben we gehoord en het titel van het nummer dus graag. Je mag het doorgeven met een appje naar de studio, de app van RTV Utrecht. Of even mailen, studio@rtvutrecht.nl. In zee met. Tot zo.

0: Dit zijn de hits uit Holland. Elke werkdag tussen 9 en 10. De hits van toen en de hits van nu. Het is van alles wat.
1: In Zee met...
0: Nou, dat kan je wel zeggen. Het is maandag. Ik heb net aan de lijn gehad Gerard van Schaik uit Houten. En Gerard die stond met één been buiten. Moet met spoed eventjes naar een afspraak die hij vergeten was. Dus... excuses. Nou, dat geeft helemaal niks, Gerard. En dat begrijpen we natuurlijk. Je had wel de goede oplossing van het spelletje In Zee Met. En we hebben inmiddels ook al een prijs uit de prijzenkast gehaald. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, wie hebben we nu gehoord? Nou, dat waren Nick en Simon natuurlijk. En zij zongen Rosanne. Dat was de goede oplossing. Gerard, jij bent dus de winnaar. Ik ga een mooi keukenschort voor je strijken. En dan doe ik er een leuke strik omheen. En dan gaat hij richting Houten. Dankjewel voor het meedoen. En ja, de prijs is dus onderweg. En natuurlijk gaan we ook nog even luisteren naar Nick en Simon. Over Rosanne. Heel veel namen binnengekregen, maar het was dus een Rosanne. Ja. Dankjewel.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: Radio Rob. Radio en Utrecht. Het is bijna 10 uur. Lekker aan de puzzel, zo.
1: Ja.
0: Eerste ronde woordbouwer gaat beginnen. En daarbij doen we de koffie en de muziek. M bij de koffie. Met ook de M van Maywood. Natuurlijk de koffiekeuze Eric Clapton. En Elton John onderweg. Tot zo.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
8: Utrecht. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact, maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. En na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpschef van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingsinformatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
9: Even nog wat files. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Everdingen, 9 minuten. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 8. En de A12, Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en het knooppunt Lunetten, 7. Kapotte vrachtauto, de rechter rijstrook is dicht.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Ria, Ria Slot, dankjewel voor je berichtje. Vandaag 37 jaar getrouwd. Dat doen jullie niet zo heel veel aan, maar je vond het wel fantastisch dat ik het vorige uur een eigen huis draaide van René Vroger en het Goede Doel. Speciale betekenis. Nou, bij deze met terugwerkende kracht was die speciaal voor jullie. En maak er toch een mooie dag van vandaag. En van harte, 37 jaar, dat is toch wel heel bijzonder. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:10. Ik ben Pieter en dit is M bij de koffie. Dus ook het spelletje met de letters. We hoorden net Late at Night van Maywood. Nou, dat is de aanwijzing voor vandaag. Kan je een woord maken met deze letters? 11 in totaal. De R van Richard, de E van Eduard, de L van Leo, een K van Karel, de S van Simon, de O van Otto, twee keer de T van Tinus, twee keer de A van Anton en de P van Pieter. Zo ja, dan hoor ik dat graag. En dan mag je dus appen met de app van RTV Utrecht. Het juiste woord. Of stuur een mailtje, dat kan ook. Of bel even. En natuurlijk weer een goed gevulde prijzenkast deze morgen met het keukenschort bijvoorbeeld. Of de koeltas en andere leuke spullen. Dus laat wat van je horen. Dankjewel.

Ja, die mannen die hoor je natuurlijk bij ons. Radio en Utrecht. Ze waren met z'n vieren. Dit is... ja, Radio en Utrecht. Ik zit even te kijken. Ja, kan die? Ja, oké. Okay, goed. Ja, ik zocht naar de stekker van het koffiezetapparaat. Dan kan hij alvast gaan pruttelen, want om 10:50 dan gaan we naar de koffiekeuze. Je mag weer gaan stemmen natuurlijk. Dat vind ik heel leuk. Laat wat van je horen. De meeste stemmen gelden. Lekker zomers vandaag. Wat vind je leuk om te horen bij de koffie? Dit is keuze 1. Dit is keuze 2. Zijn ze allebei niet vergeten. Los del Rio, keuze 1, de Macarena. Of 2, Las Ketchup. En de Ketchup Song. Wat vind je leuk om te horen bij de koffie? 10:50. Je stem kan je doorgeven, heel makkelijk, met een appje natuurlijk, via de app van RTV Utrecht. Gewoon even 1 of 2. Of even mailen of bellen, kan ook. En Gerda, jij gaat voor keuze 1. En ook alvast een hele mooie dag, jij ook. En dan zie ik Gerry binnenkomen. Gerry, keuze 1. Nou, we gaan eens even kijken hoe dit gaat aflopen. Leuk als je even reageert. De koffiekeuze dus voor vandaag.

0: Waar vier je de zomer?
1: Ja, bij ons.
0: Natuurlijk. Met de lekkerste muziek en zometeen de koffiepauze met de koffiekeuze. Nou, die is sowieso ook zomers. Los del Rio, dat is keuze 1 of 2. Las Ketchup en de Ketchup Song. Dus wordt het de Macarena of de Ketchup Song, dat bepaal je zelf. Het gaat echt gelijk op dit moment. Dus heel spannend en laat nog even wat voor je horen. Stuur een appje naar de studio. Het nieuws komt eraan met Marjolein. Gaat over iemand die is gewond geraakt in Amersfoort. Meer daarover en ook meer over politiehond Jack. Die heeft in Utrecht namelijk zijn speurneus gebruikt. Wat hij heeft gevonden, dat horen we ook zo.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
3: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het laatste nieuws, het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: En dan beginnen we met nieuws over een klokkenluider.
13: Ja, want die heeft misstanden aangekaart in Amersfoort. En in meerdere gemeenten zijn nu zorgen over misstanden bij SRO Amersfoort. Dat bedrijf beheert op veel plekken sporthallen, zwembaden en gymlokalen. In Amersfoort, maar ook in onder meer Bunschoten, Bilthoven, Stichtsevechten en Leusden werken ze. Uit onderzoek blijkt dat er veel mis is bij dat bedrijf. Er zijn onjuiste facturen gestuurd. Mensen bleken zogenaamd voor meer dan 24 uur per dag ingehuurd te worden. En de interne controle rammelde. Na een melding van een klokkenluider over RCO is verder onderzoek gedaan. In het Amersfoortse park Randenbroek is gisteravond een vechtpartij geweest. Een woordenwisseling liep uit op een handgemeen, waarna meerdere agenten naar het park kwamen. Er zou iemand zijn aangehouden en ook werd een ambulance opgeroepen om een van de betrokkenen te controleren. Vanwege werkzaamheden zijn er geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, de kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden wel extra bussen vanaf Utrecht Centraal. De Utrechtse politie heeft dit weekend een man opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en ook kleding gevonden. De medeverdachte vond hij niet, daar wordt nog naar gezocht. En meer nieuws lees je op de app en website, zoals over de wachtlijsten voor paspoorten en ID-kaarten. Want het is druk zo vlak voor de zomervakantie. Dan nog het weer. Het wordt een aardig zonnige dag. Er staat weinig wind en vanmiddag is het een graad of 25.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel. Even een blik op de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen. Daar 11 minuten vertraging.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Kom langs bij de Kroonzonwering.
1: Merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

60s. Vanmiddag 2 uur Studio 60s. De hele week met Jos. Die heeft de sleutel van Edwin gekregen van de studio. Dus dat komt helemaal goed. Nou, lekker aan de koffie. Doe je tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Nou, deze heerlijke zomerse dag, dacht ik. Los del Rio, de Macarena. Of gaan we voor Las Ketchup en de Ketchup Song? Allebei nog razend populair. Het ging heel lang gelijk op. Uiteindelijk is er wel een winnaar uitgekomen. Dat gaan we zo horen. Eerst even dankjewel voor het reageren. Onder andere Marijke, Paula, Jan en Sylvia. Caries, Joyce, Ramon, Leon, Joke en Jaap, Nel, Gerda en Gerry. Jannie, Ruud ook bedankt. Anton, Pita, als ik het goed zeg. Simon en Adrie ook bedankt. Nou, daar gaan we eens even kijken. Het grootste stapeltje is van Los del Rio. Nou, ik zeker niet vergeten. Het midden van de jaren 90, we dansten de Macarena. Dankjewel voor het reageren. Lukt het nog een beetje? Ja, hè? Wel.

0: 13 voor 11 en Jeroen van de Boom en zijn luchtballon. Nieuwe single. Cor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo. Cor in IJsselstein. En
1: van, ja, klopt.
0: Van Dordt van Achteren.
1: Ja.
0: Ja. Hoe is het in IJsselstein, Cor?
1: Ja, nog steeds warm, maar ja, je pas je maar aan, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen keus.
0: Nee, de hitte zit in het huis, hè, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb gisteren...
1: Ik hoop dat het een beetje overgaat, naar mij.
0: Nou, de komende dagen aangenamer weer. 23 tot 25 graden, geloof ik. Maar ja, voordat die warmte uit het huis is...
1: Ja, dat duurt wel even.
0: Ja, precies. Ik heb gisteravond ook een poging gedaan... maar dat heeft ook niet heel veel geholpen. Dat zit, ja, het zit in de stenen, hè?
1: Ja, en het is nog wel warm als ik het buiten zie, hoor.
0: Ja, de zon is ook nog sterk natuurlijk.
1: De zon is best fel.
0: Ja, ja, ja. Nou, hoe ben je dan de afgelopen dagen doorgekomen? Want we hadden wel extreme
1: temperaturen. Ja, een beetje lezen en puzzelen en naar Radio Utrecht luisteren. Verder maar niks doen.
0: Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat we je de dag, die tropische dagen doorgeholpen hebben op die manier.
1: Ja, je moet wel. Ja. Je hebt geen keus. Dus.
0: Nee, je kan er weinig aan doen, hè?
1: Ja, daarom. Je kan je druk maken, maar het wordt erger.
0: Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat moeten we sowieso niet doen eigenlijk, toch?
1: Nee, daarom.
0: Nee, dus... nou ja, zeg het maar, Cor. De puzzel, wat heb je gevonden?
1: Slaaptekort.
0: Ja, hebben we allemaal een beetje last van, geloof ik.
1: Ja, nou, de ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar ja, als je niks doet, kun je ook niet moe worden.
0: Nee, ja, dan, ja, precies. Dat is dan s'avonds weer een probleem, want dan heb je te weinig gedaan. Dan kom je niet in slaap.
1: Van het weer word je wel een beetje sloom natuurlijk. Hè? Ja. Dan je gewoon niks zit te doen.
0: Nee. En dan hebben we vannacht hebben we ook nog een wedstrijd van het Nederlands elftal om 3:00.
1: Ja, dat klopt.
0: Ga je kijken?
1: Nou, denk het niet.
0: Tenzij je niet kan slapen natuurlijk, hoor.
1: Nou, nee hoor, ik zie het morgenochtend wel. Als ze gewoon al verloren hebben, ik pak niet zo druk van.
0: Nee, ja, het is wel een onmogelijke tijdstip natuurlijk. Maar,
1: ja, daarom. Ja. En ik vind het prima dat ze voetballen, maar verder zeg het me niks.
0: Nee, oké. Ja, je hebt liefhebbers en je hebt mensen die zitten er een beetje tussenin... en je hebt mensen die houden er helemaal niet van.
1: Ja, maar zo komt alles op, hè.
0: Ja, zo is dat. Ja. Nou, er zullen heel veel mensen zijn met nog meer slaaptekort morgen... denk ik, in kleine oogjes.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Goed gedaan, Cor. Je hebt hem gevonden en je bent hier uit de hoed gekomen. Dus ja, dan is het aan jou om een leuke prijs te kiezen uit de prijzenkast natuurlijk.
1: Oké.
0: Ja, wat zou je willen hebben? Zal eens even kijken. Ik heb een koeltas voor als het weer warm wordt.
1: Die heb ik al.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Een notitieboek, een puzzelboek, een shopper of wil je ons keukenschort? Wat vind je leuk? Wat zal ik eens naar je toe sturen?
1: Een keukenschort. De shopper die heb ik ook al.
0: Oké. Okay. Nou, een keukenschort is toch hartstikke leuk?
1: Ja, de enig, ja.
0: Nou, staat je hartstikke goed, weet ik nu al. Staat iedereen goed? Ja. En ik ga hem naar je toe sturen.
1: Oké.
0: Okay. Rustig aan daar.
1: Oké, bedankt voor het meedoen.
0: Jij ook. En we spreken elkaar alweer een keer en een mooie
1: en
0: dag.
1: En veel plezier met de uitzending.
0: Nou, dat gaat zeker goed komen, Cor. Jij ook, hè? Doeg.
1: Tot ziens, doei.

en de zomer vier je bij ons. Radio en Utrecht. Dat doen we zometeen ook samen met Elvis. Jazeker. Het is bijna kort over Elvis. Natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. Abba, Bente en Douwe Bob. Ook onderweg. Tot zomer.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Eén vertraging, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het knooppunt Everdingen. 5 minuutjes.
12: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

0: kom maar.
1: En de tijd vliegt, het is alweer 10:08 op maandagmorgen. Wat je ook uitspookt daar aan de andere kant. Ik vind het supergezellig dat de radio aanstaat. En dat geldt ook voor mijn collega's, we zijn er de hele dag. Dit is Radio M Utrecht en de zomer vier je bij ons. Ja. Vind je het leuk om mee te doen met de puzzel? Dat mag, en heel graag zelfs. Ja, dit zijn de letters 12... Twee keer de R van Richard, de T van Tinus en de K van Karel. Drie keer de O van Otto, een J van Joris. De N van Nico, de S van Simon, een E van Eduard en de A van Anton. 12 letters die je natuurlijk weer even op je gemak kan nalezen in de app van RTV Utrecht of op onze site radio-mutrecht.nl. Je kan een woord maken, je kan ook alle letters gebruiken. Dat is ook de bedoeling. Als het goed gaat, maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. Bijvoorbeeld een mooie keukenschort of de koeltas. Dus doe mee en stuur.

0: een talent, hè, zangeres Bente. 3, 2, 1, onze nationale nieuwe. De hele week kunnen we er volop van genieten. Donderdag, dan is het 2 juli en dan is het om 12 uur tijd voor het open spreekuur over de tuin, de zomereditie. Met onze tuindeskundige Jurgen Smit. Die schuift aan bij Liesbeth deze donderdag om 12 uur. En dan kun je weer al je vragen stellen over het groen. Als het groen nog het groen is na deze tropische dagen. Ik moet zeggen, ik heb wat planten. Daarvan is het blad echt verbrand door de zon. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen, die zon die hebben ze nodig, dat vinden ze heerlijk. Maar dit was iets te veel van het goede. En mijn vraag aan Jurgen is, hoe kom ik, wat moet ik hier gaan doen? Moet ik die blaadjes laten hangen, verder laten verdrogen en verwelken? Of moet ik ze eraf halen, of is er iets anders te doen? Nou ja, dat soort vragen, die kun je stellen. Sterker nog, dat kun je ook nu al doen. En dat is een goede tip, want het wordt donderdag natuurlijk heel druk. Zorg ervoor dat je erbij bent. Dan kan Jurgen zich ook alvast voorbereiden. En dan maak je ook nog kans op een leuke verrassing. Dus stuur je vraag over het groen voor het open spreekuur over de tuin nu alvast. En dat kan naar, let op, daar komt-ie, tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. En dan donderdag lekker luisteren vanaf 12 uur. Het spreekuur over de tuin.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: De zomereditie. Want er is altijd wat te doen in de tuin. Het is 11:15. Lekker de Bossa Nova. Met de King.

een zwoele jaren 70. Baccara. Donderdag dus het open spreekuur over de tuin, de zomereditie. En vragen stellen kan dus nu al, heel verstandig zelfs. Doe het en mail naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Het is bijna 11:30. Zometeen Marjolein met het nieuws. Wateroverlast in Vinkeveen, daar gaat het over. En er is één Utrechtse wijk die springt eruit als het gaat om verkeerslawaai. Welke wijk dat is, en meer daarover horen we zometeen. Het nieuws uit de buurt, onderweg.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Dan is het alweer 11:30. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het laatste nieuws. Natte voeten voor inwoners van Vinkeveen.
1: Ja, meerdere straten staan nog altijd onder water. En dat komt door de hevige regenbuien van afgelopen weekend. De Baanbrugse Zieuwe, Kerkelaan, Herenweg en de Helling zijn getroffen. Sommige bewoners kunnen hun auto niet verplaatsen of het huis nog niet uit zonder natte voeten te krijgen. En daarnaast is het riool zo overbelast geraakt dat ongezuiverd water in sloten en plassen terecht is gekomen. In de Rondevenen geldt nu een negatief zwemadvies en dat geldt in elk geval tot en met woensdag. En ook in delen van De Bilt, Utrecht en Stichtse Vecht is dat zo. In Overvecht klagen bewoners vaker over hardrijders en verkeerslawaai dan waar ook in Utrecht. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit die wijk. Toch kan de gemeente beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het Openbaar Ministerie rijdt er daarvoor te weinig verkeer. Ook een zogenoemde lawaai-flitspaal is nog niet mogelijk, omdat de techniek en wetgeving niet klaar zijn. Dus zet Utrecht vooral in op 30 kilometer zones. In meerdere gemeenten zijn zorgen over de misstanden bij SRO Amersfoort. Dat bedrijf beheert op veel plekken sporthallen, zwembaden en gymlokalen. In Amersfoort, maar ook in onder meer Bunschoten, Bilthoven, Stichtse Vecht en Leusden werken ze. Uit onderzoek blijkt dat er veel mis is bij dat bedrijf. Er zijn onjuiste facturen gestuurd. Mensen bleken zogenaamd voor meer dan 24 uur per dag ingehuurd te worden. En de interne controle rammelde. Na een melding van een klokkenluider over SRO is er verder onderzoek gedaan. Tennisser Botik van de Zandschulp is iets gezakt op de wereldranglijst. De Veenendaler staat nu 54ste, twee plekken lager dan eerst. Hij is nu de hoogst genoteerde Nederlander. En de nieuwe wereldranglijst is vandaag bekendgemaakt op de dag dat Wimbledon begint. Van de Zandschulp komt over een half uur voor het eerst in actie tegen de Amerikaan Kovacevic. Meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Het weer dan nog. Het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
0: Oké, dankjewel. Ja, dan even de verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen. 5 minuutjes extra reistijd. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar 20 minuten. Dat komt door een ongeval en er zijn 3 rijstroken dicht.
2: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
3: Helpende hand uit de buurt nodig?
4: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
3: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: En bij de koffie met Pieter.

0: Rafaela Cara.
1: Heerlijk.
0: Ja, leuk. Heerlijk. Ja.
1: Vind ik wel.
0: Goed, Liesbeth. Goedemorgen.
1: Hi, Pieter. Hallo.
0: Deze week presenteer jij aan tafel. En nou, daar gaan we eens even naar kijken. Want wat staat er op het programma zo meteen om 12 uur?
1: Sowieso iets afgekoeld. Dat is al heel erg prettig. Ja. Hoewel het in de studio was het vorige week ook nog best wel goed te doen. Code Rood is dan wel voorbij. Maar als je je ramen openzet, dan heb je kans dat je dit geluid af en toe hoort. Iets overdreven.
0: Het is wel een hele grote mug.
1: Of een heel orkest tegelijk. Maar nee, zonder gekheid. Maar ik heb ze nog niet echt gezien. Ik ben wel op allerlei manieren gestoken. Maar volgens mij andere kleine beestjes. Ik ga wel even bellen met Luc Hoogstein, onze bioloog en schrijver. Wat is eigenlijk het nut van de mug? Waarom is hij er überhaupt? Is hij alleen maar voer voor vogels?
0: Zou toch wel ergens goed voor
1: zijn? Zal er ergens goed voor zijn, maar eigenlijk vooral heel irritant. En langzamerhand komen ze weer. Ik heb ze nog niet heel veel gezien.
0: Nou, ik was van de week, of eigenlijk dit weekend, in de tuin bezig. En dan had ik een heel klein kommetje staan. Dat was natuurlijk helemaal gevuld met regenwater inmiddels. Ja. Vol met larven van muggen.
1: Meteen weg.
0: Ik heb hem wel weggegooid.
1: Ja. Ja. Hoe weet je nou dat het een larve is van de mug? Hoe
0: ja, dat, volgens mij waren het, volgens mij.
1: Dat dacht jij.
0: Die kleine kringen.
1: Dat is ook weer een mooie tuinvraag. Hoewel dat wel meer is voor de bioloog dit. Maar ik ga het straks even aan hem voorleggen. Dus die mug, hoe zit dat nou? Wanneer komt die nou echt? En die heb ik ook tegenwoordig andere rare soorten muggen. Ja. Maar iets anders nog, en dat is wat van wat serieuzer aard ook nog. Het Prinses Maxima Centrum, weten we allemaal. Daar komen kinderen terecht die ernstig ziek zijn. Die een vorm van kanker hebben. Van peutertje en baby tot puber. En twee verpleegkundigen, Ellen en Stefanie. Ellen Brom en Stefanie Blom. Die werken daar als verpleegkundigen. En die hebben dit boek geschreven. Een lach, een traan en een tondeuze. Ik moest het af en toe even wegleggen. Zo aangrijpend is het. En wat zij doen. Ik bewonder het zeer. Want ze hebben natuurlijk elke dag te maken met kinderen die van alles hebben. En ze maken hele leuke en grappige en mooie dingen mee. Maar ja, natuurlijk ook hele nare en verdrietige. Moeten ook met die ouders dealen. Nou, dat hebben ze geweldig beschreven in dit boek. En daar ga ik met ze over praten. Ze komen vertellen.
0: Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar luisteren.
1: Zeker.
0: Zeker. Het is maandag. Je hebt ook een nieuwe stem van M.
1: Ja, een nieuwe stem van M. Uit een heel, heel ander soort. Ik ga nog niks zeggen.
0: Oké.
1: Ik ga bijna verraden.
0: We zitten er klaar voor. Ja, pas op. Liesbeth, tot zometeen.
1: Hoi.

0: Jackson 5, Radio in Utrecht. En Gerdien aan de telefoon. Gerdien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: In Haarlem?
1: Ja.
0: Daar woon je, maar daar ben je nu niet, hè?
1: Nee, op het ogenblik zit ik in Gouda.
0: Oh ja. En hoe is het in Gouda?
1: Warm ook nog, hè.
0: Ja. Hoe heb jij de afgelopen dagen, hoe ben je die doorgekomen?
1: Nou, zoveel mogelijk alles dichtgehouden. En af en toe s'avonds de deur open om door te waaien. Ja. Dus, want ik zit al 4 hoog op een appartement bij mijn vriend. Maar thuis heb ik een mooie tuin, hoor. Dan kan ik weer lekker in de tuin zitten in de schaduw.
0: Ja, dat een luxe, dat is dan heerlijk, hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, is er nog iets van je tuin over na die tropische hitte?
1: Nou, dat weet ik niet. Mijn buurvrouw verzorgt me op het ogenblik. Dus van de week ga ik weer naar huis toe.
0: Oh, dat wordt nog spannend dus. Maar ja, ik neem aan dat ze er goed voor gezorgd heeft, toch?
1: Ja. Ja. Ik hoop het ook, ja.
0: Alhoewel soms, want ik vertelde net ook al, ik heb zelf ook een tuin. En ik zag bij sommige planten, waar ik over het algemeen ook heel goed voor zorg. Ja, die hebben toch echt schade van de zon. De zonkracht was zo sterk. Er was gewoon geen bescherming mogelijk eigenlijk.
1: Nee, en ook al scoor je iedere dag. Het gaat toch hangen, zeg maar.
0: Ja, zo is
1: ja,
0: dat.
1: Ja, zonde hoor.
0: Ja. Ja. Maar aan de andere kant, de natuur kan zich ook alweer goed herstellen. Dat merk je ook
1: ja,
0: al.
1: Ja, dat komt alweer.
0: Ja. Nou, leuk dat je naar ons luistert, ook als je daar in Gouda bent. En je hebt even meegedaan met de puzzel, Gerdien.
1: Ja.
0: 12 letters heb ik vrijgegeven. Wat heb je ervan kunnen maken? Wat heb je ermee kunnen bouwen?
1: Dat was een makkie, hè, deze keer.
0: Nou, zeg het maar dan.
1: Oranje koorts.
0: Ja,
1: oranje koorts.
0: De oranje koorts, ja, dat begint toch wel een beetje te komen. Je ziet overal die leuke vlaggetjes hangen.
1: Ja,
0: vannacht de wedstrijd om 3:00.
1: Ja.
0: Ga je kijken?
1: Nee, dat doe ik niet hoor. Ik hoor het morgenochtend wel.
0: Oké. Dat is net even te laat, zeg maar, voor je.
1: Ja, dat doe ik niet zo. Tenzij ik niet kan slapen, dan ga ik zitten kijken.
0: Ja, dat is dan wel een hele fijne dat er zoiets is dan. Ik denk dat ik zelf ook niet ga kijken. Ik moet morgenochtend weer om 9:00 op de radio. Dus dat is misschien niet zo heel verstandig. Hè? Je wilt toch een beetje fris zijn. Ja. Maar velen zullen wel de televisie aan hebben vannacht.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En dan hopen we op winst, de oranje koorts.
1: Nou, maar duimen, hè, dat is het winnen.
0: Ja, het wordt wel lastig, denk ik. Maar goed.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Durf je een voorspelling te doen?
1: Nou, 1-0.
0: Okay, ik noteer eventjes, Gerdien. 1-0 voor Gerdien. Ja. Nou, je hebt in ieder geval gewonnen met Woordbouwer vandaag. Wat zou je willen hebben? Wat mag ik opsturen? Een keukenschort, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper?
1: Nou, ik heb al wat dingetjes, maar een schort vind ik altijd wel leuk. Die kan ik wel bij hebben nog.
0: Zeker. Goed.
1: Wordt veel gebruikt hoor. Heel veel gebruikt, dagelijks.
0: Dat is ook helemaal de bedoeling natuurlijk. Heb je een favoriet gerecht wat je maakt daar? Met het keukenschort van Radio in Utrecht?
1: Nee, ik ben niet zo'n goede kookster, maar ik kook wel iedere dag dus.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga een mooi schort naar je toe sturen. Dank je wel voor het meedoen. Doe de groetjes aan Pieter.
1: Dat zou ik doen, dank je wel.
0: Ja, dat is je vriend hè.
1: Ja, ja, dankzij hem luister ik naar Radio Utrecht.
0: Nou, dan nog meer groetjes terug aan Pieter.
1: Dankjewel.
0: Leuk je even gesproken te hebben. Mooie dag.
1: Jullie ook nog een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Tot ziens.
0: Hoi.
1: Dag.

En Anita Meijer hoor je ook bij ons. Labored on Love bij Radio M Utrecht. En daarvoor Gerdien, winnaar van de tweede ronde woordbouwer. En zo is de morgen weer voorbij gevlogen. Aankomende donderdag het open spreekuur, de zomereditie, over de tuin. Heb je een vraag over je plantjes? Over het gazon? Laat het weten en stuur nu een mailtje naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan krijg je deskundig advies van Jurgen Smit. tuin@rtvutrecht.nl. En donderdag 12 uur het open spreekuur met Jurgen en met Liesbeth deze week. En Liesbeth is er zometeen ook met Aan Tafel. Eet smakelijk.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 12 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisaties zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medisch perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel en... Dit is Radio M Utrecht met de hoofdpunten uit het regionieuws. En Hanna is hier. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Mike Schoenel.
9: Na het noodweer van afgelopen weekend blijven schademeldingen binnenstromen bij verzekeraars. De meeste komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Meldingen gaan over bliksemschade en schade door hagelstenen aan auto's en ramen. Verbijstering bij architectuurcentrum Aorta in Utrecht omdat de gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om een ton per jaar. Aorta voelt zich overvallen door het nieuwe coalitieakkoord. En bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht klagen meer dan wie dan ook in Utrecht over hardrijders en verkeerslawaai. Toch blijkt het lastig voor de gemeente om hier iets tegen te doen. En de Utrechtse politiehond Jack heeft zijn speurneus gebruikt. Je hoort zo om 12:30 wat hij heeft gevonden.
8: Oh, nou, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Dankjewel, Hanna. Gaan wij nog even naar de weg. De A12 van Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Kanaleneiland en De Meren. Daar is een vertraging van 4 minuten. Er zijn daar wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daarom dicht. Even kijken, A12 richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug. Een stukje verderop. Ook 4 minuten vertraging komt door dat ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Gaan we naar de A27. Utrecht in de richting van Gorkum. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook daar een vertraging door wegwerkzaamheden van 4 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tot slot. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Ook daar wegwerkzaamheden. En dat is een langere verhaal. Dat loopt tot 30 juli. Dus dat is zo'n lange vertraging. Welkom, dit is Radio M Utrecht.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: een van de huisorkesten van deze zender, Little Lies Fleetwood Mac, op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: En daarmee ben je van harte welkom bij het lunchprogramma. Hij loopt nog steeds door. En het is maandag 29 juni. De maand loopt al op zijn einde. Ja, dat is ongelooflijk. Sluit lekker aan. Het is heerlijk afgekoeld. En wat hebben we een weekend achter de rug. Leuk dat je erbij bent. En code rood mag dan voorbij zijn. Maar ik ben al wel gestoken. De mug is gesignaleerd. Dat krijg je met die open ramen. En waarom bestaan die beestjes eigenlijk? Dat ga ik zo vragen aan onze eigen bioloog en schrijver Luc Hoogestein. En straks na 1 uur vertellen Ellen Brom en Stephanie Blom, kinderoncologieverpleegkundigen, over hun fantastische werk in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ze schreven samen een boek over het dagelijks leven in het ziekenhuis. Blijdschap en verdriet spelen zich daar elke dag af van kamer tot kamer. Het gaat natuurlijk allemaal over kinderen, dus dat is echt heel bijzonder. Af en toe moest ik het boek zelfs even wegleggen, zo aangrijpend. Nieuwe stem van hem, ik zou zeggen, blijf er vooral bij. Reageer via de app van RTV Utrecht.

0: Hij heeft het niet van een vreemde, Enrique Iglesias en Bailamos op Radio M Utrecht. In de Spaanse zon. Nou, daar hoeven we nou voorlopig heel eventjes niet te zijn. Dit geluidje vind je vast helemaal niet zo leuk. Let op. Ik heb het nog niet heel erg gehoord dit keer. Misschien ben jij wel, Luc Hoogestein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lisbeth.
0: Ja, onze bioloog.
1: Ik heb het wel gehoord. Bij ons in de slaapkamer heb ik er al eentje gezien, gelukkig.
0: Je klinkt nog een beetje zacht. Misschien moet het ietsje harder zetten. Je retour eens even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Even proberen hoor. Ja.
1: Zo beter?
0: Ik denk dat zo goed.
1: Oké.
0: Luc, goedemiddag. Ja, je bent iedere zondag bij mij in de uitzending. Code Rood is inmiddels gelukkig voorbij. Maar ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Maar bij mij binnen is het nog best wel een beetje warm. De ramen open en dan komen die beestjes toch weer binnen. De muggen. Je vraagt je af, wat doen die beestjes eigenlijk en waarom zijn ze er? Kan je daar iets over vertellen? Want jij bestudeert dieren en insecten in de directe omgeving. Wat is nou de functie van de mug? Kun je dat zeggen?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Als mensen hebben wij last van de mug. Dus we denken van, goh, wat een vervelende beesten. Maar als je kijkt naar de functie van de mug in de natuur, dan zijn ze ongelooflijk belangrijk. Want je wil niet weten hoeveel dieren muggen eten. Het is echt een van de meest belangrijke voedselbronnen die dus een beetje in de natuur te vinden is. En ook in je eigen tuin.
0: Dus
1: ja,
0: bijvoorbeeld,
1: ja joh, als je weet hoeveel muggen één vleermuis per jaar vangt, hou je vast, dat zijn ongeveer 1 miljoen muggen. Eén vleermuis.
0: Oh, jij bedoelt gegeten worden. De muggen worden zijn prooi, als het ware. Hè? Dus ze eten zelf niet dingen, maar zij worden gegeten.
1: Nee, dat klopt. Dat bedoel ik inderdaad.
0: Ja.
1: Ze worden door echt talloze beesten gegeten. En vleermuizen dus voorop, die eten er echt heel erg veel.
0: Ja. Waar komen ze nou op af? Op licht of op geur?
1: Nee, ze komen niet op licht af. Dat is een veelgehoord fabeltje, maar ze komen niet op licht af. Maar waar ze echt op afkomen, dat is, hou je vast, je adem. Ze ruiken je adem. Ze ruiken de CO2 in jouw adem. Als je zuurstof inademt, dan adem je op een gegeven moment CO2 weer uit. En dat kunnen ze supergoed ruiken. En dus vanaf een metertje of 20, 30 hebben ze al in de gaten dat jij in de buurt bent. En dan komen ze op je af en dan willen de vrouwtjes willen jouw bloed gaan drinken.
0: Jeetje. En nou heb ik pas gehoord dat DEET, hè, wat altijd het bestrijdingsmiddel was, dat niet meer zo goed werkt. Omdat ze dat associëren op een of andere manier. Blijkbaar zijn die beesten ook een soort van slim. Ja. Met mensen, wat eigenlijk bedoeld is om hen te bestrijden, daar komen ze juist op af.
1: Ja, klopt. Er heeft gewenning opgetreden bij een aantal muggensoorten. En die weten dus dood heel goed dat als ze niet ruiken, dan moeten ze er niet naartoe. Want dan, dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Maar ze weten ondertussen ook dat diet eigenlijk dus helemaal niet gevaarlijk is. Dus ze trekken zich er niks meer van aan.
0: Oh jee, en wat moeten we nu doen dan?
1: Wat handig is, je kunt wel dingen doen hoor. Nee, het allerbelangrijkste wat je kan doen is bijvoorbeeld in huis gewoon horen plaatsen. Horen dat de muggen niet naar binnen kunnen komen. Of een ventilator in huis plaatsen werkt ook heel goed. Want muggen hebben een hekel aan luchtstromen, dat vinden ze echt niet fijn. En wat ook goed werkt, en dat gebruik ik thuis altijd, is een paar spinnen in je huis. Dat werkt heel erg goed. Want die spinnen vangen namelijk heel veel muggen 's nachts weg. Dus op het moment dat je zeg maar 's nachts een paar spinnen in je slaapkamer hebt, dan heb je automatisch muggenvangers in je slaapkamer zitten.
0: Dus die moet je dan eigenlijk weer niet verjagen? Wat de meeste mensen wel doen natuurlijk, de spinnen wegjagen.
1: Ja, en dat is niet handig, want de reden dat ik zo weinig muggen in mijn slaapkamer heb, heeft te maken met die twee grote trilspinnen die nog steeds bij ons in de slaapkamer zitten. Die vangen ze allemaal weg.
0: Ik had het er net even over met mijn collega Pieter. Ja, waterbakjes en vijvers in je tuin, of je balkon, dat is ook niet echt handig, hè?
1: Nee, want die muggen die planten zich voort via water. Die leggen hun eitjes in het water. En die jonkies kunnen vrij makkelijk daar leven. Die hebben eigenlijk maar 1 centimeter water nodig om zich gewoon in te kunnen ontwikkelen, zeg maar. Ja. En in dat water, dat filteren ze gewoon. Dus eigenlijk hebben ze ook wel een functie, hoor. Muggen kunnen heel goed water filteren. En dat is wat ze eigenlijk doen. En die centimeter, op een gegeven moment komen ze eruit en dan gaan ze rondvliegen. En dan,
0: nou, bestudeer jij alles in de directe omgeving? Zijn er ook kruiden en planten die de muggen een beetje weghouden?
1: Ja, die zijn er ook. Ja, een hele bekende is citroenmelisse. Die werkt hartstikke goed. Of citroengeranium. Eigenlijk alles waar citroen in zit, daar houden ze niet zo van. Dus als je een blad kneust van een citroenmelisse of zo is dergelijks, dan komt dat citroengeurtje dat komt vrij en dan blijven de muggen wel aardig uit de buurt. Okay. Dus dat werkt best wel goed.
0: Hartstikke goed. Luc, we spreken elkaar altijd op zondagochtend rond 8:15 of 9:15. En heb jij weer iets leuks te melden over alles wat je ziet in de natuur en de omgeving. En je gaat ook presentaties houden komende tijd. Komen we nog op terug. Dankjewel voor nu in aan tafel voor je bijdrage.
1: Heel graag gedaan.
0: Tot een andere keer. Doeg.
1: Oké. Okay. Hoi. Doeg.

toch wel echt de ultieme schuifelplaats, zo 1977. En je hoort hem nog een keertje voorbij komen op Radio en Utrecht. Zo dadelijk is Hanna hier met het regionieuws van Halleveen. En ja, dat gaat ook nog echt over de schade na het noodweer van afgelopen weekend. En de verkeersoverlast. Dat is ook het onderwerp in de Utrechtse wijk Overvecht. Hebben we het dan over. En dit zijn de dames van de Supremes.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: En het is 12:30, tijd voor het regio nieuws. De schademeldingen blijven bij binnenkomen bij verzekeraars. En Hanna weet er meer van.
8: Ja, dat komt door het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. Architectuurcentrum Aorta in Utrecht is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer een ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in 2028 helemaal. Aorta voelt zich overvallen door het besluit en vreest dat activiteiten zoals debatten, lezingen en de Dag van de Architectuur gaan verdwijnen. De organisatie roept de Utrechtse gemeenteraad op om de bezuiniging terug te draaien. In Overvecht klagen bewoners vaker over hardrijders en verkeerslawaai dan waar dan ook in de stad. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit de wijk. Toch kan de gemeente maar beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het Openbaar Ministerie rijdt er daarvoor te weinig verkeer. Ook een zogenoemde lawaai-flitspaal is nog niet mogelijk, omdat de techniek en wetgeving daarvoor niet klaar zijn. Utrecht zet vooral in op 30-kilometer zones en het anders inrichten van wegen. De Utrechtse politie heeft dit weekend een man opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. De medeverdachte vond hij niet, daar wordt nog naar gezocht. Meer nieuws op de app en website, zoals over de wachtlijsten voor paspoorten en ID-kaarten, want het is druk zo vlak voor de vakantie. En dan nog het weer. Afwisselend zon en wolken vandaag met 25 graden. Morgen wordt een vergelijkbare dag.
7: Dankjewel, Hanna. We horen jou heel graag weer zo rond een uurtje of één. Dan schuif je weer even bij me aan. Dankjewel. Joehoe. Gaan we even naar de weg. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en De Meren. Daar is een vertraging van 7 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Ook wegwerkzaamheden daar. 6 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort in de richting van Utrecht tussen Amersfoort en Leusden. Daar is een vertraging van 6 minuten. Tot zover.
9: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Aan tafel met Lies.

0: En ze hadden zo'n gek instrument bij zich. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar sailor, die mannen in van die matrozenpakjes. Girls, girls, girls.
1: Aan tafel.
0: En heel goedemiddag en van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. En ik wou nog even je aandacht vragen voor het volgende. Ja, ik probeerde mijn Toscaanse jasmijn te snoeien. Dat ging mis. Ik heb zo hard gesnoeid dat hij nu helemaal dood is. En dat was natuurlijk de bedoeling niet. Nee, zeker niet. Ik ga daar nog even over praten. Komende donderdag met Jurgen Smit. Dan hebben we tuinspreekuur. Van 12 tot 2. En jij kunt dus ook al je vragen stellen aan Jurgen. Het is hartje zomer. Ja, wat kan je nu doen in de tuin? Wat moet je niet doen? Maaien, zaaien, de droogte. Zijn er bepaalde hittebestendige planten? Ik noem maar wat. Waar zitten de slakken nu eigenlijk? Hoe zit het inderdaad met de muggen? Hoorden we net al wat over. Wat moet je nou echt niet doen? Heb jij misschien zelf een probleem in je tuin of op je balkon? Vraag het in ieder geval en Jurgen kan al je vragen beantwoorden. Mail naar tuin@rtvutrecht.nl. Tuin@rtvutrecht.nl.

0: René Vroeger met Donnie, René Vroeger en Waylon. Zoals zoveel artiesten zoeken ze de samenwerking. Een leuke combinatie hoe de liefde gaat. Ik kijk op de klok. Nou, we zijn heel erg op tijd. En vorige week hadden wij Rozemarijn Knol als stem van M. Nu beginnen we lekker weer van voren af aan en hebben weer een hele nieuwe stem. En dan zou ik zeggen, nou, pak pen en papier erbij. Nee hoor, dat hoef je niet te doen. Maar luister goed, zet je radio een stukje harder. We gaan het spelen.
1: De stem van M.
0: Is die moeilijk? Dat vraag ik mij af. Ik zou zeggen, luister heel goed. Hier is de nieuwe stem van deze week. En het is een korte ronde, want donderdag hebben we dus tuinspreekuur. Dus woensdag hebben we al de uitkomst. Luister goed.
2: Die gasten waren 5, 26 jaar.
1: De stem van M.
0: Nou, wie zou dat zijn, denk je? Als je het weet, mail dan naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stem van M, rtvutrecht.nl.

0: En dat ging nog uren zo door met Dire Straits. So Far Away From Me op Radio M Utrecht. En bij ons is natuurlijk uiteraard Gita Spannenburg. Gita, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lisbeth.
0: Ja, het is nu alweer echt een goede middag, hè?
1: Ja, hè? Ja. We hadden het er voor de uitzending even over. Hè? Het was echt een beetje uitzitten. Tenminste, zo heb ik er volgens mij afgelopen vrijdag ook echt ervaren. En voor veel mensen god dat voor zaterdag natuurlijk ook, hè? Met die hitte.
0: Ja. Wat deed jij om jouw huis een klein beetje hitteproof te maken, zou ik maar zeggen?
1: Ja, slaapzak extra voor de ramen. Oh ja. Toch de ramen toch maar een beetje open, omdat je dan nog een luchtstromingje hebt. En ja. Af en toe naar buiten om dan de hitte te voelen, zodat ik binnen weer het gevoel had van dat het koeler was. Ja. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Maar vrijdag kon ik, ik was ook aan het werk, maar kon 's middags ook niet echt wat doen.
0: Ik merkte gisteren het verschil. Toen kwam ik uit Lent weer thuis. En toen dacht ik, het is binnen al best wel weer koel. Want het was buiten al wat afgekoeld. En toen voelde ik nog een keer die warmte van de dag ervoor. Want de ramen waren dicht.
1: Yeah.
0: Jongen, dan merk je pas het enorme verschil inderdaad. Maar goed.
1: Ja, want het gaat allemaal in de stenen zitten. Ja, maar precies. Gaat in de loop van deze week gaat in ieder geval een boel warmte uit de stenen. Ja, dat
0: gaat er gebeuren vanmiddag, vanavond, morgen?
1: Ja, vanmiddag en vanavond. We zien her en her stapelwolkjes. Ik denk dat in de loop van de middag ook het aantal stapelwolkjes wat minder wordt, dus dat je weer aardig wat zon krijgt. 24 tot 26 graden van west naar oost in Midden-Nederland. Dus het minst warm tegen de grens met Zuid-Holland. Het warmst meer richting Gelderland. Ik denk ook wel dat de Bilt nog een keer een 25 graden haalt, waardoor we nu op dag 12 van de hittegolven zitten. En het blijft droog, het is rustig en het mooie is, vanavond en vannacht koelt het gewoon aardig af. Ja, naar 12 tot 14 graden morgenochtend. Dat is een fraai begin, niet met veel wind, dus het is een wat rustig. Maar het is een mooi begin om een relatief frisse dinsdag en woensdag te kunnen beleven.
0: Ja, en was je voorspelling zo voor de rest van de week? Want trouwens vanavond misschien ook of vannacht? Hoe
1: ja, vanavond en vannacht gaat op 13, 14 als minimumtemperatuur. Dus dat is, dat koelt lekker af. En dan morgen 3, 24 graden. Wel met redelijk wat bewolking. Er passeert een soort zwak front zonder neerslag, maar wel met wolkenvelden. Nou, is ook helemaal niet vervelend, denk ik. En zondag hebben we dan weer zon en stapelwolken, zoals we dat momenteel ook zien. En op donderdag steekt er een windje op. En dat windje bij 23 graden en een enkele bui maken dan echt dat steeds meer warmte je huis uit kan. Misschien maar goed ook, want als je de weerkaarten van volgende week ziet, lijkt er toch ook weer een impuls van warmte uit het zuiden te kunnen komen.
0: Toch niet meemaken dat we precies hetzelfde terugkrijgen.
1: Ja, het is niet ondenkbaar, laat ik het zo zeggen. Dus wat dat betreft is zeker in de loop van de week de relatieve koelte echt wel, denk ik, voor velen heel aangenaam.
0: Wij gaan het meemaken. Ja, en ik was van plan nog de vierdaagse te gaan lopen. En hoop ik ook niet dat we dat soort temperaturen weer hebben. Want dat is echt niet fijn.
1: Ja, ook dat zit natuurlijk in een maand, de juli maand, die ook daar wel patent op heeft de laatste 10, 20 jaar.
0: Ja, precies.
1: Spannend.
0: Gita, wij spreken elkaar en ik dank jou hartelijk. En graag weer tot, ik denk woensdag, hè? En vanmiddag bij
1: woensdag spreken we je. Ja, okay. Morgen is de Mago hier.
0: Doeg! Doei.

0: past helemaal bij het relaxte tempo van nu, hè, van de zomer. Zo dadelijk in Aan Tafel twee bijzondere gasten, Ellen Brom en Stephanie Blom. Beide zijn oncologieverpleegkundigen en werken in het Prinses Maxima Centrum. Met kinderen die dus heel erg ziek zijn. We gaan zo uitgebreid hebben, want ze hebben daar een prachtig boek over geschreven. En met hele mooie verhalen, daar gaan ze van vertellen. En ja, het is aangrijpend en mooi. Ik zou zeggen, blijf luisteren en heel graag tot zo. En heel smakelijk eten. Tot zo.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julia. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn bij de verzekeraars al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen, DJI, dat kan doen. Nu is gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had daarover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen dat er nu niet meer veel meer mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Ajax neemt afscheid van Marijn Beuker. De directeur voetbal werkte ruim 2,5 jaar bij de Amsterdamse club. Er werden al langer vraagtekens gezet bij zijn functioneren. Beuker was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Sinds de aanstelling van technisch directeur Jordi Cruijff werd zijn rol steeds kleiner. Ajax zegt dat na gesprekken met Beuker is besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht. En bij mij is Hanna Kameraad met de hoofdpunten van het regionieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een waterleiding in Amersfoort is gesprongen. Het water loopt bij sommige mensen al de voortuin in. De kruising van de Lienertseweg met de Trekvogelweg staat blank van het water. De brandweer, handhaving en waterbedrijf Vitens zijn ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet. En ook in Vinkeveen is het een waterballet. Daar staan meerdere straten onder water, maar dan als gevolg van de hevige regen dit weekend. De Baanbrugse Zuwe, Kerklaan, Herenweg en de Helling zijn getroffen. Sommige bewoners kunnen hun auto niet verplaatsen of het huis niet uit zonder natte voeten te krijgen. En tennisser Botik van de Zandschulp is iets gezakt op de wereldranglijst. De Veenendaler staat nu op 54ste plek, 2 plekken lager dan eerst. Door het zakken van Griekspoor is hij wel nu de hoogst genoteerde Nederlander. De nieuwe wereldranglijst is vandaag bekendgemaakt op de dag dat Wimbledon begint. Straks meer nieuws om 1:30.
0: Ik vind wel dat hij de mooiste naam heeft, hè? Botik van de Zandschulp. Wie heet dat nou zo? Ja, prachtig. Dankjewel, Hanna. Graag tot straks. Gaan we nog even naar de weg. De A12 Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Houten en knooppunt Oude Rijn. Daar is de vertraging 2 minuten. Komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
9: Hoi Judith.
10: Dag lieverd. Was het leuk op school?
9: Nee, we moesten stomme dingen doen.
10: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken. Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Aan tafel met Liesbeth.

0: Het was een heel grappig duo in 1974. Swinging on the Stars, Spooky and Sue op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Ja, een heel goede middag. Wij gaan eens eventjes kijken. Oké. Moet ik het even een goede pakken? Eens even zien. We gaan het hebben over een heel bijzonder boek. Ja, we zaten zo te kletsen. Van harte welkom bij het tweede deel van Aan tafel. Bij mij zijn aangeschoven twee vrouwen. Zitten heel heerlijk zo aan de bar naast mij. Ellen Brom en Stephanie Bloem. Ze werken allebei als kinderoncoloog verpleegkundige in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Een plek waar je natuurlijk eigenlijk nooit wil komen of hoopt te komen. Zeker niet als ouder. Dagelijks worden er levens op hun kop gezet. Samen schreven ze het boek Een lach, een traan en een tondeuze. En dat gaat over het dagelijks leven in het ziekenhuis. Blijdschap en verdriet gaan daar eigenlijk hand in hand als ik het lees. En het verplaatst zich ook echt van kamer naar kamer. Ze schrijven over afscheid nemen van een klein meisje dat het toch niet redt. Maar ook over een waterpistoolgevecht in de gang. Een jongetje dat vriendjes te logeren krijgt. Dat kan ook. Bij mij zitten ze allebei. Welkom. Hartstikke leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Ja, en ik zei het net al tegen jullie. Ik moest het af en toe wel even wegleggen. Het is best wel aangrijpend. Hoor je dat meer?
2: Ja, dat horen wij wel vaker.
0: Ellen, hè?
2: Ja.
0: Wat, van wie hoor je dat dan?
2: Vooral ouders van patiënten. Maar ook collega's die er natuurlijk dagelijks zelf mee te maken hebben. Maar dan in de thuissituatie het gaan lezen. En het dan ook even weg moeten leggen.
0: Ja. Omdat er zoveel gebeurt.
2: Er gebeurt veel. Ja. Veel nare dingen wat we ook echt zien. Maar ook wel heel veel leuke dingen.
0: Ja.
2: En in de thuissituatie grijpt het je denk ik nog meer aan. Dan wanneer je misschien op de vloer aan het werk bent.
0: Ja, en jullie werken er allebei. Jij, Stephanie, 8 jaar en jij een jaar of 5?
2: Ja, 5.
0: Mag ik vragen hoe oud jullie zelf zijn?
3: Ja, ik ben 36.
0: Ja? Stephanie, en jij?
2: Ja, ik ben 28, bijna 29.
0: Je was best wel jong, dus je maakt veel mee. Ik wou aan jou vragen, Ellen, maar meteen met de deur in huis vallen. Dan weten we ook waar we het over hebben. Meteen het eerste hoofdstukje in het boek gaat over een meisje van 8, Emma. En jij komt bij haar op de kamer binnen en volgens mij gaat het even niet goed. Vertel. Ja.
2: Het eerste hoofdstuk heet De Noodbel. Het is een uur geleden dat ik de 8-jarige Emma de paracetamol gaf. Haar temperatuur was 38,3. Ze voelde zich een beetje beroerd en rillerig, maar haar vitale functies waren verder stabiel. Hey Em, zeg ik, hoe gaat het met je? Ze trekt haar mondhoeken op in een poging tot glimlach. Moe, fluistert ze. Haar stem klinkt dun en breekbaar. Ik loop naar haar toe en voel aan haar hand. Koud. Haar huid is klam. Haar borstkas beweegt snel. Te snel. Gaat het ademhalen wat lastig? Vraag ik haar, terwijl ik de thermometer in haar oor steek. Ze knikt. Haar lippen zijn gauw. Haar huid krijgt een vale kleur. De thermometer piept. 40,4. Mijn maag trekt zich samen. Geen enkele daling na de paracetamol. Haar ademhaling versnelt en de kleur trekt verder uit haar gezicht. Ik vertrouw het niet en zet de monitor aan. Het apparaat piept, zodra ik de plakkers bevestig. Hartslag 178. Ademhaling 42. De cijfers volgen elkaar sneller op dan dat ik ze kan verwerken. De bloeddruk zakt. De saturatie duikt omlaag. Emma, blijf bij me, zeg ik terwijl ik het zuurstofmasker op haar gezicht plaats. Haar ogen draaien langzaam weg. Mijn adem stokt. Ik voel hoe mijn vingers trillen als ik de noodbel indruk.
0: Ongelooflijk, dat is dan één meisje waar je het over hebt.
2: Ja.
0: Is dat altijd zo? Want dat lijkt me bijna niet vol te houden. Dat je steeds van dit soort kwetsbare kinderen helpt. En ja, dan dat raakt je dan elke keer zo.
2: Nou, dit is echt, wat we hier beschrijven, is echt een...

0: een acute situatie. En het is niet zo dat we deze echt dagelijks meemaken. Normaal, een werkdag kan er heel normaal tussen aanhalingstekens uitzien. Maar er kunnen natuurlijk complicaties optreden, waardoor er iemand in een acute situatie raakt. En dan grijpt het wel altijd aan, inderdaad. Ja. Omdat je heel snel moet schakelen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En je hoopt iemand natuurlijk bij je te houden. Maar wanneer je de noodbel indrukt, staat de kamer binnen no time helemaal vol. Dus je bent niet alleen.
1: Je beschrijft het ook enorm. Het is best wel stressvol. Iedere keer ook weer. Stephanie, wat was de reden? Want dit zijn natuurlijk dingen waar je bent hartstikke druk. Je hebt helemaal geen tijd. Wat was de reden dat jullie dit heel graag in jullie ervaringen op wilden schrijven en wilden laten lezen aan meer mensen?
2: Ja, we maken natuurlijk echt van alles mee daar. En mensen die daar eigenlijk niks van weten, die kunnen zich eigenlijk geen voorstelling maken wat wij meemaken op een werkdag. En eigenlijk merkten we ook zelf dat we dat moeilijk vonden om uit te leggen aan vrienden en familie thuis. Wat maak je nou mee? Ja, het was druk. We moesten medicatie geven. We hadden gesprekken met artsen, maar daar blijft het dan een beetje bij. Maar hoe leg je echt uit wat je meemaakt met zo'n acute situatie, of als er een nieuwe opname komt en wat je gevoel daarbij is? Mm-hmm. Vaak als je zo'n drukke dag hebt gehad, dan heb je er thuis geen energie meer voor om dat uit te leggen. Dus hadden we samen het idee van, als we dat nou op papier zetten, waarbij we ook goed ons gevoel kunnen omschrijven, dan hopen we een inkijkje te kunnen geven in ons werk en wat het met ons doet.
1: Ja. Nou, vertelde jij dus net, Ellen, dit verhaal over dit meisje Emma. Je maakt natuurlijk nog veel meer mee. Neem je dat dan ook mee naar huis 's avonds? Hoe werkt dat?
0: Na elke dienst hebben we vaak wel een evaluatie met elkaar. Dus dan, en ook sowieso na een acute situatie, als er van alles is gebeurd, probeer je daarna direct even met het groepje te zitten die daarbij betrokken is geweest. En dan bespreek je even de situatie door. Hoe heeft het zo tot stand kunnen komen? Wat is er precies gebeurd? Wat hadden we misschien een volgende keer anders moeten doen? En aan het eind van elke dienst is er dus zo'n evaluatie met alle collega's. En vaak, ik moet dus lang rijden, want ik zei net al, ik kom tussen Arnhem en Utrecht, of Arnhem en Nijmegen. Dus ik moet ongeveer een uur naar mijn werk toe rijden. En dat is wel het moment dat ik heel veel kan verwerken. Dus vaak bel ik of met collega's zoals Stephanie. Ja. Of met mijn partner. En dan probeer ik al van alles te vertellen. Ja. Want als ik thuis kom, ben ik gewoon moe.
1: Ja. Ben je gewoon afgedraaid eigenlijk.
0: Ja. Ja. Natuurlijk speelt de casus dan nog wel in mijn hoofd. En vooral met zo'n acute situatie. Ja. Dan denk je wel de volgende dag. Dan ben je gewoon nieuwsgierig van hoe is het nu met Emma bijvoorbeeld.
1: Stephanie, het gaat altijd over kinderen. Je hebt twee kinderen. Hoe oud zijn zij?
2: Mijn dochters zijn net 3 en 5,5.
1: Ja, dat lijkt me ook gek. Als je thuis komt, heb je 2 gezonde kleine kindjes. Hoe werkt dat voor jou? Werkt dat juist heel ontspannend of word je er heel bezorgd van?
2: Beide kanten eigenlijk op. Het is echt dagelijks wel een besef van, ik heb 2 gezonde dochters en hoe blij je daarmee mag zijn. Maar aan de andere kant heb ik ook heel goed het besef van, het kan zomaar omslaan. Want bij al onze patiënten is er wel een kleine aanlooptijd. Maar dat waren ook eigenlijk allemaal gezonde kinderen. Dus eigenlijk 2 kanten. Aan de ene kant super blij dat ik die 2 gezonde meiden heb en zorgt het ook voor heel veel afleiding thuis. Maar aan de andere kant ook altijd wel iets in mijn achterhoofd waarbij ik denk, het kan je zomaar gebeuren.
1: Ja, je hebt het een keer ergens over een kindje van 4 dat ziek wordt. Ja, je hebt 12 kleine kindjes. Ja. Ja, waarom jouw kinderen dan niet bij wijze van spreken? Hè?
2: Ja.
1: Hoe doen jullie dat op je werk? Praat je daar heel veel over? Je hebt echt manieren nodig, lijkt me. Omdat je de hele dag met kinderen bezig bent en ouders ook, die heel bezorgd zijn. Heb je daar manieren voor, Stephanie?
2: Om daarmee om te gaan?
1: Ja, om mee om te gaan. Om het ook te verwerken. Dag weer.
2: Sowieso is het fijn dat je elkaar hebt. We zijn een heel fijn team, een heel close team. Dus we begrijpen elkaar precies wat je meemaakt. Dus dat is heel fijn dat je weet dat je elkaar daarin hebt. Dus soms hoef je niet eens heel veel dingen uit te leggen. Maar is een blik al genoeg? Of weet je gewoon wanneer je even een knuffel nodig hebt of een knuffel moet geven? En wat Ellen al zei, sowieso na elke dienst hebben we een evaluatiemomentje. En dan kun je even de tops en de flops doornemen. Bijvoorbeeld wat ging goed, wat ging niet goed. En na elke acute situatie of een verlies of extra verdriet, dan zijn er extra nabebesprekingen ook met de arts bijvoorbeeld. En er is ook altijd een psycholoog die kan helpen. Waar je om hulp kan vragen of mee in gesprek te gaan.
1: Wat je allemaal in huis moet hebben om dit werk te doen. En nog meer, ook iets meer uit het boek nog, zo dadelijk na de muziek.

0: Amy McDonald met dat aparte, grappige accent. This is the Life op Radio M Utrecht. Bij mij in de studio Ellen Brom en Stephanie Blom. Ze werken als kinderoncologieverpleegkundige in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Nou, voor de meeste mensen wel bekend. Zij schreven samen het boek Een lach, een traan en een tondeuze. Dat is de titel. Stephanie, die titel, hoe kwamen jullie daarbij? Hoe werkte dat? Of een van jullie maar.
1: Ja, het was eigenlijk al een titel van een hoofdstuk wat ik had geschreven. Een lach, een traan en een tondeuze. En dat is omdat het in dat hoofdstuk erover gaat dat er haren worden afgeschoren van een meisje. En eigenlijk toen we alle hoofdstukken of het boek eigenlijk klaar hadden, waren we eigenlijk nog op zoek naar een passende titel. En toen hadden we het op een gegeven moment over een lach en een traan. Want dat is echt wat het is eigenlijk, het leven daar. En toen kwamen we eigenlijk dus weer op dat hoofdstuk van van het boek. En toen dachten we, waarom doen we dat niet gewoon ook als hoofdstuk van het boek? Want dat is eigenlijk heel pakkend, denken wij.
0: We gaan daar naartoe. Het is een beetje de kern van het boek, zou je kunnen zeggen. Vertel, waar ben jij? Je gaat een klein stukje voorlezen, Stef.
1: Ja, ik ga een klein stukje voorlezen over een meisje waar ik voor gezorgd heb. Een tienermeisje die een beetje aan het begin van haar behandeling is. En die mij heeft gevraagd om te helpen om haar haren af te scheren.
0: Daar gaan we nu naartoe. Vertel. Ja.
1: Als ik haar kamer binnenkom, zit Flora nog steeds bij de wastafel. Haar moeder heeft van een laken een soort kappersmantel gemaakt. Als ik Flora vraag wie het moet doen, mama of ik, wijst Flora naar haar moeder. Even voel ik een opluchting, terwijl ik haar moeder probeer te ondersteunen. De moeder van Flora begint, maar het valt haar zichtbaar zwaar. Wanneer de eerste plukken van haar donkere blonde lokken op de grond vallen, kijkt Flora via de spiegel naar mij. Ze wijst naar mij. Oké, Stef, je kunt dit, zeg ik tegen mezelf. Ik neem de tondeuze over van haar moeder. Na een paar plukken voel ik dat het goed gaat en dat mijn vertrouwen groeit. Ik vraag Flora of het zo kort genoeg is. Ze steekt haar duim op. Ik ga rustig verder. Haar moeder eit over de zachte, al afgeschoren haartjes en zegt hoe trots ze op Flora is. Ook ik laat weten hoe knap en dapper ik haar vind. Flora blijft naar zichzelf kijken in de spiegel. Als al haar donkerblonde lokken eraf zijn, laat ik Flora weten hoe cool ze eruit ziet. Nu komt je mooie kopje nog beter uit. Haar moeder bevestigt dit en drukt een kus op haar voorhoofd. Nadat alles is opgeruimd en ik Flora weer in bed heb geholpen, leg ik even mijn hand op de schouder van haar moeder. Bent u oké? Het is goed, zegt ze. Kort, maar vastberaden. Ik besluit ze alleen te laten. Jullie hebben dit samen zo knap gedaan, zeg ik. Bel me als ik iets voor jullie kan doen. En dan sluit ik de deur zacht achter me.
0: Ja, wat mooi. En dit maak je natuurlijk heel vaak mee. Dat haren afscheren is dat voor veel kinderen en hun ouders een cruciaal moment, zeg maar.
1: Ja, ja, je merkt echt dat vooral bij oudere kinderen is dat vooraf, voor de behandeling eigenlijk al een groot ding. Ga ik mijn haar verliezen? En vooral bij de meiden natuurlijk. En ieder gezin pakt dit op een andere manier op. Sommige ouders vinden het fijn om het zelf met het kindje te doen. Sommigen die regelen het om het bij een kapper te doen. Of die kennen mensen die kapper zijn en die komen bij ons in het ziekenhuis om dat te doen. En soms worden wij om hulp gevraagd om dat te doen.
0: En dat vond je toch ook moeilijk? Dat is voor jou dan ook lastig?
1: Zeker, ja, we doen het niet heel vaak. Help bij het afscheren. Dus ik vind dat dan toch ook spannend. En vooral omdat dit ook om een meisje ging in een tienerleeftijd met lange haren, waarvoor het haar gewoon heel belangrijk is. Vond ik het wel spannend ook om hierbij te helpen.
0: Jullie hebben ook altijd te maken met ouders die dan vaak een heel zware mededeling moet doen. Hè? Las ook over een jongetje, Jens, die was geloof ik een jaar of 12. Die krijgt dan diagnose en een van jullie, ik weet niet meer uit mijn hoofd, ik dacht jij, Ellen, daar naartoe gaat. Die moet dan toch aan die ouders ongeveer met de arts samen gaan vertellen hoe en wat. En wat dat gaat betekenen voor dat jongetje. Wat moet je in je hebben om dit werk te kunnen doen? Laat ik het zo zeggen, een eigenschap. Je moet heel stressbestendig zijn, hè?
2: Oh, vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik weet niet, ik heb gewoon een soort gevoel eigenlijk altijd al dat ik verpleegkundige wilde worden. Ik bedoel, mijn moeder is verpleegkundige, mijn tante is verpleegkundige. In de familie zit het gewoon heel veel. En stressbestendig.
0: Ja, je wil zorgen.
2: Ja, je wil gewoon zorgen. Dat is denk ik het mooie. En we krijgen natuurlijk heel vaak te horen van, oh, wat zwaar of wat heftig. En tuurlijk, het werk is ook soms echt wel zwaar en het werk is ook heftig. Maar als je de hele tijd met die mindset rondloopt, dan denk ik niet dat je het werk kan doen. Nee. En gelukkig zien we dus vaak genoeg ook echt wel luchtige dingen. En met elkaar doe je het gewoon.
0: Ja. Nou ja, je moet ook die ouders, niet iedereen reageert natuurlijk hetzelfde, Stephanie. Dus moet je ook maar mee dealen. Hè? Dat lijkt me ook soms best wel lastig.
1: Ja, echt. Iedereen reageert anders. Sommigen die zijn gelijk van we gaan hiervoor, we gaan dit samen doen, we kunnen dit. En soms zie je echt dat mensen even tijd nodig hebben om het te laten landen. Ja. En die zijn, natuurlijk iedereen is verdrietig, maar sommigen die zijn intens verdrietig en die kunnen even helemaal geen informatie binnenkrijgen eigenlijk de eerste paar dagen. Dus ja, je probeert inderdaad voor iedereen helpend te zijn en voor iedereen op hun eigen manier wat voor.
0: Maar dat betekent dat je ontzettend goed moet observeren van wat kunnen die mensen nu aan? Ergens las ik ook dat jullie, geloof bij de Jensen ook, ouders moeten dat echt nog verwerken. En dan zeg je een van jullie van nou, ik laat de informatie nog maar even op de gang liggen. Want ja, anders is het voor die ouders gewoon nu te veel. Maar dat weet je dus op een gegeven moment van. Het komt heel in de details, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat klopt. Soms merk je gewoon als ze zo intens verdrietig zijn. Volgens mij beschrijven we inderdaad bij Jens ook dat een kuur bijvoorbeeld niet heeft aangeslagen. En dan wil je eigenlijk verder in gesprek over wat hierna. Maar dan is er zoveel intens verdriet. Dan kan je wel doorgaan op dat moment.
0: Even
2: maar
0: niet.
2: Ja, dat komt toch niet binnen. Dus dan besluit je gewoon even een ander moment terug te komen.
0: Nou, zo positief eindigen. Een aantal ouders heeft jullie boek ook gelezen. Hoe reageren zij?
1: Ja, superleuk. We hebben echt heel veel leuke en lieve reactie van ouders gekregen. Dat ze het heel mooi vonden om ons gevoel te lezen. Want zij zitten daar natuurlijk vooral met hun eigen gevoel, wat heel logisch is. Maar zij vonden het ook heel mooi om te lezen dat het ons natuurlijk ook echt wat doet. En dat het ons ook echt raakt. En ook veel ouders die wel aangaven van heel veel erkenning. En fijn om te weten dat we hier niet alleen in staan. Nee. Dus fijn dat we dat ook voor die ouders hebben kunnen betekenen.
0: Wat voor jullie allebei, noem iets heel erg leuks uit je werk. Ik las bijvoorbeeld over een puzzel en een leuke gekleurde brug. Wat zijn positieve dingen voor jullie in dat werk? De kinderen zelf?
1: De kinderen zelf natuurlijk. Daar krijg je heel veel energie van. Goed nieuwsgesprekken. Patiëntjes die klaar zijn met de behandeling en die je na een paar jaar weer ziet voor controle. Waarbij je de ouders wel herkent, maar het kind eigenlijk niet. En dan denk je, oh, dat was.
0: Die en die.
1: Was die en die wat superleuk om te zien dat het nu zo goed gaat. Dat is waar je het voor doet. En op de afdeling de kleine momentjes een dansje maken. Ja, een spelletje spelen.
0: Een dansje maken.
1: Sorry.
2: Veerkracht van kinderen, dat is het echt.
0: Dus, die zie je.
2: Ja, we zeiden al eerder, ze huilen als iets pijn doet. Maar ze lachen ook al gauw als het weer over is. En dat merk je dus. Je probeert ze ook weer eruit te halen. Een leuk spelletje of een grapje of een watergevecht. En dat zijn wel de kleine momenten die je doen.
0: Nou, wat mooi. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes en plezier met het boek. Het is echt hartstikke mooi en interessant om te lezen. Nog even de titel eventjes noemen, nog één keertje.
2: Een lach, een traan en een tondeuze.
0: Heel mooi. En dank jullie wel. Ellen en Stephanie voor jullie komst. En ik wens jullie heel veel succes. Gaan jullie het lang volhouden, dit werk, denk je allebei?
2: Ik hoop het.
0: Ja, jij?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, mooi. Ja. Positief eind. Dank jullie wel. Fijn dat je er waren.
2: Dank je wel.

0: Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Even 13:30 geweest. Hoog tijd voor het regionieuws met Hanna. Ja, een waterleiding in Amersfoort is gesprongen.
6: Ja, bij sommige mensen loopt het water al bijna de voortuin in. De kruising van de Lindertseweg met de Trekvogelweg staat blank van het water. Met het water spoelt er ook veel zand omhoog, waardoor de grond onder het wegdek wegzakt en het gat in het asfalt steeds groter wordt. De brandweer, handhaving en waterbedrijf Vitens zijn ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet. En ook in Vinkeveen staan meerdere straten nog onder water, maar dan als gevolg van de hevige regen van dit weekend. Bewoners van meerdere straten kunnen hun auto niet verplaatsen omdat die niet meer start. Ook kunnen ze het huis niet uit zonder natte voeten te krijgen. Daarnaast is het riool zo overbelast geraakt dat ongezuiverd water in sloten en plassen terecht is gekomen. In de Ronde Venen geldt nu een negatief zwemadvies. Dat advies geldt tot en met woensdag. Ook in delen van de Bilt, Utrecht en Zichtsevecht is dat zo. De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. Tennisser Botik van de Zandschulp is iets gezakt op de wereldranglijst. De Veenendaler staat nu 54ste, twee plekken lager dan eerst. Hij is nu wel de hoogste genoteerde Nederlander, omdat Griekspoor is gezakt. De nieuwe wereldranglijst is vandaag bekendgemaakt op de dag dat Wimbledon begint. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het is zo'n 25 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.
5: Oké, Hanna, dankjewel. Dat is in ieder geval een heel stuk aangenamer. Gaan we even naar de weg. Dus een klein beetje verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een vertraging van 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knooppunt Everdingen. Daar is 6 minuten vertraging. En dat komt ook door wegwerkzaamheden. Tot zover.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
9: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Aan tafel met Lies

0: De Equals met een Q en Baby Comeback op Radio M Utrecht. Zo dadelijk, de tweede ronde van de Stem van M. En ik zie dat mensen al een beetje iets in de gaten krijgen.
1: Aan tafel.
0: Maar eerst gaan we lekker de nacht in met Helene Fischer. Hoi, nacht.

0: heerlijke grote artiesten. Helene Fischer en Hard Nacht. Ik kijk eventjes op de klok. 42, precies een uur na de vorige opgave van...
1: De Stem van M.
0: En volgens mij hebben we het jullie nou niet heel erg moeilijk gemaakt. Daarom zeg ik, luister heel goed. Hier is de stem en als je het idee hebt wie het is... mail je reactie dan door naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Komt hier de stem.
2: Dit heb ik dus afgelopen 3 weken teruggelezen.
1: De Stem van M.

0: dan zo oud zijn, dit plaatje. Maar het blijft voor mij een soort magisch. Girls van the Moments en the Whatnuts. En dat brengt mij even op de Facebook-vraag. Er wordt flink op gereageerd. Hoe ga je om met slecht nieuws? En dat heeft een klein beetje te maken met de gasten die ik net had over het boek Een Lach, Een Traan en Een Tondeuze. Twee verpleegkundigen, Ellen en Stefanie, die iedere dag te maken hebben met kinderen die gewoon heel ernstig ziek hebben. Het is altijd van peutje en baby tot puber. Ja, en daar vertelden zij over. En ook haalden zij daar heel veel positieve dingen uit. En jullie hebben gereageerd op Facebook. En niet zo'n beetje ook, want het gaat om het verlies van een partner. Een zoon, zegt een van jullie. Ook het geloof kwijtraken of een afwijzing bij een sollicitatie. Heel veel van jullie zeggen, ja, het is toch doorgaan. Soms helpt een plaatje mij, soms stilte. Ga ik even naar mijn collega's, Egbert en Jos. Egbert, slecht nieuws. Ja, als jij wel slecht nieuws krijgt, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het hangt natuurlijk al wat voor slecht nieuws het is. Ja. Als een geliefde overlijdt, dan reageer je er anders op dan dat. Ja, ik weet niet wat je auto in de prak rijdt of zo.
0: Ja, of dat je kat is overleden.
1: Of dat je kat
0: wat
1: is overleden.
0: Wat ook erg is.
1: Ja, ja ik heb dat 2 jaar geleden nog meegemaakt. Ja. Dan merk je toch wel dat je heel erg van zo'n dier houdt, zeg maar.
0: Ja,
1: dat je
0: zeker.
1: Er toch wel even van de kaars op bent. Maar goed, met alles in het leven, je moet wel weer doorgaan. Hè?
0: Ja. Dus,
1: en als het problemen zijn die je kunt oplossen, dan zeg ik altijd, probeer het op te lossen.
0: Maar de meeste mensen die reageren op Facebook zijn wel mensen die niet meer 20 zijn, laat ik het zo zeggen. Dus die hebben allemaal wel hun dingetje meegemaakt. Jos, ja, ik ook. Jij ook.
2: Waarom kijk je nu naar mij?
0: Oh ja, je staat naast mij. Nee, omdat jij zo de uitzending gaat doen. Helemaal niet. Gaat ook bij Egbert kunnen blijven. Nee, maar
2: die is ook geen 20, 40.
0: Jouw moeder leeft nog. Dat is hartstikke leuk. Dit was de grote verjaardag gevierd.
2: Ja, mooi.
0: Mijnen zijn er niet meer. Ik ben gescheiden. Nou, daar komen allemaal. Dat heb jij ook meegemaakt. Dat zijn allemaal dingen. Ja. Iemand anders verliest hier zijn kind. Ja, dat is natuurlijk een verschrikking. En toch weer doorgaan. En stilte, een plaatje, een mooie wandeling. Noem het allemaal maar op. Hoe ga je ermee om?
2: Ja. De vraag was, hoe reageer je als je het hoort?
0: Als je het echt hoort.
2: Nou, ik heb ook al het een en ander meegemaakt. Heel vroeg mijn vader verloren, dat soort dingen. En eerst reageer ik niet. Dan heb ik niet te denken, oké. En pas na een uur of de volgende dag, dan denk ik van, wacht eens even. Dus ik heb bij mij valt het kwartje wat later. En eigenlijk, en ik merk ook dat mijn stem een beetje raar doet.
0: En nee, maar dan is het meer ook van, ga je bij de pakken neerzetten? Aanvankelijk natuurlijk wel, tenminste in het begin altijd. Ja, bij heftige gebeurtenissen. Maar daarna pak je het op een of andere manier, tenminste ik wel, pak het toch ook wel weer op. En dat zie ik ook bij de luisteraars.
2: Ik denk eigenlijk, Lisbeth, hoe meer je mee hebt gemaakt, hoe meer je meteen in een stand gaat van, oké, hoe ga ik ermee om? Wat heb ik nog wel? Dit pak ik aan. Ik kan nu dat gaan doen. Dat je meteen, dat je jezelf bij de kladden pakt en dat je zegt van, oké, het is erg. Het is niet anders. Ik ga dat een plekje geven en dan ga ik door. Zoiets.
0: Ja, David schrijft bijvoorbeeld gedichten om af te reageren. Dat vind ik ook wel een goeie. En ander zegt, ja, ik praat toch wel met naasten, met goede vrienden of met, met dierbaren. Als je die hebt, dat is natuurlijk ook fijn als je dat kan doen.
2: Hoe doe jij het?
0: Ja, toch op het ergste moment toch ook wel mensen om je heen. Die moet je dan wel hebben, hè? Van goede vrienden. Bijvoorbeeld met name in scheiding was vrij heftig.
2: Ja.
0: Overlijden van je ouders, ja, dat deed ik heel erg met mijn broer en mijn zus. Wel een hele goede band. Een hele mooie uitvaart georganiseerd. Dat was ook heel fijn om te doen. Voor mijn vader heb ik ook zelf gesproken. Dat vond ik geweldig om te doen. Dat had ik nooit gedacht. Dat had ik 20 jaar geleden niet kunnen voorspellen dat ik dat had gekund. Maar dat hielp mij heel erg. Vond ik heel mooi om te doen.
2: Nou, ik heb vooral in mijn leven heel veel zelf moeten doen. En dat heeft ook een voordeel. Ik doe nog heel veel zelf.
0: Dat kun jij. Je weet dat je dat kunt.
2: Ja.
0: Nou, kortom, jullie mogen nog reageren. Aart gaat er vanmiddag ook nog met jullie over doorpraten. En Jos, jij bent zo dadelijk Studio 60.
2: Studio 60 is lekker een jaar uit de jaren 60. Een jaar. Ik heb weer de krant van vandaag in een 60 jaar. Het jaar dat John F. Kennedy de verkiezingen won. Richard Nixon verloor. De allereerste EK voetbal was er. Europese kampioenschappen. Nou, een heerlijk jaar. Studio 60's. Zometeen. Ik neem nog een slokje water.
0: Je bent helemaal ontroerd. En dat vooruitblikkend op vannacht Marokko-Nederland. Gaan jullie daarvoor opblijven, heren? Wakker worden, bedoel ik? Of opstaan? Egbert, ga je opstaan?
1: Nou, in principe niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Het is wel spannend. Dat
2: ik,
0: wel.
2: Ik ben een echte WK-fan, maar ik moet gewoon werken weer. Dus ik denk dat ik
0: samenvatting.
2: Dat ik 's morgens de samenvatting kijk. Dat ik om 7 uur opsta.
0: Hoe laat komt die dan, die samenvatting? Weet je dat? Hoe werkt dat?
2: Nou, die is er al om
1: 7 uur kun je altijd kijken bij de NOS. Dat doe ik wel eens. Dan kijk ik om 7 uur of om 8 uur. Dan hebben ze zo'n café op de televisie.
2: Maar je kan hem ook helemaal zien. Je gaat gewoon, als je Ziggo of KPN hebt, dan kun je hem gewoon helemaal zien in de herhaling.
1: Kijken, ja, zeker.
0: Maar dat was niet jaren 60. Hadden we verder nog iets over de 60's? Wil je nog wat laten horen? Of is dit het wel zo'n beetje?
2: Ik heb...
0: Oh, wat is dit nou? Elvis.
2: Hoe oud denk je, Lisbeth, dat dit plaatje is?
0: 64, dus dat is...
2: 70 jaar oud. Dit plaatje is 70 jaar oud, want na drieën ga ik vragen... welke liedjes van 70 jaar uit 1956 zijn nu nog leuk? Dat doen we straks.
0: Nou, deze wel. Zeker. Dankjewel, Jos.
2: Hoi.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 925.000 euro ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan.
10: 1 file nu door de ANWB. A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Een file van 4 minuten en wordt daar aan de weg gewerkt. Stoffige plaatjes, maar wel mooie van de 60's. Zometeen.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: De uit-
9: uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Studio 60's met Jos van Heerden.

0: Wat waren ze populair, de Monkees. Ik kijk ook naar die filmpjes. Jij waarschijnlijk ook wel, de Monkees. Vooral David Jones, de zanger, was heel populair. Vooral bij de meiden. Maar ik vond die zanger met dat groene gebreide mutsje, die vond ik dan weer leuk.
1: Studio 60's.
0: Edwin is even lekker vrij, heeft de jongen ook wel verdiend. Welkom bij Studio 60's. Ik heb een wat heese airco-stem.

werd de allereerste Europese kampioen. En deed Nederland ook mee aan het eerste EK? Nee. En waarom niet? De KNVB besloot om Oranje niet in te schrijven voor de kwalificatie. En waarom niet? De voetbalagenda was al zo vol, werd gezegd. Nog meer interlands was een te grote belasting, vond de KNVB. Nou moet je nu eens kijken, zeg. Welkom bij dat lekkere mythische uurtje. Let's go!

Het moet een mooie dag zijn geweest in Volendam toen ze dit schreven. 1968, The Cats bij Radio M Utrecht. Studio 60's, The Roaring 60's wordt dit decennium wel eens genoemd. De roerige jaren 60. Het zou best kunnen zijn dat over een tijdje dit de roerige jaren 20 genoemd gaan worden. De krant. Ik zei het al, ik heb een Utrecht nieuwsblad gevonden van vandaag. We gooien nooit oude kranten weg en ze komen altijd weer van passen. De krant van 29 juni in een 60's jaar. Voor het eerst waren er de Europees kampioen voetbal, waren er kampioenschappen. De Sovjet-Unie werd de allereerste Europees kampioen. John F. Kennedy won de verkiezingen en Richard Nixon verloor. Peter Koelewijn zong Kom van het dak af. Ik heb hier de krant, het Utrecht Nieuwsblad van 29 juni in het jaar 1960. En wat voor weer was het? Niet schrikken, het was 11 graden in Nederland met een gevoelstemperatuur van 8,3 graden en de zon liet zich niet zien. Het had gestormd, nogal. De voorpagina van het Utrecht Nieuwsblad gaf het over die noordwesten storm die ons land toen heeft geteisterd, windkracht 10. De pier van Scheveningen werd flink toegetakeld door de storm. Alles werd weggevaagd, alleen het beton van de pier stond nog overeind. Utrechters konden zich vergapen aan Britse mijnwerkers. Die legden aan tussen de Spinoza-brug en de sluizen. Het was een beleefdheidsbezoek en wat leuk was dat je die mijnenvegers kon bezichtigen. Brand in het Sint-Antonius ziekenhuis, schrijft de krant. En hoe kwam dat? Door een soldeerbout. Die hadden ze even vergeten. Na een half uur had de brandweer de boel geblust. En wat was de schade van die brand? 100 gulden. Ja, over het geld komen we zo nog even terug. Even de burgerlijke stand, want welke buurtbewoners waren erbij gekomen? In Maarsen, Tienhoven, was een jongetje geboren in de laan van Niftar Laken, 97, bij de familie Ekris. Hij zou door het leven gaan als Gerrit Ekris. In Breukelen was een meisje geboren op de GW van Kouwenhovenstraat 5, bij de familie Versteeg. Ze werd Monique genoemd. En in de Hunzenstraat in Utrechtstad werd Petrus geboren. Peter Steenhouwer in de Hunzenstraat 11. En als je in 1960 40 jaar bij dezelfde baas werkte, haalde je de krant. De heer Poos werkte 40 jaar bij de spoorwegen. Hij kreeg een gratificatie en nog een geschenk. Het zal vast een horloge zijn geweest. De vacature in 1960 in het Utrecht Nieuwsblad. De gemeente Utrecht zocht personeel voor de administratie. En wat kon je verdienen als je 20 jaar oud was bij de gemeente Utrecht? Wat denk je? Vandaag in 1960... 141 gulden. 141 gulden per maand. En nog meer over geld. Wat deed de huur van een benedenflat in Soesterberg vandaag in 1960? Alles erop en aan. Een 25 meter lange flat, 3 slaapkamers en een douchecel. Een tientje. Ja, je kon hem huren voor 10 gulden per week, die flat. Maar ja, als je nog geen 150 gulden per maand verdiende, dan was de kapper wel onevenredig duur, vind ik dan weer. Bij dameskapsalon Beatrix aan de Utrechtse Amsterdamse Straatweg moest je betalen voor een cold wave. Geen idee wat dat was. 11 gulden 50. Dan kon je een week een flat in Soesterberg van huren. In 1960 was dit een grote hit. Hier is Dwayne Eddy.

0: gevestigde Rolling Stones en Mick Jagger zingt over Honky Tonk Woman. Die hij ontmoette kennelijk in Memphis, dansend op een bar. Een vrouw van lichte zeden, althans lichte zeden, laten we zeggen relaxte zeden.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Nou, de Stones zijn hier de Beatles. Ik draai vandaag van de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967. Wel bijzonder, de Beatles deden net of ze een andere band waren geworden. De hele LP was ook opgenomen als de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Een echte band, zo leek het. Paul en John schreven de liedjes samen, toen nog wel. Dat deden ze in het huis van Paul McCartney bij de piano. Het zal een gezellige boel zijn geweest, denk ik. Dit nummer had nog geen naam in het begin. Toen noemden ze dat tijdelijk de Bad Finger Boogie, omdat John Lennon zijn vinger had geblesseerd. Ja, waarvan de akte. Nou, hier is dat liedje.

0: Gilbert Bécaud, in 1964 was dit nog niet grensoverschrijdend.
1: Radio M Utrecht presenteert...
2: De Avond van de Nostalgie. Everybody loves
1: somebody, somebody. Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto. Jolene, Jolene,
1: Jolene, Jolene. Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: 7 dagen per week, ook om 7 uur vanavond weer. Zometeen het nieuws uit de buurt gaat over dat steekincident in Amersfoort van dit weekend. En de cafés maken zich klaar voor de wedstrijd van Oranje. Hoe ziet dat eruit? Zometeen meer.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Tijd voor het regionieuws van 2:30. Hi Hanna.
11: Goedemiddag.
2: Steekincident, daar gaan we het over hebben op een AZC in Amersfoort. Daar is 1 persoon licht gewond geraakt.
11: Ja, dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Meerdere politiewagens gingen naar het COA-terrein, waaronder een hondengeleider. 3 verdachten zijn opgepakt, 2 minderjarige jongens en een man van 18. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek. De aanleiding van de steekpartij wordt onderzocht. Architectuurcentrum Aorta in Utrecht is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer 1 ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in 2028 helemaal. Aorta voelt zich overvallen door het besluit en vreest dat activiteiten zoals debatten, lezingen en de dag van de architectuur gaan verdwijnen. De organisatie roept de Utrechtse gemeenteraad op om de bezuiniging terug te draaien. Donderdag praat de raad over het coalitieakkoord. Een waterleiding in Amersfoort is gesprongen. Het water loopt bij sommige mensen al de voortuin in. De kruising van de Lindersteweg met de Trekvogelweg staat blank van het water. Met het water spoelt er ook veel zand omhoog, waardoor de grond onder het wegdek wegzakt en het gat in het asfalt steeds groter wordt. De brandweer, handhaving en waterbedrijf Vitens zijn ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet. Cafés in de provincie Utrecht bereiden zich voor op de wedstrijd tussen Oranje en Marokko van vannacht. Om 3 uur begint het en omdat de terrassen dicht moeten blijven, verwachten horecaondernemers een drukke nacht. Hofman op het Janskerkhof in Utrecht verwacht veel mensen omdat het een belangrijke wedstrijd is en Marokko een leuke tegenstander. In Amersfoort kunnen fans terecht bij Café Koetje aan de Hof. Bar Gezellig in Renswoude is ook open, maar de eigenaar weet niet hoeveel mensen hij kan verwachten, want 3 uur noemt hij een moeilijke tijd.
2: 3 uur vannacht, ga jij opblijven, Hanna?
11: Nee, dat denk ik toch niet.
2: Ik ook niet. Ik moet gewoon weer hierheen. Dus ik denk dat ik niet het nieuws ga kijken. 7:00 ga ik de hele herhaling zien.
11: Oh, jij gaat gewoon alles integraal terugkijken.
2: Ja, ik ga alles terugkijken. En,
11: ga je dan ook vooraf even alle apps vermijden dat je, ja. Dat je nog niet de eindstand weet?
2: Ik zet alles offline. Ik ga niet kijken. Ik wil geen app zien. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Is er hier op de redactie een pool dat je weet dat je kan invullen?
11: Ja, zeker. Ja. Ja. Via een app, geloof ik. En ik wil dan toch even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik op een bepaald punt 2e stond.
2: Oké. Okay.
11: Ja,
2: dan wil
11: had ik ook niet verwacht.
2: Wat is jouw prognose dan?
11: Oeh. Ja, nou, dit gaat natuurlijk niet goed. Oh, nou, ik steek hem dan positief in voor Nederland. Ik denk 2-0.
2: Het is een ontzettende moeilijke tegenstander. Ja. Marokko is ontzettend goed. Ik ga voor 2-2. Ik denk reëel. En ik hoop natuurlijk, ja, het is reëel. Ik hoop dat Oranje wint, maar ik denk 2-2.
11: Precies, ja, ik pak het gewoon een beetje naïef aan.
2: Heel goed, daar hou ik van.
11: Oké, dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af met 25 graden. En vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: Ik zet hem er wel op hoor. 2-0 voor Hanna. Dankjewel, over een uurtje. Hier zijn de files nu van de ANWB. File op de A2 Utrecht-Amsterdam. 6 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan A2 Utrecht-en-Bosch tussen Beest en Waardenburg. 11 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar een file van 7 minuten. Nou, Studio Sixties gaat gewoon weer lekker door zometeen met een Spaans bandje.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Studio 60's met Jos van

Las Bravas was dat, hè, in 1968. Ja, Spanjaarden kunnen ontzettend goed Engels. Soms kunnen ze het wel, behalve als ik er op vakantie ben, dan verstaan ze niks. Het is 3:50. Dit is Radio M Utrecht. Wil er iemand even een schop tegen die jukebox geven? Ja,

0: Radio. Hey!
1: Ja, ik ga hem zo laten werken. Ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl. En daar zag ik dit, dat vandaag in 1968... de nieuwe LP van Pink Floyd uitkwam. Die heette Saucer Full of Secrets. En ze deden dat op een mooie manier voor de fans. Ze gaven een gratis concert in het Londense Hyde Park. Met in het voorprogramma Jethro Tull en T-Rex. Toen maar. Het is een mooie gelegenheid om de Pink Floyd weer eens te draaien in de jukebox. En je mag kiezen welke ik zal draaien. Zal ik deze doen? See Emily play.

Sonny en Cher, ze waren een stel, ze waren getrouwd. En het was inderdaad die little man. Dat ging over Sonny, want Sonny was een stuk kleiner dan Cher. Ik heb wel eens gehoord dat voor een foto ging hij, Sonny, op een bierkratje staan. Dan waren ze gelijk of was hij net een stukje groter. Het is toch een probleem met heel veel stelletjes. Dan moet het zo zijn dat de man groter is. Ja, ik begrijp ook nooit zo, maar dat schijnt dus wel zo te zijn. 1966. Bedankt trouwens voor het stemmen, want ik keek op vandaag in de muziek.nl en vandaag in 68 kwam de nieuwe LP van Pink Floyd uit, Saucer Full of Secrets. En welke plaat van Pink Floyd wil je het liefst horen? Antoinette, Bert, Jos, Pim, Gerard, Alfredo, Maarten, José, Jan-Paul, Brenda, Nel, Jan, Sylvia en Jaap. Het is een setje. Die hebben allebei op dezelfde gestemd. Nummer 2 namelijk. Janne, Harold, Harry, René, Paul, Bea, Huip, Thijs, Floris, Henk, Hank, Astrid, Leo, Dion, Klaas, Anita en nog veel meer. Het is toch wel met een behoorlijk verschil is het niet See Emily Play geworden, maar wel Arnold Lane, Pink Floyd. Bedankt allemaal voor het stemmen. We gaan hem draaien.

Het groepje The Web. En misschien zing je wel een hele andere tekst van bij de Chinees. De Chinees doet veel meer met vlees. Dat was ook een grote hit. Hartstikke leuk. Herinnert u zich deze nog? Vandaag is de zanger van The Equals jarig. Engels rockbandje. Niet Eddie Grant, die zong ook, maar niet altijd. Want Dervin Gordon was de officiële zanger van de groep. The Equals. Het was de eerste echte multiraciale groep in Engeland. Met succes. Jongens met verschillende huidskleuren zag je. The Equals met I Get So Excited. Mr. Gordon, gefeliciteerd.

0: Deze haalde net niet de top 10 in 1968. Eagles, we kenden ze vooral hiervan. Ja, Baby Come Back. Nou, dit was alweer Studio Sissies. Ik mag plaatjes blijven draaien, blijf luisteren. Ik moet wel even... Zo, een beetje deo erbij, want ik moet het toch volhouden tot 5 uur. Blijf lekker luisteren.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan, hartelijk dank. En nu de files van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Dan heb ik de A2. Utrecht zet nog een bos tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen 5 minuten. Dan de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 18 minuten. De afrit is dicht en je kan beter omkeren bij de volgende afrit Stroe. Dan heb ik A2 Utrecht zet nog een bos tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. Kapotte auto staat in de weg. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen 7 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen Groningen en knooppunt Gorkum is dicht wegens werkzaamheden. Duurt tot morgenochtend 5 uur. Zometeen lekkere muziek, Level 42 om te beginnen.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

Level hoor. Nee, lekker hoor, wilde ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk level 42. De warmte speelt toch een beetje parten. Heb jij ook wel last van de warmte? Bij mij is het de afgelopen week veel slaaptekort, omdat ik gewoon niet in slaap kan komen. En mijn stem is ook een heel klein beetje van de rel. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. En normaal zet ik het raam open, maar daar heb ik wat problemen mee, want dat mag niet. Hè. De airco is aan. Dus dan moet je dat eigenlijk niet doen. Hè. Je moet daar een beetje rekening mee houden natuurlijk. 5 seconden mag je aan, heb ik net gehoord. Zo, 2, 3, 4. Zo, dat is het dan. Ik vraag me af welke platen van 70 jaar oud zijn nog steeds leuk. Ja, je hoort het goed, 70 jaar. Ik heb het over het jaar 1956. Welke zijn nog leuk? Wordt goed gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hier gaan veel stemmen voorop.

Vincent en de Blue Caps. Dan hebben we het nog niet eens over Elvis gehad, over Johnny Cash. Kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Er staan er een stuk of 25. Welke vind je de mooiste van 1956? 70 jaar geleden. Ja. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten.

Hormonen in de zomer kunnen helpen om een mooi liedje te schrijven. Dat was bij deze ook, hè. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Bij Radio M Utrecht, leuk dat je luistert. Ik heb het over platen van 70 jaar geleden. Platen uit het jaar 1956 dus. Ik vroeg, welke zijn nog steeds mooi? Erika, die zegt, mijn opa draaide altijd Willy Alberti met Ricordate Marcellino. Ja, Willy Alberti, wij dachten vroeger dat hij Italiaans was, maar hij heette gewoon Karel Verbrugge.

Ja, de Annabella's. Tjonge, jonge, jonge. Het is toch wel heel ver voor de tijd van heel veel mensen. De Platters worden ook genoemd zelfs. En dat klonk in 1956 al een beetje

0: Ja, de Platters. 70 jaar gaan we terug. Welke platen zijn nog overgebleven? Heel veel zijn we gewoon vergeten. Ik heb Liane aan de lijn. Liane in Zijderveld, Vijf Heerenlanden. Liane, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Heel veel platen uit dat jaar en die jaren 50, die hebben we van de overlevering. Een groot deel van de luisteraars waren nog niet geboren of waren te klein om het te consumeren. Maar er zijn wel platen, onder andere Elvis, Don't Be Cruel, Wooden Heart, noem maar op. Welke plaat is bij jou blijven hangen, Liane?
1: Van Doris D, Kesera, Kesera.
0: Oké. En ja. Heb jij hem als gouwe ouwe leren kennen? Of was jij er al behoorlijk bij kennis?
1: Nee, nog net niet. Nee, ik ben van 1959. Dus dan ben ik nog even niet 70 jaar.
0: Ja, was je 3 jaar? Toen het ongeveer.
1: Dus, ja.
0: Ik ga hem nu draaien, want hij wordt nog vaak gebruikt in de reclame. We kennen hem allemaal wel, door Doris D. en Kesera. Nou, we gaan walsen, Liane.
1: Ja, zeker.
0: Hey, doe heel snel. Doe Zijderveld de groetjes van ons allemaal.
1: Doei. Oké.
0: En het is nog steeds waar, hè? Ja, Kesera.
1: Ja.

0: Doris Day, ik hoorde hem vaak bij mijn oma. Dan was ze dit plaatje aan het draaien en dan schalde haar stem galmend vanuit de keuken. Radio M Utrecht, het is 3:30. Leuk dat je luistert naar de zender met de lekkerste letter. We gaan het hebben over de hittegolf. Want nog nooit duurde een hittegolf in juni zo lang. We gaan het erover hebben. Ook over FC Utrecht, want die haalt een nieuwe speler. Ja, uit de Duitse competitie. Zometeen meer.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: 3:30. Hanna staat hier met korte mouwen, net als ik. Hanna, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Er is iemand gewond geraakt het afgelopen weekend. En dat gebeurde in Amersfoort, hè?
12: Ja, er was een steekincident bij een AZC-terrein. Meerdere politiewagens gingen naar het COA-terrein, waaronder een hondengeleider. 3 verdachten zijn opgepakt, 2 minderjarige jongens en een man van 18 jaar. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek. De aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht. Cafés in onze provincie bereiden zich voor op de wedstrijd tussen Oranje en Marokko vannacht. Om 3 uur begint het en omdat de terrassen dicht moeten blijven, verwachten horecaondernemers een drukke nacht. Hofman op het Janskerkhof in Utrecht verwacht veel mensen omdat het een belangrijke wedstrijd is en Marokko een leuke tegenstander. In Amersfoort kunnen fans terecht bij Café Koetje aan de Hof. En Bar Gezellig in Renswoude is open, maar de eigenaar weet niet hoeveel mensen hij kan verwachten. Want 3 uur noemt hij een moeilijke tijd.
0: Dat kan ik me voorstellen. Heb jij wel eens een voetbalwedstrijd gevolgd in een café?
12: Ja, zeker. Ja, hier op de Breedstraat in Utrecht. Heel gezellig.
0: Het is wel hartstikke leuk.
12: Ja, goed voor de sfeer altijd, hè?
0: Ja, goed voor. En ik was tijdens een EK, geloof ik, in Macedonië. En daar was een café. En daar stond Oranje aan op een. De meeste mensen waren voor de tegenpartij. Oh. En dan is het niet leuk.
12: Maar hoe werd je ontvangen?
0: Goed.
12: De
0: Macedoniërs houden van Nederlanders. Dat is wel heel erg leuk.
12: Oh, gelukkig. Ja. Dat scheelt. Ja. Nou, we blijven nog even bij voetbal. Want FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chikozie Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie verdedigers Pol, Schuldes en Parades vastgelegd. En het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI in De Bilt is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf. Een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is de verwachting nu, maximaal 24 graden.
0: Hanna, jij zit me net te vertellen onder de vorige plaat dat je je huis bent ontvlucht van de week.
12: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
12: Nou, sowieso, vrijdag was ik vrij, maar toen ben ik toch maar hier komen werken. Hier was het net iets koeler, want bij mij thuis was het 31 graden.
0: Ja.
12: En ook 's nachts koelt het niet af, want het is redelijk geïsoleerd. Hmm. Dus de hitte blijft een hele tijd buiten, maar als het erin zit, krijg je het er niet meer uit. Dus toen ben ik een weekendje gaan kamperen in Friesland.
0: En daar is het dan in je tentje dan ook niet snikheet? Of wordt het 's nachts koeler?
12: Ja, het koelt toch wel wat meer af.
0: Okay.
12: Dus dat hielp toch wel iets. En natuurlijk de Friese meren voor verkoeling.
0: Ja. Ik ben naar het niet te nader te noemen warenhuis gegaan. Waar je balletjes kan eten. En daar heb ik een hele middag doorgebracht. En het was hartstikke cool.
12: Ja, is dat ook niet een plek met zo'n softijsjesmachine?
0: Ook ja.
12: Oh,
0: en een ballenbak. We mogen geen reclame maken. Hey, nee, ik spreek precies. Je over een uurtje weer, Hanna.
12: Zeker.
0: Tot zo. Dit zijn de files nu van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. File op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 23 minuten maar liefst tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht-Zergenbosch tussen Utrecht-Centrum en Everdingen een kwartier. A2 Utrecht en Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 12 minuten. A27 ook een file Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 11 minuten. Sterkte bij die files. We hebben Boney M. En dat is een lekker plaatje.
8: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
14: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

beetje dramatisch, maar de zon was even mijn vriend niet meer. Nee, dat klinkt heel gek. Normaal wil je dat het zonnetje gaat schijnen, maar ik kreeg een beetje hekel aan die zon. En nu het een beetje koeler is, begin ik de zon weer te waarderen en draai ik gewoon ook Boney M. Hartstikke leuk. Doe je mee? We gaan een spelletje doen, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen, die heb ik uitgezocht. En ik denk dat er een overeenkomst is. Ja, er is een overeenkomst. Wat anders dan normaal, dat zeg ik wel eerlijk bij. Maar als je goed luistert, beredeneert, legt de focus, dan gaat het allemaal goed komen. Doe mee met de 3 voor 4. Hier is aanwijzing 1, Maroon 5 met Christina Aguilera.

5. Met Christina Aguilera. Dit was 15 jaar geleden. Dat gaat toch ontzettend snel, zeg. Dit was aanwijzing nummer 1. Er komen nog 2 platen. En als je nu zegt, Jos, ik denk een overeenstemming te hebben. Let niet op een woordje of zo, maar je moet ergens op letten waar het over gaat. Ja, hier is Arthur Conley. Mocht je het weten, stuur een berichtje via de app.

Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je de teksten achter elkaar ziet, dan zie je het zo voor je. Arthur Conley met nummer 2. Heel simpel denken. En dan het antwoord, wat de overeenkomst is, eventjes via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 3.

0: Nummer 3 in de 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Ik ben Jos en mijn stem is wat verpest door de airco's van de afgelopen tijd.
1: Ja, hallo.
0: Is dit Gerard?
1: Ja, spreek je mee.
0: Gerard, zou je de radio even een schop willen geven?
1: Schop.
0: Nou, heel voorzichtig.
1: Ja, heel
0: voorzichtig. Hé Gerard, waar bel jij vandaan?
1: Uit Wilnis.
0: Uit Wilnis. Wat is je temperatuur?
1: 25 graden ongeveer.
0: Het is wel te hachelen, hè?
1: Ja, prima. Prima, ik ben in de tuin aan het werk. En heb ik de radio gewoon aan, hè?
0: Je bent in de tuin aan het werk?
1: Ja.
0: Wow.
1: En heb ik de radio altijd aan.
0: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja, hè?
0: Hallo, buurvrouw!
1: Ja. Nou, die hoor je niet, hoor.
0: Nee?
1: Nee. Ja, die zit nog een eentje weg.
0: Ja. Hoe heb jij de afgelopen week geslapen?
1: Niet heel best, natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat was een beetje lastig. Maar ja, joh, nu is het weer heerlijk. Dus binnen is het nog een beetje warm. Maar ja, dan laat mijn bed, denk ik.
0: Laat mijn bed. Ik vond het heerlijk dat wij voetbalwedstrijd hadden om 1 uur. Straks.
1: Ja, hè?
0: Ik vond het lekker.
1: Ja, dat is ook zo. Dan kan je rustig zitten.
0: Ja, nu ik je nog steeds spreek. Wij hebben hier op de redactie de voetbalpool. Wat wordt het vandaag tegen Marokko vannacht?
1: Ja, ik denk dat het 2-1 voor Nederland wordt.
0: Okay.
1: Ik ben altijd positief.
0: Dat is mooi. Een half glas altijd, half vol.
1: Ja, daarom, dat bedoel ik.
0: Dat vind ik heel erg mooi. Zeg, de 3 voor 4. Hij was vrij ingewikkeld. Heel weinig hadden het volgens mij maar goed. Wat heb je als oplossing?
1: Nou, dat over de zangers gaat. Move like Jagger. En de tweede, of de derde was zo in Smokey Sings. En de tweede moet ik even nadenken welke was het ook alweer. Ik heb het er niet meer op staan.
0: We hebben gehad Maroon 5 en die zong Move Like Jagger. Dan heb je inderdaad Mick Jagger.
1: Ja.
0: Toen hadden we Sweet Soul Music van Arthur Conley. Die zong over hele grote soulsterren. Lou Rawls zongen je over Sam & Dave, Wilson Pickett, Otis Redding en James Brown. En we hadden ABC, When Smokey Sings. Dat ging inderdaad over Smokey Robinson. En Marvin Gaye kwam ook nog even voorbij. Goed! Goed, Gerard. Je hebt toch nog in je tuin heb je dat allemaal goed. Wat?
1: Ja, ik neem altijd mijn telefoon mee. Ja. En ik zat net even toevallig een glasje water te drinken. Want ik denk, je moet af en toe een beetje bijtanken.
0: Veel drinken.
1: maar het is echt zo. Dat vergeet je gauw. Ja. Als het warm is. Maar je moet eigenlijk veel drinken. Dan gaat het heel goed met je.
0: Ik heb wel gehoord, als je nu veel alcohol zou drinken, daar kun je last van krijgen.
1: Ja, nee, dat doe ik ook zo weinig mogelijk dan, maar dat is heel goed, toch? Ja. Alleen op een feestje.
0: Ja, zo is het. En misschien is het wel zo, als je de radio heel hard zet, dan gaat die speaker gaat vibreren. Misschien dat ook de lucht verplaatst, Gerard?
1: Ja. Wie weet, is dat het? Ja, goed idee. Had ik nog niet aan gedacht.
0: Nee.
1: Ik zou hem zo nog wat harder zetten.
0: Ja, goed. Hey Gerard, wat komt er bij je binnen? Welke prijs mag ik je sturen?
1: Je had een rugtas ook, hè?
0: Ja, nee, ik heb vandaag het koeltasje.
1: Oh. Oké. Okay.
0: En ik zou je wel eens willen zien in een rood schort om te koken.
1: Oh ja. Ja, die heeft mijn vrouw al een keer gewonnen. Oh.
0: Even kijken, het puzzelboekje, het notitieboekje of de shopper, die heb ik ook.
1: Doe maar shoppen, joh, want dan doe ik boodschappen en dan kijken ze hem altijd aan. Weet je, dan denk ik, luister naar Radio Utrecht, dus dat is goed, toch?
0: Als jij bij de supermarkt in Wilnis binnenkort iemand ziet met een Radio M Utrecht shopper, dan is dat Gerard. Hè, Gerard?
1: Ja, heel goed.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. We hadden een beetje vertraging in de lijn, maar dat maakt niet uit. Tot de volgende keer, man.
1: Ja, bedankt. En bedankt voor het belletje.
0: Oké.
1: Dank je wel.

Richie, goed gedaan. Ik vroeg op Facebook welke platen van precies 70 jaar geleden zijn nu in 2026, in de 20e eeuw, nog steeds, de jaren 20 moet ik zeggen, niet de 20e, de jaren 20 waar we nu leven, nog steeds leuk. Platen uit 1956, is dat bijvoorbeeld deze? Ik vind deze nog steeds leuk, een stukje alvast van Johnny Cash.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Niet te geloven dat deze 70 jaar geleden is. Welke platen zijn nog steeds courant? Zoek er eentje uit, want ik heb hoesjes gezet op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Blijf luisteren.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jan voor het NOS Journaal. Dit zijn de files van de ANWB. Van een kwartier of langer in de regio Utrecht. Dan heb ik de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 10 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. A2 Utrecht-en-Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen 18 minuten wegwerkzaamheden. A2 Utrecht-en-Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 19 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28. Daar een 26 minuten. Sterkte in de files. Wij hebben zometeen Paul Jong en nog veel meer.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
9: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Goedemiddag. Met

spelletjes. Die hoor ik voor het eerst. Paul Young bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert waar je ook bent. Want in de hele wereld, ook op je vakantieadres, kun je gewoon naar ons blijven luisteren via de app van RTV Utrecht. Die kun je gratis downloaden op je tablet, je iPad of je telefoontje. Heel simpel. Radio M Utrecht. Vandaag vond ik het gewoon eens leuk om platen van 70 jaar oud te laten horen. Welke platen zijn nog steeds courant? Welke kunnen nog steeds mee? Platen uit het jaar 1956. Ja, dat is de warmte. Deze van Elvis, die wordt vaak genoemd.

het jaar 1956, 70 jaar geleden. Rivka die zegt, 1956 is mijn bouwjaar. Ja, voor heel veel luisteraars is dit natuurlijk voor hun tijd. Ja, The Great Pretender van de Platters vindt ze mooi. Die heb ik ook een vorige uur een stukje laten horen. Even kijken, Michael die zegt een feest. Potpourri van Johnny Jordaan. Een potpourri, dat was een ouderwets woord voor een aantal liedjes aan elkaar geplakt. In Amsterdam hielden ze wel van feestjes.

skin. Doet het ook nog steeds leuk hoor. 70 jaar geleden hadden wij hier nog een behoudende radio. Nog geen zeezenders die zorgden voor wat opleving. De Amerikanen die hadden hem wel. De uitvinder van de rock'n'roll. De Beatles waren een groot fan onder zeker Paul McCartney. De Stones ook. Hier is de uitvinder van de rock'n'roll. 70 jaar geleden, Little Richard. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a music.

Mooi hè, Mo was dat bij Radio M Utrecht. We blikken terug 70 jaar geleden, het jaar 1956. Omdat het al zo lang is geleden, welke platen zijn gewoon blijven drijven? Welke zijn nog courant? Volgens Gerard, deze van Elvis. You ain't nothing but a hound dog. Wat een heel gek plaatje was, is deze van Toby.

1956. Toby Rix was dat nat. Die man met allemaal toeters en bellen. Die kon allemaal van die geluiden maken. Geweldig. Percussie. Dan heb ik Miranda Schoonhoven. Die zegt, deze was ook leek. Van Frankie Lyman en de Teenagers. Ja.

0: teenagers. Irene die gaat voor Bill Haley, de man die goed meelift met die eerste rock'n'roll uitvinders.
1: See you later, alligator.
2: See you later, alligator. So long. That's all. Goodbye.
0: Laten die nog goed meegaan in 1956. Wij waren wat behoudend, maar uit Amerika kwam er heel veel. Later kwamen de Tillman Brothers die de rock'n'roll naar ons land brachten. Wim Brinks die gaat voor Gene Vincent en de Blue Caps. Wim, dat is inderdaad een hele mooie. Deze was al heel modern voor 1956.

0: ik heb hem wel gezien hoor, Neighbours. Dan heb ik Natalie ook wel voorbij zien schuiven, denk ik. Dat denk ik wel, toen we nog van die dikke beeldbuizen hadden. 4:30 bij Radio M Utrecht. Ook Amersfoort bereidt zich voor op de WK-wedstrijd van vannacht. Er is cameratoezicht daar. En dat hoor je zometeen.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: 4:30. Hanna staat er weer. Hanna, hallo. We hebben het over de wedstrijd van komende nacht. Ga je hem live kijken? Ga je hem niet live kijken? We gaan hem allebei niet live kijken, geloof ik, hè?
8: Nee, dat denk ik toch niet.
0: Ik ga hem om 7:00 in de ochtend kijken, helemaal. Ik doe net of hij dan live wordt gespeeld, hè? En rechtstreeks. Burgemeester Bossius van Amersfoort, die bereidt zich ook voor, hè?
8: Ja, zeker. Hij stelt tijdelijk cameratoezicht in bij de rotonde De Stier. De maatregel geldt tijdens de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko dus, om de openbare orde te bewaken. De gemeente kan als dat nodig is snel ingrijpen. De Stier heeft volgens de gemeente een grote aantrekkingskracht op fans die na een wedstrijd willen samenkomen om feest te vieren. Volgens de burgemeester is cameratoezicht nodig vanwege eerdere ervaringen tijdens het internationale voetbaltoernooien zoals het WK in 2022. Er werden toen vernielingen aangericht, branden gesticht en zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injectie met afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. Volgens het kenniscentrum van het UMC Utrecht gaat het om niet voorgeschreven medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
9: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
8: Ze zijn dan niet altijd getest op veiligheid en effectiviteit. Overdoseringen komen volgens het centrum vaak voor. FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chikozi Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie verdedigers Pol, Schuldes en Parades vastgelegd. En Botic van de Sandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Veenendaalse nummer 54 van de wereld versloeg de Amerikaan Alexander Kovacevic in 4 sets. De setstanden waren 6-3, 6-7, 6-4 en 6-0. In de tweede ronde treft van de Sandschulp de Rus Safiulin.
0: Er zijn mensen die zeggen Botic, ik ook, en ik hoor jou Botic zeggen.
8: Ja, dat ik versprak me. Dat je daar nou net op aanslaat, ja. Jos.
0: Ik dacht dat jij het misschien beter weet dan ik. Dat
8: nee, helemaal niet. Ik versprak me omdat ik zo gefocust was op de Amerikaan Alexander Kovacevic.
0: Oh, dat heb je wel mooi, maar ik dacht nu ik het hoor. Nou ja, Botic, het is een hele mooie Oost-Europese uitspraak.
8: Dat is ook zo, ja.
0: Ja, Botic van de Zandschulp. Zoiets, ja. Oké. Okay. Toi, Botic.
8: Precies. Ja. Het is 25 graden. Vannacht koelt het af naar 14. Morgen wordt een vergelijkbare dag met wolken en wat zon en 24 graden.
0: Dankjewel. We hebben uitgebreid weer. Het is wel mooi om te weten. Om 5:50 hier bij Radio M Utrecht. Het is nu hier in Utrecht stad 26 graden. Even goed nog. Hey, dankjewel. Hè. Over een half uurtje bij Aart, want die is weer terug. Dit zijn de files van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn een kwartier file. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen 22 minuten. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 18 minuten. Dan hoppen naar de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 22 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen 26 minuten. A27 Utrecht-Breda, daar is tussen Everdingen en Gorkum de weg nog dicht tot morgenochtend 5 uur. Bij de Rijnbrug ook weer een file. Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Renen. Daar 21 minuten file. Een typische plaat uit de 70s. Als je nou één opnoemt, het geluid, het ritme, het dansje. Dat is echt 70s. Zometeen.
2: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Mr. Van McCoy, de Hassel. Er moet een dansje bij gezeten hebben, alleen die wist ik dan nooit en nu al helemaal niet meer. Aart is weer terug van vakantie. Hij is nu nog druk in productie, straks is hij weer op de radio. We hebben het over 1956. Het leek me eens leuk om platen van 70 jaar oud te laten horen met de vraag: welke kunnen echt niet meer en welke zijn na 70 jaar, dat is bijna niet te geloven, nog steeds leuk. Irene, die gaat voor deze van Elvis. How brave whatever you will be, could you be just a lonely baby? Will you be lonely?

0: like it's lonely, baby, well, it's so lonely. Well, they're so lonely, they could die.
1: 1956, opgenomen in Sun Studio in Memphis. Zometeen ga ik een plaat draaien, helemaal, die daar is opgenomen. Dan heb ik Jan en Ans, die luisteren. Ze zeggen, wij zijn opgegroeid in Amsterdam. En Tante Leen zong in 1956 dit.

Tante Leen, onvergetelijk, 1956 platen draai ik van 70 jaar geleden. En ik had het over Sun Studios. Ik ben er één keer geweest, een heel klein hokje eigenlijk maar. Prachtig om die geschiedenis te hebben gezien waar Elvis begonnen is, Johnny Cash. Maar ook Carl Perkins, hij had dit liedje zelf geschreven. Later heeft Elvis het ook nog gedaan over blue sweat shoes, blauwe suede schoenen. Ik denk dat die artiesten naar Memphis niet het geld hadden om die te kopen. Hij heeft ze nooit bezeten, die blue sweat shoes. Wel Johnny Cash, althans ook niet, maar die had een verhaal van iemand die wel het geld had om die schoenen te kopen. Toen heeft Carl Perkins dit geschreven en hij zingt het nu ook. Well, it's one for the-

0: keer. So why don't you pretend? Als je dit hoort, dan lijkt het ook of het uit de jaren 50 komt. Maar nee, 1981, retro rocker met een retro rock'n'roll hit Alvin Stardust. Ik ben bezig met 70 jaar geleden, het jaar 1956. Ik heb Anneke aan de lijn. Anneke in Meidrecht, hallo.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Die oude muziek van 1956, voor veel luisteraars is het van voor hun tijd en kennen ze het van hun ouders of opa en oma. Jij was...
1: Ik was twee.
0: Jij was twee in 1956. Maar hoe ken je dan toch die hits?
1: Ik ken al die hits en ik zing ze ook allemaal mee. En ik kom daaraan omdat ik uit een hele grote familie kwam. Uh-huh. Met allemaal oudere broers en zusjes. Wij waren echt... Ik had er nog drie die jonger waren. En de rest was allemaal ver boven onze leeftijd. Dus daar ken ik echt de muziek van. En dat is ons met de paplepel ingegoten.
0: En welke hits nog meer bijvoorbeeld?
1: Ja, Fat Domino, Elvis Presley. Dat bij ons helemaal grijs gedraaid. Echt alles wat heel oud was. En het was altijd raak bij ons. De muziek stond ook altijd aan. En mijn zwager heeft ook een soort Elvis-gelegenheid gehad. Door omstandigheden is dat nu gestopt. Maar ja, wij rolden daar en twisten daar.
0: Wat leuk zeg.
1: Terug in de tijd, hè.
0: Ja, uit dat jaar Johnny Cash, ook weer opgenomen in die Sun Studios, te Memphis. Die ga ik voor je opzetten, want die ken je ook nog.
1: Ja.
0: Oh, wacht even, we moeten hier even stoppen. Het is tijd voor de hydration break. We gaan even kijken hoor. Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is een hele andere hydratie. Ik zou zeggen, drink eventjes wat.
1: Ja, dat doe ik. Zeker, ja. Met tanken en glas. Hé, dankjewel, hè, Jos.
0: We hadden mooi vier reclames uit kunnen zenden, eventjes.
1: Ja, joh. Dat had
0: man. Oh, nee. Anneke, we gaan terug. 70 jaar. Jij was 2 jaar.
1: Ja. Oké, dankje. Hey, doei.
0: Doe iedereen de groetjes. Te mij terecht. Johnny Cash.
1: Doei,
0: niet te geloven dat het...

0: confines, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash, 1956, 70 jaar geleden op opgenomen. Harold heeft gereageerd. Jos, wat een leuke platen. Zo oud, ze zaten in de jukebox van mijn ouders. Ja, hartstikke leuk. En je hoort ze zo af en toe, hoor je ze nog voorbij schrijven, hoor. Veel Elvis natuurlijk ook. Blijf lekker luisteren. Aart is weer terug. Hey Aart. Hoe was je vakantie?
2: Warm.
1: Warm.
2: Ook in de Pyreneeën was het warm.
1: Maar wie gaat er nou met 40 graden op de fiets door de Pyreneeën, Aart?
2: Ondergetekende.
1: Nou, je bent bruin geworden.
2: Voor mijn doen.
1: Nou, goed ingesmeerd,
2: nou,
1: zeker.
2: Het was bizar warm. Maar ja, als je er bent.
1: Ja.
2: Ja, lekker gefietst.
1: Gaaf.
2: Nee, fantastisch. Zeg maar, ja. Alle. Sorry, ik had mijn mond nog een beetje.
1: Oh, okay.
2: Ja, maar al die iconische bergen uit de Tour de France, die wilden we een keer beklimmen. Dus de Aubisque en de Tourmalet en de Aspin en de Hautacam. Nou ja, moesten we allemaal tegenop.
1: Hoeveel ben je afgevallen, Aart?
2: Ik ben van de berg afgevallen, bijna.
1: Serieus?
2: Nee.
1: Oh, op de weegschaal ermee. Ja. Dankjewel, Aart.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 5:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren, vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. Hij zegt dat daar een volgende pandemie beter over nagedacht moet worden. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: We kunnen weer een beetje ademhalen buiten. Hè?
11: Oh, zeg dat wel.
10: Lekker. Een hele goede middag. Radio M Utrecht, daar ben je. Utrecht komt thuis, daar luister je naar. En nu gaan we luisteren naar, we hoorden er al, Hanna met de hoofdpunten van het nieuws uit de regio.
11: Ja, de Amersfoortse burgemeester Bolsje stelt tijdelijk cameratoezicht in bij de rotonde De Stier. De maatregel geldt tijdens de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De Stier heeft volgens de gemeente een grote aantrekkingskracht op fans die na een wedstrijd willen samenkomen om feest te vieren. Maar bij eerdere wedstrijden liep het uit op ongeregeldheden. Inwoners van Utrecht en Amersfoort moeten rekening houden met een lange wachttijd bij het aanvragen van een nieuw paspoort. In Utrecht duurt het 2 weken, in Amersfoort zelfs 3. Dat komt onder meer door de vakantieperiode. Mensen willen weer een geldig paspoort voor ze op reis gaan. En op het hoofdweerstation van het KNMI in De Bilt is de temperatuur opgelopen tot ruim 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf. Een recordlengte voor juni. Morgen komt er waarschijnlijk een einde aan. Dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden.
10: Nou, dan doen we morgen gewoon een truitje erbij aan. Toch? Ja, het kan fris optrekken.
11: Nou, het voelt al niet meer als hittegolf vandaag,
10: nee,
11: toch?
10: Nee, helemaal niet. Nee.
11: Wonderlijk.
10: Goed, de files. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. 25 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Een half uur. A12 Arnhem Utrecht tussen knooppunt Lunetten en Oude Rijn. Een kwartier. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Een half uur. Er zijn daar wegwerkzaamheden. En ik heb er nog een van een half uur. En dat is op een provinciale weg. De N233. Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. Daar dus 30 minuten op onthoud. Yes!
8: Mensen komen tot leven. In een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
20: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: beleefd in onze provincie? Welke kroegen gaan speciaal open? Je hoort het zometeen. Op deze historische dag, want op deze dag in 1911 wordt prins Bernhard geboren. Hij trouwt prinses Juliana en in de jaren 70 raakt hij betrokken bij een omkoopschandaal met vliegtuigbouwer Lockheed. Want vliegtuigen, ja, daar is de prins gek op.
1: Ik heb er verleden jaar bijvoorbeeld net in Los Angeles die 104 gevlogen. Dat was wel heel interessant om over twee keer de snelheid van het geluid te vliegen.
0: Ja.
1: Dat was bijzonder prettig.
0: Ja, bijzonder prettig. Ja, dan heel wat anders. Hoe ga jij om met slecht nieuws? En dat kan van alles zijn, hè? Een overlijden, een afwijzing bij een sollicitatie, een verbroken relatie. Ben je dagen, weken, maanden van slag? Of recht je de rug en ga je er tegenaan? En hoe doe je dat? Daar praten we over.

0: De zomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. En de zomerhit van het moment is dit. Justin de Wild en Cheerio. Het is 4:15. Ja, het is vandaag de meest gestelde vraag bij de koffieautomaat. Zet je de wekker of blijf je de hele nacht op voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko? Of blijf je gewoon lekker in je bedje? Hoe dan ook, supporters van beide teams die zijn er klaar voor.
1: Ik denk dat ik gewoon wakker blijf. Misschien dat ik een uurtje op de bank even ga stappen, maar...
2: Nathalie kan het bijna niet meer aan.
1: Ja, ik vind het wel heel spannend, ja.
3: Hier in de Hyacinthstraat, een fanatieke voetbalstraat, gaan de mensen natuurlijk kijken vannacht, maar wel allemaal in hun eigen woonkamer.
1: Niet echt voor de deur, want ja, misschien krijg je overlast. Wie erbij wil zitten, mag erbij zitten. Maar ja, het is een beetje een rottige tijd, hè? 3 uur 's nachts. Ja. Dus mensen moeten ook de volgende dag werken en zo, dus ja.
2: Nathalie zelf gelukkig niet, dus een verlenging is voor haar geen probleem.
1: Ik ben sowieso trots op mijn land, hè, wat er ook gebeurt.
2: In Amersfoort heeft Igor geen vergunning om 's nachts open te blijven. Maar hij gaat hier wel kijken.
4: Nederlandse vrienden, Marokkaanse vrienden, waarschijnlijk ook een paar Turkse vrienden. Af en alles eigenlijk komt er. Ja, ja, sowieso een leuk feest gaat het worden. Dus als een land eruit is, is de vlag ook wegwezen. Ja. Dus het is morgen die vlag weg of die vlag weg. Ja. Eén van de twee.
2: Wie vannacht wil kijken, moet lang opblijven of de wekker zetten. Maar dat hebben veel mensen er wel voor over.
5: Ik ga gewoon wakker blijven.
6: Ja, wel even vroeg naar bed en dan 2:30 eruit.
7: Ga zeker kijken.
8: Ik hoop het echt wel dat ik het mee kan maken. Maar ik denk vanwege de toetsweek gaat het niet worden vandaag.
7: Ja, gewoon thuis op de bank of in de stoel.
5: Ik ga wel goed opletten dat ik niet ga slapen.
2: Maar niet alle kinderen mogen van hun ouders opblijven.
9: Omdat het 3:00 's nachts is, weet mijn moeder het niet zeker.
5: Gewoon hier beginnen?
2: Daar hebben ze op basisschool De Wijngaard in Doorn een oplossing voor gevonden.
5: We zijn school aan het versieren, omdat we morgen met z'n allen de wedstrijd gaan kijken.
10: Er zijn een aantal kinderen die ook 's nachts gaan kijken. En ik kreeg al de vraag van, mag ik morgen later naar school? Maar met dit idee voorkomen we ook een beetje dat de kinderen te laat op school komen, want ze kunnen gewoon op school de wedstrijd kijken.
2: De kinderen die vannacht wel kijken, mogen niks loslaten over de uitslag.
11: En dan hang je hem gewoon met dat knoopje daaraan vast, met dat lesje.
5: Ik ga ook niet aan mijn ouders vragen of de stand kunnen zeggen.
10: Nee, want dan is het niet meer spannend.
5: Nee, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat Nederland wint.
10: En ga je dan voor Nederland of voor Marokko juichen?
5: Voor Marokko. Als je het gaat verklappen, dan moet je in de klas rekenen.
10: Dat is het ergste wat er kan gebeuren.
5: Ja, zeker weten.
12: We zijn er allemaal over eens. Het wordt een mooie wedstrijd.
5: Hup Holland!
0: Ja, ja. Dat waren de kinderen daar op school. Ja, en als je gaat kijken, waar ga je dan kijken? Een aantal kroegen gooit de deur gewoon open. Bijvoorbeeld in Amersfoort bij Café Koetje aan de Hof. Jasper Moerdijk, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Ja, dat wordt een nachtje doorhalen.
13: Dat wordt een extra zaterdag inderdaad. Een nachtje doorhalen.
0: Ja. Even voor jou persoonlijk, ga je dan van tevoren wel even slapen? Of is het gewoon echt niet slapen vannacht?
13: Nou ja, wij zitten natuurlijk in de nachthoreca, dus we zijn het op zich gewend om tot laat open te zijn. Dus ja, dat is nu een extra weekendnachtje, zo moet je het met je zien.
0: Ja, dus qua vergunning zit dat sowieso allemaal goed bij jullie?
13: Ja, nou ja, wij mogen normaal gesproken door de week tot 3:00 open. En voor het WK heeft de gemeente Amersfoort vergund dat we tot 3:15 na het laatste fluitsignaal open mogen blijven. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En we hopen dat het lekker druk gaat worden.
0: Ja, want hoe was dat bij die andere wedstrijd die ook 's nachts was, die om 1:00 begon, ja. De wedstrijd tegen Tunesië. Hoe was het toen bij jullie?
13: Ja, donderdag was het enorm druk. Tijdens de eerste helft hebben mensen de hele eerste helft in de rij staan wachten op een plekje. Dus of dat vanavond weer zo gaat zijn, dat weet ik niet, want het is natuurlijk wel een andere dag. Maar wij zijn zeker berekend op behoorlijk wat drukte en animo vanavond dus.
0: Ja, ja. Maar op straat mag er denk ik nu niemand staan, toch? Zo 3:00 's nachts?
13: Nou ja, kijk, de kroegen zijn gewoon open. We mogen dus 3:15 na het laatste fluitsignaal open zijn, zodat er ook, als er gewonnen wordt, dat er ook gelegenheid is om even een feestje te vieren.
0: Ja.
13: Want als we ze allemaal straat op sturen na de wedstrijd, dan is het wel. Dan ben ik bang dat er heel veel mensen wakker gaan zijn.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Denk je nou echt dat er ook mensen gewoon. Nou, stel, die komen vanavond om 9:00, 10:00 binnen en die blijven gewoon zitten tot 5:00 in de ochtend.
13: Ja, wij zijn er wel een beetje op berekend. Dus vanaf 11 uur staat onze DJ Jesse klaar met een DJ-setje. En we gaan gewoon een feestje ervan maken tot 3 uur. Poef. En ja, laten we hopen dat ze winnen, want dan kunnen we daarna dan horen we het Cheerio nog een keertje.
0: Ja, ja, dat wordt gewoon een werkdag lang drinken. Allemachtig. Oké, okay. Nou, heel veel plezier daar vanavond. Het zal, denk je, gewoon een volle bak worden?
13: Ja, wij rekenen zeker op volle bak.
0: Ja, toch...
13: ook mede omdat we best wat media-aandacht ervan gekregen hebben. Dus dank daarvoor. En ja, we gaan het vanavond zien.
0: Oké, okay. Nou, uitslag?
13: Wij denken 2-1 voor Nederland.
0: Ik help het je hopen. Dankjewel, Jasper.
13: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi.

Julio Iglesias, Quiereme. Mocht je nou weten waar de kroegen vannacht open zijn, kijk even op onze site rtvutrecht.nl.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Ja, het leven gaat niet zonder tegenslagen. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar mee om? Waarom gaan we het daar over hebben? Dat heeft te maken met een indrukwekkend gesprek dat Lisbeth vanmiddag had over een boek. Een lach, een traan en een tondeuze. Geschreven door twee kinderoncologen over hun werk in het Prinses Maxima Centrum. Ja, hoe krabbel je op na slecht nieuws? Heeft het je uiteindelijk iets gebracht? En dat slechte nieuws kan natuurlijk bestaan ook uit een afwijzing bij een sollicitatie, zakken voor een examen, liefdesverdriet, een computer die crasht of het niet doet. Maar natuurlijk ook met sterfgevallen. Hoe ga je daarmee om? Hoe krabbel je daarvan op? Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Veel reacties ook al op onze Facebookpagina. Remco die schrijft, accepteren en door, want het leven is te kort en je hebt geen tijd om te verliezen. Anneke schrijft, ja, ieder mens krijgt wel iets op het bord. Het motto is, doorgaan, we zullen doorgaan. Je moet wel. Opgeven is geen keuze. Hoe ga jij om met tegenslag? Laat het even horen en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Hanna met het regionieuws. Veel sport dan. Maar ook Amersfoort maakt zich op voor Nederland-Marokko. En gaat Botik van de Zandschulp door naar de tweede ronde op Wimbledon.
1: Radio M Utrecht presenteert
2: de avond van de nostalgie.
3: Everybody's talking at me.
1: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of

0: Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Het is 5:30, het regionieuws met Hanna. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Ja, de rotonde, de Stier, daar is vannacht tijdelijk cameratoezicht.
14: Ja, in Amersfoort. Dat heeft alles te maken met de WK-wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. De Stier heeft volgens de gemeente een grote aantrekkingskracht op fans die na de wedstrijd willen samenkomen om feest te vieren. Volgens burgemeester Boelsius is het cameratoezicht nodig vanwege eerdere ervaringen tijdens internationale voetbaltoernooien, zoals tijdens het WK van 2022. Er werden toen vernielingen aangericht, branden gesticht en zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Een gewapende overval op een drogisterij in Utrecht dit weekend is mislukt, omdat een heldhaftige klant de bivakmuts van het hoofd van de overvaller trok. De kassamedewerkster werd bedreigd met een mes. Een omstander twijfelde niet en trok de muts van het hoofd van de overvaller. De getuige raakte daarbij zelf lichtgewond aan zijn hand. De ontmaskerde crimineel besloot daarop zonder buit de winkel te verlaten. De politie is nog steeds naar hem op zoek. Inwoners van Utrecht en Amersfoort moeten rekening houden met een lange wachttijd bij het aanvragen van een nieuw paspoort. In Utrecht duurt het 2 weken, in Amersfoort zelfs 3. Dat komt onder meer door de vakantieperiode. Mensen willen weer een geldig paspoort voor ze op reis gaan. Niet overal zijn de wachttijden lang. In de meeste gemeenten moeten mensen 5 tot 7 dagen wachten op een nieuw identiteitsbewijs. En Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van Wimbledon. De Veenendaalse nummer 54 van de wereld versloeg de Amerikaan Alexander Kovacevic in 4 sets. De setstanden waren 6-3, 6-7, 6-4 en 6-0. In de 2e ronde treft van de Zandschulp de Rus Safiulin. En dan het weer. Het is 25 graden vandaag. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen wordt het vergelijkbaar met 24 graden.
13: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 25 minuten oponthoud. Wegwerkzaamheden daar. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Houten een kwartier. En op diezelfde A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en Nieuwebrug ook een kwartier. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 35 minuten vertraging, ook daar wegwerkzaamheden. Zometeen Jermaine Jackson en Van Morrison.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Nou, we hebben het gezien. Als de regen een beetje doorvalt. Ook hier in onze provincie veel wateroverlast. Jermaine Jackson en Piazzadora. Zometeen trouwens het uitgebreide weerbericht met Grita Spannenburg. Ja, nu hopelijk antwoord op de vraag: hoe krabbel je op na slecht nieuws? Wat deed dat slechte nieuws met je en hoe ga je er dan mee om? Heeft het je misschien uiteindelijk toch iets gebracht? Leuke reacties daarover. Ik ga nu praten met Yvonne. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, een heftige ervaring in 2012 zorgt ervoor, zoals jij schrijft, dat je nu oersterk bent geworden. Wat was die ervaring, Yvonne?
1: Op 16 november 2012 kreeg mijn man een beroerte. Toen hij terugkwam van de sportschool. En eigenlijk, toen hebben we daarna zoveel meegemaakt. Met revalidatiecentra en dergelijke. Hele gemene verzorgsters.
0: Gemene verzorgsters?
1: Ja, monsters.
0: Wat dan?
1: Monsters. Ja, de een nog gemener als de ander. Op een gegeven moment... het ging ietsje beter.
0: Ja?
1: Hij ging alweer wat dingen onthouden. We gingen steeds oefenen, hè, met rekeningnummers en telefoonnummers. En
0: ja.
1: De namen van de poezen. En op een gegeven moment dacht ik, het is net alsof hij steeds suffer wordt. En op een gegeven moment kwam ik. En hij wist helemaal niks meer. Hij wist niet eens meer de namen van de poezen.
0: Hij ging achteruit in plaats van vooruit.
1: Ja, dus toen bleek dus, dat ben ik ook na gaan vragen. Want mensen zeiden tegen me, je moet gaan vragen wat ze hem geven. Toen bleek dat ze hadden een baclofen gegeven. En dat is een soort middel voor mensen die zwaar verslaafd zijn. En dan word je zo suf van als een konijn.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een beetje een moeilijke stem, want ik heb pijn in mijn keel. Dat komt door de hitte.
0: Ja, ik versta je goed hoor.
1: Oh.
0: Maar dat klinkt ontzettend akelig. En dat gebeurde in dat revalidatiecentrum. En toen ben jij daar eens even met de vuist op tafel gaan slaan?
1: Ja, ik heb sowieso midden in de nacht daar iedereen waarvan ik een mailadres had, heb ik een mail gestuurd. Ik heb de boel op stelte gezet. Dus de volgende ochtend lazen ze allemaal die mail wat er gebeurd was. Ook de huisarts en de directrice van die tent.
0: Ja, ja.
1: En ik kreeg excuses en ik had een gesprek. En het bleek dat hij had de hik, heel de tijd. En daarom hadden ze een baclofen gegeven.
0: Oh.
1: Maar daar gingen ze dan mee stoppen. Nou, ik zal je vertellen, dat was niet de baclofen. Ze hebben er gewoon gedrogeerd, want hij werd toch ondanks alles een beetje mondiger. En ze dachten, we gaan die vent plat spuiten, want die wordt lastig.
0: Oh.
1: Want in die tijd, ja, het is een heel vervelende toestand geweest. In die tijd las ik een boekje van een kerel, Ivo van Woerden heet hij. En die heeft een boek geschreven, die is undercover in Nederland. Is die in diverse tehuizen is die gaan werken.
0: Ja.
1: En daar heeft hij een boek over geschreven. En in een van die tenten waar hij gewerkt heeft, dat zat ik te lezen. En ik denk dat ik herken dat.
0: Ah.
1: Ik herkende de gang, ik herkende de koffiehoek.
0: Maar dit klinkt, wat jij vertelt, dat klinkt als, ik weet niet of je die film kent, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Waar gewoon mensen gedrogeerd worden, platgespoten om te zorgen dat ze... Dat is dan, was dan een soort van gesticht.
1: Ja, klopt.
0: Maar dit lijkt er dan wel op. Heb je hem daaruit gekregen?
1: Ja, ik heb alles op alles gezet om hem weg te krijgen. Op een gegeven moment ben ik elke dag gaan bellen met het transferbureau of ze al wat wisten. En eindelijk kreeg ik bericht dat hij kon dus naar dat zorghotel.
0: Ja. Je hebt gevochten als een leeuw voor hem, als ik het zo hoor.
1: Absoluut, ja.
0: En dan is de vraag die we dan stellen, hoe bounce je terug? Hoe veer je terug van een tegenslag? Hoe heb jij dat dan gedaan?
1: Ja, ik heb daar destijds, toen ik dat allemaal onderging, zeg maar, ik heb niet nagedacht.
0: Nee.
1: Ik heb het wel overal verteld, natuurlijk. En ook elke avond schreef ik mijn verhaal op Facebook voor mijn vrienden.
0: Ja.
1: En er was er eentje, dat was Joop van der Hoor, ik kan zijn naam wel noemen. En die belde mij ook regelmatig en stuurde mij ook wel eens harde woorden van, denk erom, Goof is er altijd voor jou. Nou heeft Goof dit, nou moet jij er voor hem zijn.
0: Ja.
1: En, weet je.
0: Dus, nou, ik vind het wel mooi hoe jij je bericht dat je stuurde afsluit. Ik ben oersterk geworden. Niemand flikt mij nog iets.
1: Ja, dat klopt. Niemand flikt. Ja, niks kan mij nog raken. Niemand flikt mij nog. Ja,
0: oké. Okay.
1: Nou, en met Goof gaat het goed.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk ook om. Wat een verhaal. Yvonne de Vries, dank je wel. En een fijne avond. En een groet aan Goof, hè?
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké, dag.
1: Tot ziens, Aart.
0: Dag.

brown-eyed girl. Whatever happened.

0: Daddy Swims and the Bad Dreams. Bad Dreams, Greta?
1: Ja, goedemiddag, Aart. Ja,
0: we hadden het net over die plaknachten van vorige week en hoe moeilijk je dan in slaap kan
1: slapen.
0: Komen.
1: Ja, ik zal niet de enige zijn die gewoon vooral naar het plafond ligt te staren. Ja. Of een been links weer eruit en dan rechts en dan weer naar de keuken. Een hap watermeloen. Ik heb ook heel veel 's nachts watermeloen gegeten.
0: Ah.
1: Daar knap je wel van op, maar je valt er niet van in slaap blijkbaar. Dat is jammer.
0: Nee.
1: Maar we zijn koeler. Het is wat aan het opfrissen. Dat is ook wel
0: toch?
1: Fijn.
0: Ja. Wat hebben we vandaag gehaald?
1: Ja, een beetje wisselend. Van west naar oost zo'n 24 tot ruim 26 graden. De Bild kwam nog op 25,1. En daarmee gaat dus de hittegolf nog even door. Dit was dag 12 van de hittegolf. Want deze is op donderdag 18 juni gestart. En gaat vandaag dus nog eventjes door.
0: Gaat hij daarmee de record boeken in?
1: Nee, nog niet. Het is wel zo dat deze maand thermisch gezien, dus qua temperatuur, redelijk hoog gaat scoren natuurlijk. Als hele warme maand. Maar er zijn echt wel hittegolven die langer duurden. Want ik denk ook dat morgen die hittegolf voor ons in Midden-Nederland is afgelopen. Ik heb maximumtemperaturen staan van 3-24 graden. En een minimum, dat is ook wel belangrijk, komende nacht van een graadje of 12-13.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja, dat is echt lekker. Het had eigenlijk erbij flink moeten waaien, zodat je echt het huis goed door kunt luchten. Dat gebeurt er niet. Het is vanavond en vannacht heel rustig weer, maar het koelt wel af. En er komt vannacht ook meer bewolking over en daar hebben we morgen dan wat mee te maken. Dus vrij veel wolkenvelden, af en toe zon, een beetje een fletse zon. En 23-24 graden en het is morgen wel droog.
0: Oké, en dus vannacht, als we met z'n allen Nederland-Marokko zitten te kijken, dan
1: om 3 uur, op het moment dat ik in slaap val, zeg maar.
0: Als jij gaat slapen, dan is het een graad of 12.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk lekker.
1: Ja, lekker hè.
0: Tot over een uurtje.
1: Tot zometeen. Hoi, hoi. Joe.

Lou Rawls en The Lady Love hier op Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Met fijne muziek van Olivia Newton-John. Aswat. Geweldige vrijwilligersbaan hebben we. En dit is Bette Midler. To Deserve You.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede avond. Je bent bij Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws krijgen we van Hanna.
9: Goedenavond. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injectie met afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. Volgens een kenniscentrum van het UMC Utrecht gaat het om niet voorgeschreven medicijnen die vaak online worden besteld. Ze zijn dan niet altijd getest op veiligheid en effectiviteit. Overdoseringen komen volgens het centrum vaak voor. In Utrecht duurt het 2 weken voor je een nieuw paspoort hebt. In Amersfoort duurt dat 3 weken. Veel mensen willen zo vlak voor de vakantieperiode nog een nieuw paspoort aanvragen, waardoor het flink druk is. Dat is niet overal zo. De gemiddelde wachttijd is zo'n 5 tot 7 dagen. Een omstander wist dit weekend in Utrecht een overval op een drogisterij te voorkomen. Een kassamedewerkster werd bedreigd met een mes. En een omstander trok zonder te twijfelen de bivakmuts van de overvaller zijn hoofd. Daarop besloot de overvaller te vertrekken. De politie is nog naar hem op zoek. Straks meer nieuws om 6:30.
8: Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dan de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Wegens wegwerkzaamheden is daar de weg dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 35 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. En dan de N233. Dat is de provinciale weg tussen Veenendaal en Kesteren. En tussen Veenendaal en Rhenen heb je 20 minuten vertraging.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

Tussen 12 en 2 nemen Jurgen en Liesbeth alle vragen door die jij hebt. Mail jouw tuinvragen eventjes, als je die hebt, naar tuin@rtvutrecht.nl. Het mag overal over gaan, mits het natuurlijk met de tuin te maken heeft, hè. tuin@rtvutrecht.nl. Leuk als je die vraag stelt. Zometeen fijne muziek. Irma Franklin komt voorbij. Jan Smit. Als wat. We hebben een mooie vrijwilligersbaan in de aanbieding. Dat is bij U Centraal. En daar helpen ze Utrechters die vastlopen weer op weg. Op allerlei gebied. Nou, wil je weten wat je daar zou kunnen bijdragen? Blijf er vooral bij.

0: Irma Franklin en Peace of My Heart. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is maandag, dan is het altijd vrijwilliger gezocht hier op Radio M Utrecht. Gaan we eens kijken of we clubs, organisaties die vrijwilligers gebruiken, een handje kunnen helpen. En ik ga praten met Gonnie Bruggenkamp. Zij is consulent Algemene Hulpdienst en Automaatje bij U Centraal. Gonnie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, zo direct gaan we een paar leuke vrijwilligersjobs onder de loep nemen. Eerst even, wat doet U Centraal precies?
1: Nou, bij U Centraal zeggen we, loop je vast, dan helpen we je op weg. Dat is eigenlijk precies ook wat we doen. We ondersteunen inwoners van Utrecht op allerlei leefgebieden. Bijvoorbeeld als mensen vragen hebben over geldzaken, mantelzorgers zijn of te maken hebben met dementie. Nou ja, als ze zich eenzaam voelen of juist praktische hulp nodig hebben. Denk aan een klusje in huis of vervoer naar een afspraak.
0: Ja.
1: Dat doen we dus samen met 90 medewerkers en zo rond de 800 vrijwilligers.
0: Ja, echt heel veel vrijwilligers. En ja, daar kunnen er altijd bij, want jullie hebben veel klussen te doen. Laten we dan even inzoomen op waar jij over gaat. De Algemene Hulpdienst en Automaatje. Heb je een job in de aanbieding?
1: Zeker. Nou, ik kan wel even kort vertellen wat Algemene Hulpdienst precies voor staat. Ja, bij de Algemene Hulpdienst helpen vrijwilligers inwonen met kleine praktische klusjes waar ze zelf niet uitkomen en waarvoor ze niemand in hun omgeving hebben. Nou ja, denken er daaraan aan boodschappen doen, computerhulp, een lamp ophangen of een klein stukje tuin onderhouden. Samen opruimen of iemand begeleiden bij een afspraak in het ziekenhuis.
0: Ja, dus echt dat soort echt puur praktische, voor een gezond mens relatief simpele zaken.
1: Precies, ja. Precies.
0: Hoe word je dat, vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst?
1: Door contact met ons op te nemen. En ik denk dat het straks wel mogelijk is om een telefoonnummer achter te laten. En dan gaan we met je even in gesprek van, nou ja, waar ligt jouw voorkeur, waar liggen jouw interesses ook en wat vind je leuk om te doen? Dat voornamelijk, want het is heel belangrijk dat een vrijwilliger natuurlijk ook leuk werk gaat doen wat echt bij hem ook past. En dan aan de hand daarvan kunnen we je koppelen aan een vraag die bij ons openstaat.
0: Ja, dat is leuk, dat is dankbaar werk, lijkt me ook. Dan gaan we even naar Automaatje, want dat is, dan moet je mensen heen en weer rijden.
1: Ja, klopt. Nou ja, Automaatje is bedoeld voor mensen die minder mobiel zijn en geen eigen vervoer hebben of een taxi niet kunnen betalen. Wij koppelen hen dan aan een vrijwillige chauffeur die met zijn eigen auto rijdt. En dat kan zijn voor een ziekenhuisafspraak, maar ook een bezoekje aan een familie of een uitstapje.
0: Dat kan belangrijk werk zijn, hè? Want sommige mensen die kunnen echt bijna de deur niet meer uit.
1: Dat is zeker waar, ja. Nou, misschien een leuk voorbeeld. Een vrouw dat me echt is bijgebleven is van een oudere vrouw die haar zus in een verpleeghuis wilde bezoeken. Nou, haar zus die had al een vergevorderde vorm van dementie, maar hij kende haar nog wel. Nou ja, mevrouw had zelf geen vervoer en kon de taxi niet betalen. Nou ja, en dankzij een vrijwillige chauffeur van Automaatje kon ze haar zus toch nog een aantal keer bezoeken. Ja, en dat zijn de momenten die je niet meer kunt overdoen. Voor onze vrijwilliger is het maar een ritje, maar voor een vrouw betekent het natuurlijk ontzettend veel.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd is het dus ook voor die vrijwilliger, denk ik, heel dankbaar en mooi werk.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Als je dit wil doen, want het lijkt me prachtig, hoe doe je dat? Hoe meld je je aan bij jullie?
1: Nou, je kan ons aanmelden via de website. Dat is u-centraal.nl en dan word vrijwilliger.
0: u-centraal.nl/wordvrijwilliger en dan... Dan vind je meer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, en geïnteresseerden, ik zie nog een telefoonnummer staan. 030-236-1743. En dan komt het allemaal goed. Dan kan je dit mooie vrijwilligerswerk gaan doen. Gonnie Bruggenkamp, dank je wel.
1: Ja, u ook bedankt.

0: Bonnie Tyler. En Lost in France hier op Radio M Utrecht. Waar er soms indrukwekkende reacties binnenkomen op onze vraag over tegenslag en hoe je daarmee omgaat. Nou zijn er veel soorten van tegenslag. Maar als een naaste overlijdt, dan is dat wel een hele zware vorm van tegenslag. En hoe ga je daar dan mee om? Kazien Kalbo Heideman die stuurt me een bericht. Die zegt, hallo Aart, in 1983 overleed mijn man op 38-jarige leeftijd. Ikzelf was toen 33 en ik bleef met twee kindjes achter. Veel verdriet had ik, maar dankzij familie, vrienden en collega's werd het verlies draagbaar. Ik ben daar zeker sterker door geworden. Dankjewel voor jouw reactie, Kazien. We praten daar zo verder over door. Hoe ga jij om met tegenslag? Laat het even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Hanna met het regionieuws. Onder andere over een tekort aan pleeggezinnen. En een omstander die dit weekend een overvaller in Utrecht ontmaskerde. Hoe die dat deed, we horen het zometeen.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is 6:30, het regionieuws hier op Radio M Utrecht. Hanna is er, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Er zijn vorig jaar opnieuw meer pleeggezinnen gestopt dan er zijn begonnen.
7: Ja, en daarmee neemt de druk op de pleegzorg toe. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland in Utrecht. Doordat er minder pleegouders zijn, is het lastiger om goede opvangplekken te vinden. Daarom moet er gekeken worden naar andere opvangmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een gezinshuis, waarbij meerdere kinderen tegelijk worden opgevangen. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injectie met afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. Volgens een kenniscentrum van het UMC Utrecht gaat het om niet voorgeschreven medicijnen die vaak online worden besteld. Ze zijn dan niet altijd getest op veiligheid en effectiviteit. Overdoseringen komen volgens het centrum vaak voor. Het ging het afgelopen jaar om bijna 150 meldingen. Mogelijk zijn het er meer, maar niet iedereen gaat naar een arts. Inwoners van Utrecht en Amersfoort moeten rekening houden met een lange wachttijd bij het aanvragen van een nieuw paspoort. In Utrecht duurt het 2 weken, in Amersfoort zelfs 3. Dat komt onder meer door de vakantieperiode. Mensen willen weer een geldig paspoort voor ze op reis gaan. Niet overal zijn de wachttijden lang. In de meeste gemeenten moeten mensen 5 tot 7 dagen wachten op een nieuw identiteitsbewijs. Een gewapende overval op een drogisterij in Utrecht dit weekend is mislukt, omdat een heldhaftige klant de bivakmuts van het hoofd van de overvaller trok. De kassamedewerkster werd bedreigd met een mes. Een omstander twijfelde niet en trok de muts van de hoofd van de overvaller. De getuige raakte daarbij lichtgewond aan zijn hand. De ontmaskerde crimineel besloot daarop zonder buiten de winkel te verlaten. De politie is nog steeds op zoek naar hem.
8: Stoppen. Heel moedig.
7: Nou, ik weet niet of ik het had gedurfd.
8: Nou ja, het advies is altijd, doe het niet. Maar als het dan goed afloopt, zoals in dit geval, dan ja, is het toch wel gewoon een heldendaad.
7: Nou, inderdaad. Dapper.
8: Het weer.
7: Het weer. Vanavond koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en 24 graden.
8: Eindelijk weer eens een fijne nacht, hè?
7: Ja.
8: Kon jij een beetje met die hitte een beetje tukken?
7: Nee, helemaal niet.
8: Helemaal niks?
7: Nee, dat schiet echt niet op. Dus ik ben er heel blij mee.
8: Nou, Greta, die zei net, ik lig tot 3 uur naar het plafond te staren. Ja. Jij er ook zo heen?
7: Ja, ik ook. En dan er toch weer even uit. En dan toch weer een boekje lezen. Ja, dus, ja.
8: Nou, dan wens ik je een fijne nachtrust.
7: Dankjewel.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: en Claire en Si Enchanté, Radio M Utrecht. Ja, we praten vandaag over als je nou tegenslag hebt, hoe ga je daar mee om? Wat leert dat je? En kom je er sterker uit? Wel een mooi bericht van Rawa, die schrijft: nou, ik heb in mijn leven veel meegemaakt. Op jonge leeftijd ernstig ziek geweest, maar gelukkig hersteld. Ik heb 2 oorlogen meegemaakt, dierbaren verloren en naar Nederland gevlucht en hier helemaal opnieuw moeten beginnen. En ook heb ik na een scheiding afscheid moeten nemen van mijn huis en mijn bedrijf. Het is niet niks. Maar uit elke moeilijke periode heb ik een les geleerd en al die ervaringen hebben mij alleen maar sterker gemaakt. En daarom ben ik trots op wie ik ben en op alles wat ik heb bereikt. Mijn boodschap aan iedereen is: geef nooit op. Mensen kunnen veel meer aan dan ze zelf denken. Wauw. Ja, zo gaat Rawa dus om met tegenslag. En dat was niet niks. Dank je wel. En dit is Helma. Hallo Helma.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, we hebben het over tegenslag. En dat heb jij, zeg maar, in je professionele werk gehad, helemaal aan het begin. Hè? Je was kraamverzorger?
1: Ja, wel op latere leeftijd hoor. Daar ben ik omgeschoold, zeg maar. Maar ja, dat was eigenlijk een 1-jarige opleiding. En een maand voordat ik mijn diploma zou halen, ja, ben ik ontslagen door de organisatie waar ik werkte.
0: Oh, en waarom werd je ontslagen?
1: Ja, nou ja, ze gaven als enige reden dat ze dachten dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond.
0: Ze dachten dat jij het niet leuk vond en toen dachten zij, we ontslaan er maar.
1: Ja, terwijl ik gewoon goede beoordelingen had. Ja, niet allemaal natuurlijk, want dat kan natuurlijk ook niet. Hey, je bent lerende en er zitten soms best wel moeilijke mensen bij. Ja. Maar dus, ja, ik had ook heus wel eens wat negatieve reacties gehad. Mm-hmm. Maar mijn cijfers waren gewoon goed.
0: Ja.
1: Dus bij ons op school, of tenminste de school waar ik de opleiding volgde, die waren ook helemaal verbaasd. Want ja, ik deed gewoon altijd heel erg mijn best, zeg maar.
0: Ja, nou heb ik wel eens redenen voor ontslag gehoord, maar niet we denken dat jij het niet leuk vindt hier.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vond het ook niet heel apart.
0: Ja, hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? Want het is nogal een tik als je bijna klaar bent en je wordt ontslagen.
1: Ja, nou ja, wat ik al schreef, want ik was er ook echt wel heel erg verdrietig om. Ik ben echt jankend naar huis gereden. Ja. En, maar op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, denk, ja, kom op zeg. Ja, ze hebben het gewoon bij het verkeerde eind en ik zal laten zien dat ik het wel kan. En, maar ja, dan moet je gaan solliciteren bij andere organisaties. En ja, dan kom je met dit verhaal en dat vinden ze dan toch wel een beetje vreemd. Dus in de eerste bij de eerste twee organisaties werd ik dan ook niet aangenomen. En bij de derde wel, dus was het prima als scheepsrecht,
0: ja,
1: denk ik.
0: Oh, maar dat is wel, dat is toch wel doorzettingsvermogen. Want inderdaad, dan bij die sollicitaties vragen ze, zeg, waarom ben je eigenlijk weggegaan bij die andere club?
1: Ja, ja.
0: En toen zei je, ze dachten dat ik het daar niet leuk vond.
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja, wat moet je anders zeggen? Ja, je gaat ook niet lief, hè? Ja. Dus ik heb gewoon gezegd hoe het was. En ja, maar dat vinden ze dan zo vaag.
0: Ja.
1: Dat ze dan denken van, ja, daar gaan wij niet mee in zee.
0: Ja, ja, ja. Die denken dat bij twijfel niet oversteken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? Dat je dacht, ik ga toch door. Ik laat me niet op de kop zitten. Want daar moet je wel, nou ja, sterk voor zijn.
1: Ja, nou ja, dat is het vreemde, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo sterk. Nee, serieus niet, want ik heb aanleg voor depressie. Dus de mensen in mijn omgeving die dachten allemaal van, oh jee, die gaat er helemaal instorten. Maar ja, op de een of andere manier had ik toch echt heel veel kracht op dat moment. Ja. En ik was nog zo slim, of tenminste ik en mijn man, die bedachten van, nou ja, voordat ze me uit het systeem gooien, gaan we even alles afdrukken, alle beoordelingen. Zodat ik kon aantonen ook wel dat ik dus goede cijfers heb behaald.
0: Ja.
1: En dat was bij de derde organisatie, ja, had die mevrouw zoiets van, nou ja, ik zie hier op papier gewoon goede cijfers, dus ja, ik wil je die kans wel geven.
0: Ja. Nou ja, dan ben je sterker dan je zelf dacht. Dan mag je trots op zijn. Ja.
1: Nou, dank je.
0: En uiteindelijk jaren gewerkt als kraamverzorger?
1: Ja, klopt. Maar ja, helaas ben ik inmiddels afgekeurd.
0: Ach.
1: Toch door die depressie, zeg maar.
0: Ja.
1: Want die kwamen toch wel regelmatig weer terug. Maar ik heb nog wel een aantal jaren mogen werken. Ja.
0: Okay. Ja, nou, wat een verhaal. Dankjewel, ja. Dankjewel, Helma.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne avond.
1: Fijne uitzending nog.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Ja, er is dus speciale muziek om mee naar de meiden te kijken. Andy Williams weet er alles van. Music to watch girls by. Weerbericht. Ja, dat was toen, hè. Grita. Wat een tijd.
1: Was toen ook al raar.
0: Ja, dat was toen ook al raar. Andy Williams was misschien wel heel raar. Grita, we zijn wat afgekoeld, dat is fijn.
1: Ja, we zijn afgekoeld. We zijn wel vandaag op veel plekken nog op de zomerse 25 graden uitgekomen. Niet in het westen van Midden-Nederland, daar niet. Daar is de hittegolf dus afgelopen. In een aanzienlijk deel van onze provincie gaat hij nog door vanavond. Maar houdt hij morgen wel op, want dan blijven de temperaturen onder de 25 graden. En ja, het koelt af. Het is nu op de meeste plekken 21 tot 23 graden. En later vanavond en vannacht daalt de temperatuur verder naar een heerlijk verfrissende 12 tot 14 graden.
0: Nou, dat is zalig voor in de nacht.
1: Ja. Ja.
0: En dan morgen voor het eerst na 12 dagen weer eens een dag die onder de 25 graden blijft.
1: Hoe lekker is dat?
0: Nou.
1: Ik heb 22, 23 graden uitstaan voor veel plekken. Er komt bewolking die nu boven de Britse eilanden en Ierland ligt. Dat komt over ons heen. Dat betekent dat er vrij veel bewolking is. Het is niet van die laaghangende bewolking. Het wordt er ook niet echt grijs van. Maar het is wel, de zon heeft het lastig, zeg maar. Die kan in de loop van de dag af en toe wel tevoorschijn komen. Met name richting morgenavond. En ja, dat is eigenlijk een heel oud frontje. Er zit geen neerslag meer op dat frontje. Dus het is puur alleen maar de wolkenvelden en de bescheidenere temperaturen. En je ziet vandaag ook dat de hitte ook bijvoorbeeld uit het oosten van Duitsland is verdwenen. Maar bijvoorbeeld Polen zit er nog in. Ik zag Warschau 1-2 uur geleden nog op 6-37 graden. Ook Tsjechië, Slowakije en Hongarije zitten nog in de hitte. Maar langzaam gaan zij ook de koelere kant op.
0: Oké.
1: Net als wij.
0: Gelukkig. En blijft dat zo door de week heen?
1: Ja, die week gaat langzaam nog wat omlaag. Ik denk al dat de woensdag er heel fraai uitziet. Stapelwolken zon. Dan zitten we weer rond de 24 graden. Misschien een bui. Ja, ook donderdag zou een lokale bui kunnen vallen. Bij 23 graden. Het lijkt er ook op dat donderdag even een wat frisser westelijk windje opsteekt. Hoe lekker is dat? Weer een koele nacht. En ja, dan moeten we gaan zien, Aard, wat er vanaf vrijdag gaat gebeuren. Want er zijn maar iets te veel modellen die toch ook wel weer de hitte voor ons voor de kiezen brengen in de loop van volgende week. Maar oké, de zomer.
0: We gaan niet te ver vooruit.
1: We gaan tot en met vrijdag.
0: Afsluiten. Gelijk afsluiten.
1: Ja, is goed.
0: We krijgen een prima week.
1: Perfect.
0: Dankjewel. Tot morgen.
1: Doeg, doei.
2: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
10: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
9: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3:00 speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
11: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
9: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: De zomer vuur je bij ons.
14: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om nog.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand en een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Vandaag was het de perfecte dag ervoor. Geen onweer in de lucht, wel een licht briesje en toch warm. En als je het niet gedaan hebt, net als ik, dan hebben we het toch gedaan. Samen in een bootje gezeten, luisterend naar Christopher Cross en Sailing. Een bijzonder goedenavond, wat fijn dat je er weer bij bent. Dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met vanavond onder meer Norah Jones, Michael Bolton, Kokomo en ook Mariah Carey. Dit is Without You.

voorstellen dat er weinig romantisch dicht tegen elkaar aan zitten terwijl je luistert naar de love songs is geweest de afgelopen dagen. Tijdens die hitte moet je toch een beetje afstand houden. A little bit further away. Je hoorde Kokomo. Op Radio M Utrecht hoor je zo meteen de Beatles. Maar eerst heb ik Bryan Adams voor je meegenomen.

De grote muzikale familie Jackson, wat hebben we daar toch een plezier van. Je hoorde Jermaine op Radio M Utrecht met Do What You Do. Ik hoop dat je er een beetje gezellig bij zit. En als je het nou nog gezelliger wil maken, brand dan een kaarsje.

Sam Brown was dat met Stop. Nou, van één ding is geen sprake. En dat is stoppen met het maken van de Love Songs op Radio M Utrecht. Want daar heb ik zoveel plezier in. Ik geniet ervan om mooie liedjes voor je te draaien. Die je in een rustige stemming brengen om je langzaam naar de nacht te halen. Misschien wel een beetje gekke nacht vannacht, toch? Met het voetbal. Ga jij

mocht Nederland de wedstrijd verliezen tegen Marokko vannacht, dan kunnen ze met z'n allen I'll Be Over You draaien van Toto. Op Radio M Utrecht nog een hoop gezelligheid. Zometeen hoor je Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. Niels Geuzenbroek ga ik ook nog voor je draaien. En dit is Guus Meeuwis met Zo Ver Weg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio MU.